0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness.

0: niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Clara Live.

0: bent toch rustig?
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.

0: gaan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Clara Live.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen sprak vorige zomer af met de Amerikaanse president Trump dat de EU de handelstarieven op de meeste Amerikaanse producten zou schrappen. En in ruil beloofde Trump dat de heffingen op de meeste Europese producten niet boven 15% zouden gaan. Maar door de opgelopen spanningen met de VS stond het Europees Parlement maandenlang op de rem om die deal formeel goed te keuren. Uiteindelijk zijn er nu onder druk van het parlement extra voorwaarden toegevoegd. Die moeten de EU meer mogelijkheden geven om delen van de deal op te schorten als de VS zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger omsingelde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot ter hoogte van Cyprus en pakte de mensen aan boord op. Er waren ook zeker 4 Belgen bij, onder andere iemand uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias De Klerk, noemde arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering dat duidelijk maakt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er zijn toen 72 mensen gestorven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid van de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich snel over het hele gebouw omdat de gevelbekleding erg brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. Sport. In de Europe Playoffs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp en Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. Ibe Houtekiet van Standaar is opgelucht.
2: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, de tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: De winnaar van de Europe Playoffs kan nog Europees voetbal halen, maar moet dan wel winnen tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs. Bewolkt met buien, in de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomersweer, veel zon en 25 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
4: Ik ben er en u bent er ook, dus wat denkt u? Een koffietje?

Wakker worden met Vivaldi gaat toch altijd iets beter, zeker als het zo vroeg is. Dus dit was een van zijn concerto's uit het nieuwe album Beyond Vivaldi van luitiste Evangelina Mascardi. En wat gebeurt er als Ludwig van Beethoven en Johann Sebastian Bach samenkomen? Wel, dan kom je uit bij deze componist, Johann Ludwig Bach.

Daarom wil ik auch erwählen, de openingsaria uit de gelijknamige kantate van Johann Ludwig Bach door Bas Sebastian Mirus en Capella Solertia.

Het Duitse trio Cascades met een pianotrio van George Onslow. En stel, je zit op een muziekquiz en ze vragen je om de 5 leden van het machtige hoopje op te sommen. Dan is César Cui volgens mij wel de naam die het vaakst vergeten wordt. Het machtige hoopje was een groep van 5 Russische componisten die eind 19e eeuw vooral nationalistische muziek schreven. Zoals dit scherzo van dus César Cui.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt?

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Sophie, de Europese Unie heeft een intern akkoord bereikt over de handelsdeal met de Verenigde Staten.
4: Ja, dat ging niet zomaar. Door de spanningen met de VS wilde het Europees Parlement de deal van vorige zomer niet zomaar goedkeuren. Toen was afgesproken om geen heffingen op te leggen voor de meeste Amerikaanse producten en omgekeerd een heffing van maximaal 15% voor de meeste Europese producten. Het parlement bouwde nu nog extra voorwaarden in voor het geval de VS zich niet aan de afspraken zou houden. Pro-Palestijnse activisten hebben gisteren de treinsporen bij het station van Den Haag in Nederland een uur lang geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de arrestatie van activisten van de flotilla die met een hulpvloot op weg waren naar Gaza. Israël omsingelde alle schepen. Ook vier Belgen die aan boord waren zijn toen opgepakt. In Engeland is voetbalclub Arsenal voor het eerst in 22 jaar kampioen. De enige concurrent van Arsenal, Manchester City, speelde gisteren gelijk en kan Arsenal niet meer inhalen. Arsenal is de club van rode duivel Leandro Trossard. Het speelt over 10 dagen ook nog de finale van de Champions League. Het weer bewolkt met buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer, tot 23 graden al. En vanaf vrijdag dan echt zomersweer. Veel zon en 25 graden of zelfs meer. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

En op het einde gingen ze alleen maar sneller en sneller. De Philharmonie met de Tarentelle Styrienne van Claude Debussy. En we blijven nog even in Frankrijk met een van de bekendste liederen van Francis Poulenc, Les Chemins de l'Amour, maar dan met een zingende cello van Edgar Moreau.

Le chemin de l'amour, de ondoorgrondelijke wegen van de liefde van Francis Poulenc door Edgar Moreau en Pierre-Yves Hodic. Nochtans, de liefde die had voor Francis Poulenc volgens mij geen geheimen. Dat ben ik onlangs te weten gekomen in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want in onze vorige aflevering hebben Sander en ik het over het ballet Les Biches van Poulenc. Een soort van pikante houseparty waar er wordt gedanst, gezongen en ook nog heel veel andere dingen worden gedaan. Ik ga daar nog niet te veel over zeggen. Daarvoor moet u gewoon luisteren naar Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max uiteraard. Waar anders?

De hemelse stemmen van de Talis Scholars met een deel uit No Resting Place, nieuwe muziek van de Amerikaanse koorcomponist Nico Muley. En ja, bij dit concerto hoort normaal een groot orkest, het tweede pianoconcerto van Frédéric Chopin. Maar de Poolse pianist Mark Drewnowski die wou het liever iets kleiner, iets bescheidener houden. Dus hij maakte er een kamermuziekversie van voor 5 strijkers en piano natuurlijk.

Het derde deel, het tweede pianoconcerto van Frédéric Chopin. Niet met groot orkest, maar wel en petit comité. Een arrangement van en met de Poolse pianist Mark Drefnowski. En hoe zou het zijn op het filmfestival van Cannes? Ja, op dat petit comité was ik helaas niet uitgenodigd, maar onze filmman Lieven Trio gelukkig wel. En ik bel hem zo meteen even op om te horen hoe het daar gaat na 7 uur.

0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Europese Unie heeft een intern akkoord over de handelsdeal met de VS. Pro-Palestijnse actievoerders zijn opnieuw een gebouw van de UGent binnengedrongen. En in Engeland is Arsenal na 22 jaar opnieuw kampioen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen maakte vorige zomer al afspraken met de Amerikaanse president Trump, maar de invoering liet op zich wachten. Leen de Witte, er is tot diep in de nacht onderhandeld. Wat is er dan beslist?
1: Dat de tarieven op de meeste Amerikaanse producten geschrapt worden in ruil dan voor dat vaste tarief van de VS van 15%, zoals von der Leyen en Trump afspraken. Er zijn wel extra garanties ingebouwd dat de commissie de deal of een deel ervan kan opschorten als de markt te veel verstoord zou raken. Maar die garanties zijn wel minder sterk dan het parlement wilde, zeker nadat Trump ermee dreigde om Groenland in te nemen. Er is wel nog altijd een einddatum voor de deal. Eind 2029 vervalt die, tenzij daartegen dan nieuwe afspraken zijn. En het is geen evenwichtig akkoord, maar wel het best mogelijke voor de Europese Unie, horen we nog altijd. Wij houden ons aan de afspraken, is de boodschap van de EU. Die hoopt dat die relatie met die belangrijke handelspartner nu wel wat rustiger wordt. Want begin deze maand dreigde Trump nog met extra invoerheffingen op Europese auto's. Gaf de Europese Unie uiteindelijk uitstel tot 4 juli om die gemaakte handelsafspraken in te voeren. En er is nu dus dat akkoord.
0: Dankjewel, Leen. En president Trump heeft net bevestigd dat hij volgende maand naar de G7-top in Frankrijk komt. Hij wil het daar met de andere wereldleiders hebben over handelsrelaties, artificiële intelligentie en de Chinese dominantie op het vlak van zeldzame aardmetalen. De Franse president Macron heeft Trump ook uitgenodigd voor een diner in de zalen van Versailles, maar het is niet duidelijk of Trump daar ook op ingaat. Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Ze bezetten het gebouw en eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël stop te zetten. Al 5 weken aan een stuk zijn er bezettingen in verschillende universiteitsgebouwen. Actievoerder Julian Burnham.
2: De UGent heeft ondertussen 2,5 jaar na de start van de genocide de tijd gehad om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. 2 jaar geleden hebben ze een intentieverklaring gemaakt waarin ze beloofden dat ze dat zouden doen. Zolang de UGent medeplichtig blijft aan genocide, aan mensenrechten schendingen, zullen wij actie blijven voeren.
0: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen. 430 pro-Palestijnse activisten die maandag onderschept zijn toen ze met hulpgoederen naar Gaza aan het varen waren, worden naar Israël overgebracht. Daar zullen ze de diplomatieke vertegenwoordigers van hun land kunnen spreken. Bij de groep zijn ook 4 mensen uit België. Het Israëlische leger omsingelde de voorbije dagen hun hulpvloot, zodat ze niet in Gaza zouden geraken. De meeste boten werden maandag onderschept ter hoogte van Cyprus. De rest gisteren toen ze niet ver van Gaza meer waren. Ook die groep met nog een 5e Belg zal wellicht naar Israël gebracht worden. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. Meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Cultuurwetenschapper Iko Mali van de Universiteit van Tilburg maakt zich zorgen over de groeiende tegenstelling in de samenleving.
3: Op een moment dat de samenleving constant een bepaalde groep uitsluit, die benadrukt als fundamenteel problematisch, crimineel en zo verder, dat die groep zich ook uitgesloten zal voelen en ook een groep meer en meer zal worden, die geen aansluiting voelt. En dus je kan daar ook een effect van radicalisering dan weer krijgen. Dus die dynamiek van polarisering en zo verder, dat is een gevaarlijke cocktail.
0: Het thema van de warmste week is bekend intussen. Dat wordt dit jaar een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er dus geld ingezameld worden voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Sport in de Europlayoffs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp en Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. Maar Zakaria Elouadi van Genk heeft nog niet alle hoop verloren.
4: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven. We geloven dat nog steeds in.
5: De winnaar van de Europlay-offs moet nog tegen de nummer 5 van de Champions Play-offs spelen om te beslissen wie van de twee Europees voetbal haalt. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Concurrent Manchester City speelde gelijk en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Hermien van Beveren, die titel was heel lang geleden voor Arsenal.
6: Ja, klopt. Van 2004, dus meer dan 20 jaar geleden. En het is een titel waarvoor Arsenal de basis in de eerste seizoenshelft legde. Onder andere met stilstaande fases als wapen tot tegen en over de rand van wat mag in de 16. Maar daarop focussen zou de Gunners oneer aandoen. Arsenal met Leandro Trossard als belangrijke pion, vaak in de basis, soms op de bank, stond bijna het hele seizoen aan de leiding, ondanks verschillende blessures bij sleutelspelers. En bovendien, na die titel, kan Arsenal ook nog de Champions League winnen.
5: Oké, dankjewel, Hermien. Bewolkt met buien in de loop van de namiddag. Wordt het droger met opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. Morgen droger en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomers weer, veel zon en 25 graden of meer. Vooraan binnen de Europese Unie is er na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een handelsdeal met de VS. Het akkoord dat commissievoorzitter von der Leyen vorige zomer met Trump onderhandelde, is goedgekeurd door het parlement en de lidstaten. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
7: Espresso met Clara de Dekker.
1: Ja, de zon is onderweg, maar vandaag moeten we nog even zelf voor het mooie weer zorgen. En daarvoor heb ik gelukkig de ideale muziek klaarstaan uit Argentinië.

Violist Daniel Hope in het Zurich Chamber Orchestra met Escoalo van Astor Piazzolla. Zo werd het meteen al een paar graden warmer. En daar gaan we ook naartoe. Dit weekend wordt het zelfs 27 graden. Ideaal voor Jazz Middelheim, want dit weekend is het zover. En deze fantastische zangeres staat al meteen de eerste dag op het podium. Cecile McLaurin-Salvant.

0: Las Rosas No Hablan, saxofoniste Melissa Aldana en zangeres Cecile McLaurin Selvant, een van de headliners, nu zaterdag op Jazz Middelheim. En een van de grote namen op het filmfestival van Cannes, dat is de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. Hij heeft nog nooit de Gouden Palm gewonnen, maar misschien komt daar dit jaar wel verandering in.
1: Oh captain, my captain.
2: What about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Lieven Trio, goedemorgen.
4: Hey Clara.
0: Hey Lieven, vandaag komt de nieuwe film van Almodóvar uit. Autofiction ja. Heet die. Jij hebt hem gisteravond al gezien in Cannes, want jij zit daar nog altijd op het filmfestival. Hoe is hij daar ontvangen?
4: Matig positief, zou ik zeggen. Hij heeft een mooie staande ovatie gekregen die 6,5 minuut duurde.
0: En dat is maar matig. Gezegd,
4: ja, dat kan je. Als ik dat zou moeten geven, inderdaad, dan zou ik al zeer enthousiast moeten zijn. Maar ja, hierin kan zelfs de meest mislukte film krijgt op zijn première eigenlijk een staande ovatie. En dan ja, iemand die zo geliefd is als Almodóvar, dan is dat al helemaal vanzelfsprekend dat de mensen hun liefde tonen. Mm-hmm. Maar het is vooral een beetje de conventie hierin kan. De recensies van de film zijn grotendeels positief ook wel, maar zeker niet laaiend enthousiast. De consensus lijkt zo'n beetje te zijn dat het een genietbare, maar zeker geen essentiële Almodóvar is.
0: Oei, dat is zo ongeveer het ergste wat je als filmmaker te horen kan krijgen, denk ik. Maar oké. Waar gaat de film dan over?
4: Wel, dat is ingewikkeld. Het is een film die gaat over een film die gaat over een film.
0: Oh.
4: Dus een echt metaverhaal. Er is een hedendaagse tijdlijn in de film en daarin is Raúl het hoofdpersonage. Een man die niet toevallig hetzelfde grijze haar heeft als Pedro Almodóvar. Mm. Het is heel duidelijk een alter ego van de regisseur zelf, zoals hij dat wel vaker doet tegenwoordig. We zien hoe die Raúl aan een nieuw filmscenario bezig is en wanneer hij een scène schrijft, dan zien we die vaak ook op het scherm verschijnen. Het personage van die film in de film heet Elsa. Zij is ook regisseur.
0: Mm-hmm.
4: En zij heeft last van paniekaanvallen. En ze probeert de dood van haar moeder te verwerken. Maar ook zij is dus tegelijk aan een nieuw script aan het werken. En daarvoor laat ze zich inspireren door haar vriendin Patricia, die bedrogen wordt door haar man.
0: Oh, inderdaad, dus ingewikkeld. Ik probeer te
4: inderdaad
0: volgen.
4: Inderdaad, veel verschillende vertelniveautjes. Maar de rode draad die ze allemaal met elkaar verbindt, al die niveaus, is de band tussen een artiest en zijn omgeving. Dus hoe die zijn eigen leven en ook dat van andere mensen rondom hem gaat gebruiken of misschien zelfs gaat misbruiken als inspiratie.
0: Ja, en de film heet Autofiction. Het hoofdpersonage, zeg je, is een alter ego van Almodóvar. Dus ja, dan vertelt hij met deze film wellicht ook iets over zichzelf. Of
4: zeker.
0: Ja.
4: Jawel, hij geeft ons echt wel een inkijk in zijn creatieve proces. En dat blijkt zeker niet zo makkelijk te verlopen. Het is een pad met heel wat bochten. Het is zoeken en niet vinden. Of zoeken en denken dat je het gevonden hebt, maar dan toch weer opnieuw moeten beginnen. Hij schetst ook wel een best kritisch beeld van zichzelf. Hij toont een filmmaker die misschien wel zijn beste jaren al achter zich heeft. Die zijn gratie is kwijtgeraakt, zoals hij in de film zelf zegt. En ik denk dat Almodóvar dat ook probeert te illustreren door heel bewust elementen uit andere films die hij al gemaakt heeft, te recycleren.
0: Mm.
4: Ik heb bijvoorbeeld op een bepaald moment duidelijk een herwerkte versie van de muziek van Alberto Iglesias uit Hable con Ella gehoord. De Mexicaanse zangeres Chabela Vargas, die had Almodóvar ook al vaker gebruikt, bijvoorbeeld in La Flor de mi Secreto. En haar muziek speelt nu opnieuw een heel belangrijke rol in deze. En ook thematisch zijn er zelfs wel grote gelijkenissen met zijn vorige film, The Room Next Door. Er is bijvoorbeeld ook een verhaallijn over de solidariteit tussen twee vrouwen die elkaar helpen in een moeilijke situatie. Dus het voelt wel een beetje als een spel met terugkerende elementen uit zijn eigen filmografie.
0: Ja, hij begint een beetje te recycleren.
4: Ja, maar het gaat daar ook wel over, dus het is niet zo heel erg.
0: Ja, maar je zei het, de film is nogal lauw ontvangen in Cannes, een staande ovatie van maar 6,5 minuten. Wat vond jij ervan?
4: Wel, ik geniet toch altijd wel van die Almodóvar-films, hoor. Al was het maar door die geweldige art direction, de kleurrijke kostuums. Ik kom gewoon heel erg graag thuis in zijn heel herkenbare wereldje.
0: Mm.
4: En tot op zekere hoogte vond ik het verhaal ook wel boeiend in al zijn speelsheid. Maar op een bepaald moment botste dat voor mij toch wel tegen zijn grenzen. Zeker omdat het ook dus een film is over het zoeken naar inspiratie. En dus komen er onderweg verhalen voorbij die dan later toch weer worden afgevoerd, omdat ze eigenlijk niet essentieel zijn, vindt de auteur zelf. En dat gevoel had ik dus ook wel, dat ik soms zat te kijken naar een verhaal dat gewoon net niet goed of boeiend of origineel genoeg was. En later in de film komt Raúl dan tot een bepaald inzicht dat hem ook naar een beter verhaal zal leiden. Maar dat krijgen we dan weer niet te zien, want dat is de ontknoping van de film.
0: Mm.
4: Dus ik sluit me eigenlijk wel aan bij de consensus dat dit geen onvergetelijke Almodóvar is.
0: En ik had hem die Gouden Palm nog zo gegund, want die heeft hij nog nooit gewonnen. Dat is toch bijna onvoorstelbaar?
4: Ja, inderdaad. Hij is ook al, ik denk dat dit de 8e keer is dat Almodóvar in de competitie van Cannes zit. Dat is heel erg veel al dat hij daar heeft ingezeten. Hij heeft ook al verschillende prijzen wel gewonnen hier. Onder andere met Todos sobre mi madre en Volver. Maar nee, die Gouden Palm heeft hij dus nog nooit gekregen. En ik weet vrij zeker dat dat ook met deze film niet zal gebeuren. Maar je kan dus wel gewoon zelf ook gaan kijken. Want hij komt vandaag in de Belgische cinema's. En dan moet je maar zien of hij jouw eigen Gouden Palm verdient of niet.
0: Ja, vanaf vandaag is er dus Autofiction of Amarga Navidad. Zo komt hij bij ons in de meeste cinemazalen uit. Oké, fantastisch. Lieve trio, dankjewel. Nog veel plezier daar in Cannes. Wij horen elkaar vrijdag opnieuw. Ja, want dan gaan we het hebben over de nieuwe film van onze Lucas Dont.
4: Ja, Coward, die gaat donderdagavond laat in première. Dus ik zal daar vrijdag alles over weten te vertellen.
0: Ja, en die krijgt hopelijk minstens 20 minuten applaus. Voor minder gaan we niet. Lieve trio, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Kili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

0: De finale uit het strijkquintet van Max Bruch met violist Vadim Kloesman. Het is 19:30 en Sophie, je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, er is binnen de Europese Unie een akkoord over de uitvoering van de handelsdeal met de VS. Dat heeft lang geduurd. Sinds vorige zomer werd daar al over onderhandeld. Door de spanningen met de VS wilde het Europees Parlement de deal niet zomaar goedkeuren. Nu ligt vast dat de heffingen voor de meeste Amerikaanse producten geschrapt worden. En omgekeerd heffen de Amerikanen een vast tarief van 15% op de meeste Europese producten. De Europese Unie hoopt nu dat de relaties met de VS wat rustiger worden. Pro-Palestijnse actievoerders zijn vanmorgen het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Al 5 weken zijn ze aan het protesteren met een intussen bekende eis. Ze willen dat de UGent alle samenwerkingen met Israël verbreekt. Vorige week besliste de UGent om sneller dan gepland uit 5 samenwerkingen te stappen, maar voor de actievoerders is dat niet genoeg. Het weer bewolkt met buien vandaag. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. Vanaf vrijdag echt zomers. Veel zon en 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Bart Eekhout neemt het in de morgen op voor de jongens die nu scheef worden bekeken nadat uit bevragingen van de KU Leuven en de VRT is gebleken dat jonge mannen radicaler denken over vrouwen en gelijkwaardigheid. Maar veel jongens raken houvast kwijt bij het opgroeien. Op school en in het publieke debat gaat het vrijwel nooit over hun angsten en zorgen. Ze worden vaak geportretteerd als de dader van straatgeweld en zelden als slachtoffer, terwijl ze dat ook zijn. En wie op school een praktische opleiding volgt, meestal jongens, wordt ook vaak vanuit de hoogte bekeken. Dan is het niet zo raar dat die jongens elders erkenning gaan zoeken, ook waar ze dat beter niet doen. Tijd dus voor een nieuw en open gesprek. Ook Christophe Willox fronst de wenkbrauwen in Gazet van Antwerpen over de resultaten uit de VRT-enquête. Zowat 1 Vlaming op 5 is tegen homoseksualiteit en 1 op 3 wil geen transpersoon als vriend. Hier ligt een rol voor de scholen, vindt Willox, om het gesprek en de ontmoeting tussen alle bevolkingsgroepen en genders te stimuleren. En ook voor de ouders, want die blijken veel minder negatief te staan tegenover transpersonen en homoseksualiteit. Dan kunnen ze met hun kroost wel eens een goed gesprek voeren. Over de index is het laatste woord ook nog niet gezegd. In de Standaard haalt Ruben Mooiman nog eens het onderzoek aan van de Universiteit Gent, waaruit bleek dat de loonindexering gebreken vertoont. Zo worden bijvoorbeeld vaak niet de juiste energieprijzen gebruikt, wat een verkeerd beeld geeft. Vakbonden en werkgevers willen een slimmere berekening, maar de regering duwt de centenindex door, die vooral plafonneert. Zo verzandt het debat in een goochelshow met cijfers. De index verdient beter dan een politiek geladen discussie met als inzet het gat in de begroting. Wie dat niet gelooft, moet de resultaten van het Gentse onderzoek er nog maar eens op naslaan. In het nieuwsblad kijkt Peter

Meilemans even mee met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke naar de ziekenfondsen. Van den Broeke wil een hervormingspact, omdat ziekenfondsen zich steeds meer als verzekeraars gedragen. En hun aanvullende voordelen, zoals skireizen of homeopathie, hebben vaak weinig te maken met gezondheidszorg of wetenschap. Alleen de voordelen die echt bijdragen aan gezondheid en welzijn horen te blijven. De ziekenfondsen moeten beseffen dat dit een uitgestoken hand is. Van den Broeke heeft veel geld nodig om zijn besparingen te halen. Maar hij stelt het functioneren van het Belgische systeem niet in vraag, wat andere partijen in Arizona duidelijk en agressief wel doen. Een opkuis waarbij de ziekenfondsen back to basics gaan, klinkt best gezond. Vrijwel iedereen kent de stelregel om maximaal een derde van je gezinsinkomen te spenderen aan wonen, dus aan huren of aan de afbetaling van een lening. Limburg scoort goed op dat vlak, ziet Adriaan Kartuivels in Het Belang van Limburg. Maar de singles komen er weer bekaaid vanaf. Zij spenderen vaak meer dan de helft van hun inkomen aan wonen en energie en dat kan leiden tot betalingsproblemen. Dat alleenstaande financieel de klos zijn, is niet nieuw. In de fiscaliteit, op reis, bij het afsluiten van een verzekering en dus ook wanneer ze alleen gaan wonen, betalen singles meer. Maar we leven wel steeds meer in het tijdperk van de singles. Onze woningmarkt is daar nog niet op aangepast. Daar mag het stilaan ook wel eens over gaan bij discussies over wonen en open ruimte in ons land. Het is woensdag 20 mei, ik ben Dominique de Preeuw. En dit waren de krantencommentaren.

Een beetje Mozart, altijd goed. En dit was het Allegretto uit zijn quintet voor piano en blazers met Arrado Lupo aan de piano. En het is 7:40. Zometeen pik ik weer een stukje uit onze keuze van Clara. Eerst een mooie monoloog voor hobo. Soliloquy van Edward Elgar, maar dan in een bewerking voor orkest met hoboist Albrecht Maier.

Soliloquy van Edward Elgar door hoboïst Albrecht Maier en de Bamberger Symfoniker. De keuze van Clara. En dat is deze week het nieuwe album van het Michel Bichelia trio. Pianist Michel Bichelia, bassist Werner Lauschers en drummer Marc Léhans spelen al 30 jaar samen in exact dezelfde bezetting. Dat is in de jazzwereld behoorlijk uitzonderlijk. Dus dit jubileum wilden ze natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De komende maanden trekken ze op tournee en ze hebben ook een nieuw album uitgebracht, The Virgo. Een plaat waarop ze het bewust heel ingetogen houden, want druk doen. Daar doen ze, zeggen ze zelf, niet aan mee. Ze houden meer van melodieuze, verhalende jazz, waarbij de piano altijd centraal staat, zoals in dit nummer Percicetti.

Persicetti, nieuwe muziek van pianist Michel Bichelia, speciaal geschreven voor de 30ste verjaardag van zijn trio voor hun nieuwe album The Virgo. Deze week onze keuze van Clara.

De Canadese gitarist William Bouvet met de Appassionata van Marian Mozetic. En het is bijna 8 uur. De zomer die moet nog beginnen, maar straks komt er iemand langs die volgens mij al heel hard uitkijkt naar de winter. Wannes Lacroix, want hij is dit jaar een van de ambassadeurs van de warmste week.

0: is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Europese Unie heeft een intern akkoord over de handelsdeal met de VS. Pro-Palestijnse actievoerders zijn opnieuw een gebouw van de UGent binnengedrongen. En in Engeland is Arsenal na 22 jaar opnieuw kampioen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de VS. Commissievoorzitter von der Leyen maakte vorige zomer al afspraken met de Amerikaanse president Trump, maar de invoering liet op zich wachten. Leende Witte, er is tot diep in de nacht over onderhandeld. Wat is er nu beslist?
1: De tarieven op de meeste Amerikaanse producten die worden geschrapt in ruil voor dat vaste tarief van 15% van de VS op Europese producten, zoals von der Leyen en Trump vorige zomer afspraken. Met dus wel wat extra garanties dat de commissie de deal of een deel ervan kan opschorten als bijvoorbeeld eind dit jaar er nog altijd die hoge tarieven op staal zijn. Tarieven van 50%, veel hoger dan 15 dus. Het zijn wel minder sterke garanties dan het parlement wilde, zeker nadat Trump ermee dreigde om Groenland in te nemen. De deal krijgt wel een einddatum. Eind 2029 vervalt hij, tenzij er tegen dan nieuwe afspraken zijn.
0: Is dit nu een goede deal voor de EU?
1: Al van toen het gesloten werd, klinkt het dat het geen evenwichtig akkoord is, maar het best mogelijke voor de Europese Unie. En de boodschap is dat wij ons aan de afspraken houden. Dat liet commissievoorzitter von der Leyen ook op X weten. De hoop is er nu dat de relatie met die belangrijke partner als de VS, dat die wat rustiger wordt. Want begin deze maand dreigde Trump nog met extra invoerheffingen op Europese auto's. Gaf de EU uiteindelijk uitstel tot 4 juli om de gemaakte afspraken in te voeren. En er is nu dat akkoord, dat moet wel nog bekrachtigd worden door het Europees Parlement en de lidstaten.
0: Dankjewel, Leen. Europees parlementslid voor N-VA, Chris van Dijk, onderhandelde mee over de deal en zegt dat het akkoord vooral belangrijk is voor onze bedrijven, ook al is het niet evenwichtig.
2: Onevenwichtig in de zin van 15% die wij moeten betalen, van Amerika heel wat producten die gratis op nultarief naar Europa kunnen komen. Maar als er geen akkoord is, en met een wispelturige president, ja, dat is een jojo waar onze bedrijven, onze ondernemingen, tureluurd van worden. We zijn enorm met elkaar verstrengeld. En dat zijn zaken die je niet zomaar weggooit.
0: Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Ze bezetten het gebouw en eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël te verbreken. Al 5 weken aan een stuk zijn er bezettingen in verschillende universiteitsgebouwen in Gent. Actievoerder Julian Burnham.
3: En dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn, maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
0: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen, maar voor de actievoerders is dat niet genoeg. De 430 pro-Palestijnse activisten die maandag onderschept zijn toen ze met hulpgoederen naar Gaza aan het varen waren, worden naar Israël overgebracht. Daar zullen ze de diplomatieke vertegenwoordigers van hun land kunnen spreken. Bij de groep zijn ook 4 mensen uit België. Het Israëlische leger omsingelde de voorbije dagen hun hulpvloot zodat ze niet in Gaza zouden raken. De meeste boten werden maandag onderschept ter hoogte van Cyprus. De rest gisteren toen ze niet ver van Gaza meer waren. Ook die groep met nog een 5e Belg zal wellicht naar Israël gebracht worden. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. En meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Moraalfilosoof Patrick Loobuik van de Universiteit Antwerpen en UGent ziet enkele mogelijkheden om die angst weg te nemen.
4: Ik denk dat we goed moeten duidelijk maken aan mensen, 1, dat cultuur altijd in beweging is en dat het niet is omdat de Zwarte Piet in Roetpiet verandert dat de wereld vergaat. 2, dat je soms eens op een verstandige manier verschil moet erkenning geven, zodanig dat mensen met een andere afkomst ook het gevoel hebben, wij horen er hier op voet van gelijkheid bij. En 3, we hebben duidelijke regels nodig over waar we kunnen over onderhandelen in het kader van die diversiteit en waar we niet kunnen over onderhandelen.
0: Een hechte samenleving is waar de warmste week elk jaar aan werkt. Het thema van dit jaar is nu bekend. Dat wordt een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal de solidariteitsactie van de VRT dus geld inzamelen voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Maureen van Herbergen van M&M is een van de ambassadeurs.
1: Iedereen heeft gewoon recht op een eigen plekje waar je jezelf kan zijn, waar je je veilig voelt. En misschien heb je bijvoorbeeld wel een thuis, maar moet je die verlaten om een reden? Dat kan ook. Maar één ding is duidelijk, een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis voor iedereen.
0: Sport. In de Europlay-offs van het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaard. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp. En Standaard kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog één speeldag te gaan heeft Standaard nu 2 punten voor op Genk. De winnaar van de Europlay-offs moet nog tegen de nummer 5 van de Champions Play-off spelen om te beslissen wie van de twee Europees voetbal haalt. Arsenal is de nieuwe landskampioen voetbal in Engeland. Concurrent Manchester City speelde gisteren gelijk en kan Arsenal niet meer inhalen. De club van Rode Duivel Leandro Trossard pakt zo zijn eerste titel sinds 2004. Hermien van Beveren.
5: We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
1: Arsenal kon dan wel niet op het veld vieren. Het feest bij spelers en fans was uitbundig. De titel was dan ook al meer dan 20 jaar geleden. Een titel waarvoor Arsenal de basis legde in de eerste seizoenshelft. Met goed voetbal, maar ook met stilstaande fases als wapen. De laatste maanden verliepen moeizamer. Maar na de nederlaag tegen Manchester City toonde Arsenal zich mentaal sterk, heroverde snel de koppositie en is nu dus eindelijk weer kampioen. Leandro Trossard heeft zeker zijn aandeel in die titel en hij maakt ook nog kans op de Champions League.
5: Now we can rest on Sunday. Champions League final. We know what's going to happen. Anything can happen.
0: Het wordt een bewolkte dag met buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag echt zomers weer. Veel zon en 25 graden of meer. Vooraan in het nieuws. Binnen de Europese Unie is er een akkoord over de handelsdeal met de VS. Geen heffingen voor de meeste Amerikaanse producten. 15% heffingen voor de Europese. Evenwichtig is het niet, maar de EU hoopt nu vooral op een kalmere handelsrelatie met de VS. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.

En we zijn weer vertrokken voor nog een laatste uurtje espresso met een dubbel strijkkwartet van Nikolai Afanasieff. En volgende week dan wordt het hier op Clara, cello en nog eens cello. Want maandag dan begint de laatste ronde van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. De 12 finalisten die bereiden zich deze week in totale afzondering voor in de muziekkapel van Waterloo. Dus hen laten we met rust. Maar we gaan wel bij enkele andere cellisten langs om het over de wedstrijd te hebben. Zometeen na deze muziek van Samuel Barber.

0: Het Allegretto uit de bundel Excursions van Samuel Barber. En zijn celloconcerto is één van de werken die we volgende week tijdens de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd gaan horen. Want de 12 finalisten die hebben hun keuze al gemaakt. Maar deze week polsen we ook eens bij andere cellisten welk concerto zij zouden kiezen mochten ze puur hypothetisch daar in de finale staan. Celliste Suzanne Vermeijen volgt de wedstrijd elk jaar en is elke keer opnieuw geraakt door alle talent en de muziek.
1: Je voelt in dit kleine landje en in Brussel toch wel die spanning en die opwinding daarover. Ik ben vrijdagnamiddag met een paar van mijn leerlingen gaan kijken. En ja, er was iemand die ik zo inspirerend vond dat ik, als ik thuis kwam, echt meteen zin had om terug te studeren. Een stuk wat ik vorige week op concert heb gespeeld en binnenkort terug. Ik nam het terug en ik heb het nu op een andere manier een beetje daardoor geïnspireerd gespeeld. Ik zeg niet dat ik het nu zo ga spelen, maar je leert toch ook altijd bij. Dat kan ik misschien wel gebruiken, dat kan bij mij passen of dat mis ik misschien net. En zo kan het ook. Ik heb altijd gedacht, sinds dat de editie van cello bestaat, dat moet moeilijk zijn om het juiste concerto uit te kiezen voor de finale. Ik zou het niet weten. Als ik dus zelf zou moeten kiezen, dan stel ik mij ook eerst de vraag, zou ik voor een strategische keuze gaan? Of mezelf gewoon zoveel mogelijk laten zien? En in zo'n wedstrijd, ik weet het niet goed. Ik denk dat je zou het allemaal moeten kunnen vinden in één werk. En dat is echt niet evident, want zoveel keuze hebben we niet. Het meest evidente leek me dan Dvorak. Dat heeft kracht, heeft een effect. Prachtige melodielijnen, lange bogen. Ik denk dat daar een cellist zeker veel kan laten zien. Maar het is zo bekend. Iedereen heeft het gespeeld. We kennen daar de prachtigste versies van. Ik denk dat het wel moeilijk is om u daar nog in te distingueren, eigenlijk. Als iemand echt iets van zichzelf toont, dan is er ook een bepaalde kwetsbaarheid. En ik denk dat zo'n moment, wanneer dat dan ook de muziek echt transcendeert door die persoon en die dat helemaal met urgentie kan overbrengen, ik denk dat zijn de momenten die het meest raken. Dus het zou mooi zijn om dat te kunnen vinden in een concerto. Ik heb dus ook even gedacht van vroeger bijvoorbeeld dan voelde ik me wel dicht bij Elgar en Jacqueline Dupré in periodes. En ik denk dat ik toen echt die muziek kon mij echt raken als ik het speelde. En ik denk dat dat dan ook gemakkelijker zo overkomt. Maar dan heb ik nog, dankzij mijn vriend, die zei Kapelevski 2 wordt dan niet gespeeld, want dat is misschien niet slecht. En ik dacht eerst, heb ik dat nu gespeeld vroeger? En dus ik zette dat eens even op, Kapelevski 2, denkende, ik ken dat niet. Maar ineens herinner ik mij dat ik daar als tiener echt verliefd op was. En sindsdien dus eigenlijk nooit meer naar heb teruggegrepen. Het begint en het eindigt met de losse do, wat ik al prachtig vind. Dat is natuurlijk, dat kan een viool niet. Dat is zo eigen aan cello. Het heeft ook zo echt Russische somberheid in zich. Maar ook romantische lijnen, ook zelfs soms wat humor en veel meer légèreté, lichtere passages. Dus mij lijkt dat momenteel wel een vrij volledig concerto. Het is altijd een ervaring. Er zijn toch altijd momenten die bijblijven, die verrassen, die inspireren.

Het tweede celloconcerto van Dmitri Kabalevski. Misschien wel het concerto dat celliste Suzanne Vermeijen zou kiezen als finale werk voor de koningin Elisabeth Wedstrijd. Al blijft ze toch nog twijfelen, merk ik. En ik snap haar natuurlijk helemaal, want kiezen is altijd een beetje verliezen. Maar geen weg terug voor de 12 finalisten. Hun concerto ligt vast. En maandag is dan de eerste twee kandidaten, want dan spelen zij hun finale.

De Turkse pianiste Seta Taniel met een impromptu van Frans Xaver Scharwenka. En dit is tot aan het nieuws van 8:30 nog muziek van bij ons, van de Antwerpse componist Lodewijk Mortelmans. MUZIEK

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
0: Clara, live.

0: soliste Diegje Minne met de lyrische pastorale voor horen en orkest van Lodewijk Mortelmans. Het is 8:30 en Sophie, er is een akkoord binnen de EU over de handelsdeal met de VS.
1: Ja, voor de meeste Amerikaanse producten worden de heffingen geschrapt. Op de Europese producten zal een vaste heffing van 15% van toepassing zijn. Niet evenwichtig dus, maar er zijn wel wat extra garanties ingebouwd dat de deal opgeschort kan worden als de VS zich niet aan de afspraken houdt. Het handelsakkoord loopt in principe af eind 2029 en intussen hoopt de EU vooral op een kalmere handelsrelatie met de VS. De pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent zijn na 5 weken protest vanmorgen het rectoraat van de universiteit binnengedrongen. Enkele mensen kropen ook op het dak. Ze beseffen dat ze de wet overtreden, maar vinden het belangrijker om druk te zetten op de UGent. Ze eisen dat alle samenwerkingen met Israël stopgezet worden en vinden dat de UNIF daar nog altijd niet genoeg werk van maakt. Het weer, een bewolkte dag met buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer, temperaturen tot 23 graden. En vanaf vrijdag zomers dan veel zon. En we halen 25 graden of nog wat hoger. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

Il Gardellino met een symfonia van Christoph Graupner onder leiding van Florian Heijerik. En hij komt straks ook langs in Music Matters, want daar komt hij deze middag praten over het barokfestival Sidonia Barocca dit weekend in Gent. Want ja, de zomer komt eraan, het seizoen van de festivals. Maar ik moet toch even, sinds deze ochtend kijk ik toch al een beetje uit naar de winter, want het thema van de warmste week is bekendgemaakt. En ambassadeur Wannes Lacroix die komt zo meteen even langs.

0: tenor Reinoud van Mechelen en zijn ensemble aan Nocte Temporis met Pour le coureur van François Collin de Blamont. Echt, dit heb ik altijd al eens willen doen, want als u deze vlam hoort, dan weet u dat de warmste week nog wat warmer is geworden. En dat is hier in de studio ook net gebeurd, want het warmste vlammetje is hier net binnengewandeld.
1: Oh,
0: goedemorgen, Wannes Lacroix.
1: Goedemorgen, lieve schat. Amai, zo'n aankondiging.
0: Echt, het warmste vlammetje. Entree, hè?
1: Ja, niet normaal. Ik vind het zo cool om bij Clara te zijn. Ik vind het eigenlijk, ik luister heel veel Clara.
0: Echt? Oh, ja. Fijn om te horen.
1: Ja.
0: Ja, en mensen kunnen jou kennen, want jij speelt in Thuis mee. Jij bent M&M-collega en net aangekondigd. Jij bent dit jaar samen met Maureen van Herbergen en Hakim Shattar ambassadeur van de warmste week. Ja, en dit jaar willen jullie voor iedereen een warme thuis creëren. Dat is het thema. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Hè?
1: Nee, dat is voor heel veel jongeren niet zo. Als je kijkt naar de cijfers, is het bijvoorbeeld heel duidelijk. 1 op de 3 vrouwen vlucht in een relatie voor partnergeweld. Er zijn heel veel jongeren of kinderen die nog wachten op een pleeggezin. Er zijn ouderen die niet meer zelfstandig alleen kunnen wonen. Dus het is alleen maar superbelangrijk dat we dit jaar aankaarten. Iedereen kent het ook, hè. Iedereen heeft er gevoel mee. Mm. Iedereen weet het begrip van een warme thuis en wat dat moet zijn. Een warme thuis, daar ben je geborgen, daar voel je liefde. Daar heb je ook het recht om eigen beslissingen te maken. En als je dat niet kan, ah wel, dan moeten we ons daarvoor gewoon inzetten.
0: Ja, wat betekent het voor jou persoonlijk, een warme thuis hebben?
1: Ik ben altijd opgegroeid in een heel warme thuis. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb ook altijd alle kansen van mijn ouders mogen nemen om eigenlijk te kunnen doen wat ik vandaag doe. Mm. Ik ben er echt bevoorrecht in. Een warme thuis voor mij is een plek waar je liefde voelt. En ook gewoon die veiligheid om jezelf te kunnen zijn. Waar ik heel erg mijn warme thuis in herken bij mezelf, is ik woon bijvoorbeeld naast mijn oma en mijn opa.
0: Oh.
1: Vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Ik heb ook echt heel mijn leven lang met mijn opaatje rondgereden als mijn ouders moesten werken of zo. Dus ik voel daar heel veel warmte en liefde van. Dus het takje, wat als je als oudere persoon of als senior niet meer alleen kunt wonen of zelfstandig op je eigen benen kunt staan en bijvoorbeeld naar een woonzorgcentrum moet, ja, die komt er ook wel aan of zo. Je voelt die wave al komen.
0: Ja.
1: Dus,
0: niet iedereen heeft natuurlijk zijn kleinzoon naast hem.
1: Nee, ja. Klopt. Klopt, dus dan moet je ook op bezoek en dat wordt ook moeilijker. En hoe uitziet dat? Dus dat is wel een stukje waar het raakt of zo.
0: Ja. Heb je jezelf ooit al ergens niet thuis gevoeld?
1: Ja, op sommige momenten in mijn leven misschien wel. Je kan je op school wel eens niet thuis voelen of in een jeugdbeweging of zo, of op een bepaalde plek in een vriendengroep. Daarom die warme thuis, dat hoeft niet per se te zijn jij en je gezin. Dat kan ook zijn jij en je relatie of voor de mensen die voor je zorgen. Het is wel zo, in mijn leven kon ik wel altijd naar mijn warme thuis. Dus ik vind het superbelangrijk dat iedereen daar ook gewoon echt recht op heeft.
0: Dat iedereen die kans krijgt.
1: Ja.
0: Wat betekent het nu om voor jou zo ambassadeur te zijn? Dat is toch een hele eer?
1: Ja, ik vind het best wel officieel. Ik moet wel zeggen, ik heb een beetje ik vind het wel spannend. Het is mijn eerste officiële taak om echt die warmste week mee te ondersteunen. Ik heb natuurlijk vorig jaar ook daar rondgelopen met de microfoon en een beetje het sfeerbeheer gedaan. En dat vond ik mega leuk om te doen, dus daarom was het voor mij eigenlijk een no-brainer om dit jaar ja te zeggen, om nog meer mijn steentje bij te dragen. En zeker voor project 1, wat superleuk is, dat we samen gaan realiseren. Eigenlijk is het voor mij echt gewoon...
0: Ik zie vooral heel veel goesting,
1: Ja, Wannes. Heel veel.
0: Ja, en voor iedereen die geen warme thuis heeft, gaan jullie dus vlammen dit najaar. Mm. Wannes, al even, wat kunnen we doen? Is dat hetzelfde als vorig jaar?
1: Het is hetzelfde als vorig jaar, maar nu zitten we nog in de eerste fase. De mensen kunnen nu hun project registreren op dewarmsteweek.be. Dus heb jij een project dat jij wilt ondersteund hebben door ons, door de 3 ambassadeurs, ga dan naar de warmste week. Dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn ouderen die niet... Een project voor mensen in een woonzorgcentrum waar ouderen niet meer zelfstandig kunnen beslissen. Mensen met een beperking die bijvoorbeeld niet meer zelfstandig kunnen wonen of die dat op eigen benen willen staan. Een instantie voor vrouwen die vluchten voor partnergeweld of voor slachtoffers. Dus dat kan van alles zijn. Nu, geld inzamelen is ook mogelijk. Je kan het alleen nog niet registreren. Dus voor je groepen, hè, als je zoiets hebt van, oh shit, ik wil al beginnen geld inzamelen, ik wil al beginnen, hou je niet in. Brainstorm gerust. Het is nog niet mogelijk om te registreren. Dat is nu nog aan de projecten. Maar dat gaan we nu wel doen. En dan komt er een jury die kijkt naar die projecten en zo kiezen wij welk project dat we dan gaan realiseren.
0: Spannend, hè?
1: Ja, heel spannend.
0: Ik kijk er heel erg naar uit en ik merk jij ook, Wannes Lacroix, geniet ervan. Een warme thuis voor iedereen. Daarvoor gaan wij vlammen dit jaar met de warmte. warmste week.
1: Yes.
0: Dank je wel.
1: Dank je.

Thomas Albertus Innenberger en Eduardo Torribanelli in de tweede vioolsonate van Nils Willem Gade. En als u houdt van onverwachte gebeurtenissen, dan zal u vandaag zeker uw gading vinden in Ampersand, want Sigelinde gaat deze voormiddag op zoek naar alles wat er zoal kan mislopen tijdens een concert. Zoals vorige week op de Koningin Elisabeth-wedstrijd, toen er plots een snaar sprong. Dat was al spannend, geloof mij, maar het kan blijkbaar nog erger. Dus luister zeker mee zo meteen naar Ampersand.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Europese Unie heeft een akkoord over de handelsdeal met de VS. De onderhandelingen daarover sleepten 10 maanden aan. Voor de meeste Amerikaanse producten worden de heffingen geschrapt. Op de Europese producten zal een vaste heffing van 15% van toepassing zijn. Er zijn ook wat extra voorwaarden ingebouwd om de EU beter te beschermen tegen de onvoorspelbaarheid van Trump. Het akkoord is niet echt in balans, maar het is vooral belangrijk dat het er nu is, zegt Europarlementslid Wouter Beke van CD&V.
1: Met Trump kan je geen goede deals maken, maar moet je kijken naar het minst slechte, moet je kijken hoe je de schade kan beperken. En ik denk dat dat is wat er nu gebeurd is. Dit is in de gegeven omstandigheden allicht de minst slechte uitkomst, waarbij dat we gekozen hebben voor stabiliteit en voorspelbaarheid, dat belangrijk is voor onze bedrijven, voor onze economie, voor onze economische groei ook. En dat dat het uitgangspunt was voor deze onderhandelingen.
0: Het handelsakkoord loopt in principe af eind 2029. Vanochtend zijn een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de Universiteit Gent binnengedrongen. Sommigen zijn ook op het dak gekropen. Ze eisen dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israël te verbreken. Al 5 weken is het protest aan de gang in verschillende universiteitsgebouwen in Gent. Actievoerder Julian Burnham.
2: En dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn, maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
0: Vorige week heeft de UGen beslist om vroeger dan gepland uit 5 projecten met Israëlische partners te stappen, maar voor de actievoerders is dat niet genoeg. 6 op de 10 Vlamingen zijn bezorgd over de aanwezigheid van de islam in ons land. Dat is een van de resultaten van de Foto van Vlaanderen, het maatschappelijk onderzoek van de VRT. Oudere generaties zijn daar het meest bezorgd over, maar de laatste jaren is er ook een stijging merkbaar bij jongeren. En meer dan de helft van de Vlamingen wil liever geen moskee in de buurt. Moraalfilosoof Patrick Loopbuik ziet enkele mogelijkheden om die angst weg te nemen.
3: Ik denk dat we goed moeten duidelijk maken aan mensen, 1, dat cultuur altijd in beweging is en dat het niet is omdat de Zwarte Piet in Roetpiet verandert dat de wereld vergaat. 2, dat je soms eens op een verstandige manier verschil moet erkenning geven, zodanig dat mensen met een andere afkomst ook het gevoel hebben wij horen er hier op voet van gelijkheid bij. En 3, we hebben duidelijke regels nodig over waar we kunnen over onderhandelen in het kader van diversiteit en waar we niet kunnen over onderhandelen.
0: De Russische president Vladimir Poetin is in Peking ontvangen door de Chinese president Xi Jinping. Nog maar vorige week was de Amerikaanse president Trump in China. Het is duidelijk dat de 3 bespreken hoe ze elk hun deel van de wereld kunnen beheersen, zegt Ron Keller, die ambassadeur was in China en in Rusland.
4: Ze hebben een beetje een beeld met z'n 3. We gaan de wereld in invloedssferen weer verdelen. En die multipolaire wereld, zoals dat met een chic woord heet, dat was al jaren de wens van Rusland en China, eigenlijk omdat ze meenden dat het te gek zou zijn als alleen de VS het voor het zeggen zou hebben in de wereld. Nou, Trump heeft zich inmiddels daarop aangepast en zegt van, nou ja, ik wil wel de baas zijn in mijn deel van de wereld. En de rest van de wereld, daar zijn jullie belangrijk. Nou, dat is precies wat Poetin en Xi ook willen horen.
0: Bewolkt met buien, wat beterschap in de loop van de namiddag. Dan wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag 25 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: Bart Eekhout neemt het in de morgen op voor de jongens die nu scheef worden bekeken nadat uit bevragingen van de KU Leuven en de VRT is gebleken dat jonge mannen radicaler denken over vrouwen en gelijkwaardigheid. Maar veel jongens raken houvast kwijt bij het opgroeien. Op school en in het publieke debat gaat het vrijwel nooit over hun angsten en zorgen. Ze worden vaak geportretteerd als de dader van straatgeweld en zelden als slachtoffer, terwijl ze dat ook zijn. En wie op school een praktische opleiding volgt, meestal jongens, wordt ook vaak vanuit de hoogte bekeken. Dan is het niet zo raar dat die jongens elders erkenning gaan zoeken, ook waar ze dat beter niet doen. Tijd dus voor een nieuw en open gesprek. Ook Christophe Willocks fronst de wenkbrauwen in Gazet van Antwerpen over de resultaten uit de VRT-enquête. Zowat 1 Vlaming op 5 is tegen homoseksualiteit en 1 op 3 wil geen transpersoon als vriend. Hier ligt een rol voor de scholen, vindt Willocks, om het gesprek en de ontmoeting tussen alle bevolkingsgroepen en genders te stimuleren. En ook voor de ouders, want die blijken veel minder negatief te staan tegenover transpersonen en homoseksualiteit. Dan kunnen ze met hun kroost wel eens een goed gesprek voeren. Over de index is het laatste woord ook nog niet gezegd. In de Standaard haalt Ruben Mooijman nog eens het onderzoek aan van de Universiteit Gent, waaruit bleek dat de loonindexering gebreken vertoont. Zo worden bijvoorbeeld vaak niet de juiste energieprijzen gebruikt, wat een verkeerd beeld geeft. Vakbonden en werkgevers willen een slimmere berekening, maar de regering duwt de centenindex door, die vooral plafonneert. Zo verzandt het debat in een goochelshow met cijfers. De index verdient beter dan een politiek geladen discussie met als inzet het gat in de begroting. Wie dat niet gelooft, moet de resultaten van het Gentse onderzoek er nog maar eens op naslaan. In het Nieuwsblad kijkt Peter Meijlemans even mee met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke naar de ziekenfondsen. Van den Broeke wil een hervormingspact, omdat ziekenfondsen zich steeds meer als verzekeraars gedragen. En hun aanvullende voordelen, zoals skireizen of homeopathie, hebben vaak weinig te maken met gezondheidszorg of wetenschap. Alleen de voordelen die echt bijdragen aan gezondheid en welzijn horen te blijven. De ziekenfondsen moeten beseffen dat dit een uitgestoken hand is. Van den Broeke heeft veel geld nodig om zijn besparingen te halen. Maar hij stelt het functioneren van het Belgische systeem niet in vraag, wat andere partijen in Arizona duidelijk en agressief wel doen. Een opkuis waarbij de ziekenfondsen back to basics gaan, klinkt best gezond. Vrijwel iedereen kent de stelregel om maximaal een derde van je gezinsinkomen te spenderen aan wonen, dus aan huren of aan de afbetaling van een lening. Limburg scoort goed op dat vlak, ziet Adriaan Kartuivels in Het Belang van Limburg. Maar de singles komen er weer bekaaid vanaf. Zij spenderen vaak meer dan de helft van hun inkomen aan wonen en energie en dat kan leiden tot betalingsproblemen. Dat alleenstaande financieel de klos zijn, is niet nieuw. In de fiscaliteit, op reis, bij het afsluiten van een verzekering en dus ook wanneer ze alleen gaan wonen, betalen singles meer. Maar we leven wel steeds meer in het tijdperk van de singles. Onze woningmarkt is daar nog niet op aangepast. Daar mag het stilaan ook wel eens over gaan bij discussies over wonen en open ruimte in ons land. Het is woensdag 20 mei, ik ben Dominique de Preeuw. En dit waren de krantencommentaren.
5: Ampersand met Sieglinde Michiel.
7: Goedemorgen. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje en soms hangt het aan het plafond van een operazaal. De Opera Garnier in Parijs pronkte met een gigantische kroonluchter van zo'n 7 of 8 ton. De bronnen zijn het er niet allemaal over eens. Maar op 20 mei 1896 knapt een van de zware tegengewichten die het gevaar te in de lucht moeten houden los, valt in het publiek en 1 persoon overlijdt. Iemand, het kan soms snel lopen tijdens een concert. Het kan ook gelukkig minder zwaar fout lopen. Maar calamiteiten tijdens de klassieke muziek of in de klassieke muziek, ze komen soms voor. En vandaag gaan we er naar op zoek.

Symfonieorkest van Göteborg onder leiding van Neeme Järvi met de wals uit het tweede bedrijf van Faust van Charles Gounod. Vorige week nog kwam presentatrice Stefanie Koerten ineens de zaal in tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd met de vraag of iemand toevallig een laasnaar op overschot had. Want de Duitse cellist Alexander Wollheim die had tijdens het verplichte werk een snaar gebroken. Zulke dingen kunnen altijd gebeuren natuurlijk. En als muzikant is het dan vooral zaak om je kalmte te bewaren. Juri Baschmet die had zo'n moment tijdens een concert 10 jaar geleden. Ineens sprong het staartstuk van zijn altviool los. De kam en de snaren die sprongen omhoog. Het hele instrument werd onbespeelbaar. Maar Juri Baschmet die kon er gelukkig mee lachen. Hij verontschuldigde zich bij het publiek, nam het instrument van een altviolist uit het orkest en zette het concert verder. U kan het filmpje ervan online zeker terugvinden als u zoekt naar Juri Baschmet en ik zeg maar iets, Viola Disaster of zoiets. Dan kan u het zeker terugvinden, maar zijn relativerende reactie is heerlijk. En hij heeft het gelijk natuurlijk, als muzikant kan je aan zo'n toestanden niks doen.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
2: Meer merk?
4: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Clara Live.

Jurie Bashmet en Michael Muntian met een bewerking voor altviool en piano van het scherzo uit de FAE-sonate van Johannes Brahms. En u bent al meteen in de pen gekropen, zelfs zonder dat ik expliciet heb opgeroepen naar de verhalen die u kent over kleine en grote calamiteiten tijdens klassieke concerten, tijdens klassieke wedstrijden. Arnold denkt bijvoorbeeld aan het moment toen hij heel veel jaren geleden in Verona ging kijken naar Aida van Verdi. Er was heel veel volk, hoofdzakelijk Italianen, die de opera al zo vaak gehoord hadden dat ze die bijna konden meezingen. Iedereen zat met spanning te wachten op een van de grote spektakelmomenten uit de opera. De fameuze triomfmars Gloria Allegito met de Thebaanse trompetten en alle danseressen die de Ethiopische koning begeleiden. Nu, op dat moment werd de opera ineens onderbroken. De mensen werden een beetje zenuwachtig, maar geen probleem. Sommigen hadden een thermos mee, mensen dronken wat koffie. Maar het bleef duren. De mensen in het publiek die lieten hun ongeduld blijken. Maar toen ineens kwam er door de luidsprekers een mededeling dat de balletdanseressen in staking waren. Ze weigerden op te treden tenzij ze een hoger loon zouden krijgen, maar de operadirectie die ging niet akkoord met die eisen. De situatie bleef onopgelost. De danseressen bleven waar ze waren. En toen plots verscheen Radames, de gevangen genomen Ethiopische koning, toch op het toneel, maar zonder de meisjes erbij. Maar gelukkig was de zanger zodanig goed dat het publiek al snel vergat wat er gebeurd was.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
0: Clara, live.

het Atlanta Symphony Chorus en Symphony Orchestra onder leiding van Robert Shaw met Gloria Allegito uit Aida van Giuseppe Verdi. En dat doet Gert denken aan het verhaal dat ze hoorde van de allereerste opera-ervaring van haar echtgenoot in de jaren 50. De trompetist in Aida op een wagen voortgetrokken op het podium van een parochiezaaltje in een klein dorp aan zee. Een groots evenement, maar de wagen werd nogal schokkerig voortgetrokken, waardoor de trompetmelodie ook meteen heel wat schokkeriger verliep dan de bedoeling was. En dat zorgde voor hilariteit in het publiek, kan ik me wel voorstellen. Vonneke, René en Alain die denken aan pianiste Maria João Pires en het bekende Mozart-incident. Samen met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly zou Pires een pianoconcerto van Mozart spelen. Maar op het moment dat het orkest de inleiding van dat concerto inzet, beseft Pires dat zij het verkeerde concerto heeft ingestudeerd. Je ziet de paniek op haar gezicht. Het concert is gefilmd. Je ziet de paniek op haar gezicht. Het orkest speelt door. Ricardo Chailly buigt zich naar Pires toe. Ze overleggen even. Hij moet

moedigt haar aan van je kan dit, je hebt dit concerto al zo vaak gespeeld. En inderdaad, op het moment dat zij moet inzetten, dan als bijna automatisch gaan haar handen naar dat klavier en uit het blote hoofd speelt Pirisch het 20e pianoconcerto van Mozart. Het is een verhaal dat dateert uit 1999 al, maar het blijft echt meegaan, want het is ook gewoon ongelooflijk indrukwekkend wat ze daar heeft gedaan.

De romance uit het 20e pianoconcerto van Mozart met Maria João Pires en het orchestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Armin Jordan. Het moet een jaar of 25 jaar geleden zijn, dat Bruno tijdens een zomerfestival in het openluchttheater van Fiesole ging kijken naar Carmen, gebracht door een Oost-Europees gezelschap voor een publiek dat meer uit toeristen bestond dan echte operakenners. En het liep allemaal goed, het was een mooie voorstelling, tot Escamillo opkwam. De toreador had die namiddag duidelijk iets te enthousiast kennis gemaakt met de Chianti. En hij waggelde de scène op, strompelde richting de arena. En hij lalde meer dan hij zong. Zijn votre toast, je peux vous le rendre, alsof hij zelf al door de stier was geraakt. Met een dubbele tong en in een Frans dat eerder als Moldavisch klonk. En Bruno schrijft dat hij nog nooit een operapubliek zo hoorbaar heeft horen morren, joelen en protesteren.

Bryn Terfel had duidelijk niet gedronken bij deze opname. Votre toast, je peux vous le rendre. En daarna het lied van de Toreador. Het lied van de Toreador uit Carmen van Georges Bizet. U hoorde ook nog de Berliner Philharmoniker en Orfeo Donostiarra onder leiding van Claudio Abbado. Anne schrijft dat het ergste wat je als muzikant kan overkomen tijdens een concert of wedstrijd is dat je een blackout hebt en al dan niet tijdelijk niet verder kan spelen. Het overkwam Boris Gilburg in zijn halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2013. Tijdens zijn concerto van Mozart ging het mis. Hij was de draad kwijt. Hij bleef een paar seconden hangen in de melodie met een zoekende blik richting de dirigent. En Gilburg zegt zelf dat hij eigenlijk geen advies heeft voor een blackout. Het is de grootste nachtmerrie van een muzikant, zegt hij. Je moet zo goed voorbereid zijn dat je eigenlijk gewoon een paar maten kan overslaan en weer inpikken. En als de horror dan toch toeslaat, gewoon blijven spelen, want het is nog niet verloren. En in zijn geval was het zeker niet verloren, want de jury die vergaf hem zijn kleine blackout. Hij mocht naar de finale en heeft toen in 2013 ook de wedstrijd gewonnen.

Boris Giltburg met het Lento Assai nummer 2 uit de Etude Tableau van Sergei Rachmaninov. Ik ben vandaag op zoek naar de grote en kleine dingen die fout kunnen lopen voor, tijdens en na een concert of muziekwedstrijd. Dingen die u zelf heeft meegemaakt, dingen waar u filmpjes van heeft zien circuleren of gebeurtenissen van lang geleden die de geschiedenisboeken zijn ingegaan. Laat het mij maar allemaal weten.

0: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Cette Danse Grecque en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialife.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara. Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De politie aan de kust klaagt aan dat mensensmokkelaars meer en meer geweld gebruiken als ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen en nu worden zelfs ex-militairen uit Irak ingeschakeld om de politie te bedreigen. Daardoor wordt het te gevaarlijk om in te grijpen, zegt korpschef Nicolas Palink van de politiezone Westkust.
2: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen. Men heeft daar een spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf. Dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
1: Er is vooral opluchting te horen bij de Europese parlementsleden die vannacht een compromis bereikt hebben over het handelsakkoord met de VS. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen. Voor Europese producten in de VS zal een heffing van maximaal 15% gelden. Er is nog een beperkt aantal voorwaarden toegevoegd om Europese bedrijven beter te beschermen tegen de onvoorspelbaarheid van president Trump. Parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit zal het akkoord verdedigen.
3: Moest het parlement er niet geweest zijn, dan hadden we geen beschermingsmechanismes ingebouwd. Die zijn er nu wel voor onze bedrijven, voor onze mensen, voor de staal, voor de automobielsector. Belangrijk, ik wil dat nog eens benadrukken, het is een tijdelijk akkoord. Hè. Na Trump gaan we echt opnieuw onderhandelen over een echte goede handelsrelatie met de Verenigde Staten. Dat is vandaag niet mogelijk. Oké, we nemen daar akte van en we beginnen aan onze eigen belangen te werken. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: De Russische president Vladimir Poetin is in Peking ontvangen door de Chinese president Xi Jinping. Nog maar vorige week was de Amerikaanse president Trump in China. Het is duidelijk dat de drie bespreken hoe ze elk hun deel van de wereld kunnen beheersen, zegt Ron Keller, die ambassadeur was in China en in Rusland.
4: Ze hebben een beetje een beeld met z'n drieën. We gaan de wereld in invloedssferen weer verdelen. En die multipolaire wereld, zoals dat met een chic woord heet, dat was al jaren de wens van Rusland en China. Eigenlijk omdat ze meenden dat het te gek zou zijn als alleen de VS het voor het zeggen zou hebben in de wereld. Nou, Trump heeft zich inmiddels daarop aangepast en zegt van, nou ja, ik wil wel de baas zijn in mijn deel van de wereld. En de rest van de wereld, daar zijn jullie belangrijk. Nou, dat is precies wat Poetin en Xi ook willen horen.
1: Nu nog bewolkt met buien. Vanmiddag wat beterschap, dan wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen droog en warmer, tot 23 graden al. En vanaf vrijdag veel zon en temperaturen tot 25 graden of hoger. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Sieglinde Michiel.
5: Goedemorgen. Onverwachte gebeurtenissen op het concert- of wedstrijdpodium, die zoek ik vandaag. Een gebroken snaar, de elektriciteit die uitvalt, een muzikant die zijn inzet mist. Soms zijn het kleine dingen die we kunnen weglachen of die geen grote gevolgen hebben. Maar soms is het ook een stuk ernstiger. Denk maar aan de manier waarop Jean-Baptiste Lully aan zijn einde kwam. Tijdens een concert sloeg hij te hard met zijn dirigeerstok. Toen hadden dirigenten nog geen baton zoals we die nu kennen. Maar Lully die sloeg het ritme met een grote stok op de grond. Op een bepaald moment steekt hij zich of slaat hij zich met die grote stok in zijn voet. Die ontsteking wordt gangreen en een paar maanden later overlijdt hij.

symfonie uit het Te Deum van Jean-Baptiste Lully. Een uitvoering met Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet. Jos maakte ooit een opvoering van de Music for the Royal Fireworks van George Frederick Handel mee in open lucht met vuurwerk. En als u nu denkt dat u al weet in welke richting dit verhaal gaat, nee, er is niks in brand gevlogen toen. Maar de koperblazers die stonden opgesteld op nauwelijks 1 meter van de plaats waar het vuurwerk werd afgeschoten. Elke keer wanneer er een vuurpijl vertrok, schrokken de muzikanten zich rot. Ze speelden daardoor natuurlijk ook uit de maat en vals. Jos schrijft dat hij nog nooit zo hard heeft gelachen tijdens een klassiek concert. Maar och garme die blazers.

Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht met de ouverture tot Music for the Royal Fireworks van George Frederick Handel. Louis en Anita denken aan de Finse violiste Elina Vähälä. Het is een dikke maand geleden, denk ik, dat zij een concert speelde met het symfonieorkest van Lahti, het eerste vioolconcerto van Max Bruch. En in het laatste deel was de dirigent Matthew Halls zo vurig bezig. Hij zwaaide zo hard met zijn armen dat hij haar viool uit haar handen sloeg. Nu, Elina Vähälä die heeft blijkbaar zeer goede reflexen, want ze stak haar been uit zodat ze de val van haar instrument kon breken met haar voet. De viool was maar licht beschadigd, gelukkig. Moest een extra lijmrandje krijgen, maar gelukkig maar, want het instrument was een Guadagnini van meer dan €1 miljoen. Ik heb helaas geen opname van het concerto met Elina Vähälä. Van het incident is wel een filmpje gemaakt dat online circuleert, zo gaat dat tegenwoordig. Maar dit is de finale uit dat eerste vioolconcerto van Max Bruch. Hier gespeeld door Bomzuri Kim.

0: De finale uit het eerste vioolconcerto van Max Bruch. Gespeeld door Bomsori Kim met de Bamberger Symfoniker onder leiding van Jacob Groza. Verschillende mensen, Guillermo, Nobby en Mark, denken aan Elian Rodriguez. Zij speelde op tweede kerstdag 2016 in de Doelen in Rotterdam.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Clara Live.
5: En ook toen ze met het nieuwe instrument weer naar boven kwam, deed ze dat met haar kenmerkende flair. Er is ook een YouTube-filmpje van, zoals gewoonlijk in deze tijden. Heel fijn om te zien hoe ze dat heeft gedaan toen. Dit is de muziek die toen op het programma stond. Ilian Rodriguez met de Polonaise Fantaisie van Frédéric Chopin.

Elian Rodriguez met Polonaise nummer 7, de Polonaise fantasie van Frédéric Chopin. Peter denkt aan een incident dat in de Amerikaanse kranten destijds werd omschreven als de grootste muzikale gebeurtenis in de geschiedenis van de Verenigde Staten, die een van de meest beruchte mislukkingen in de operageschiedenis is geworden. Iedereen keek met grote spanning uit naar de première van de opera Antony and Cleopatra van Samuel Barber, een opera die Barber schreef in opdracht van de Metropolitan Opera in 1966. Producent, regisseur en librettist was niemand minder dan Franco Zeffirelli. En de ster van de show Cleopatra was Leontine Price, de absolute opera-diva. Maar helaas, de opera werd neergesabeld als een kitscherige show. En ook technisch liep er heel wat mis, want het pijnlijke en hilarische hoogtepunt was het moment dat Leontine Price vastzat in een enorme piramide. Een onderdeel van een draaiend decor. Haar kostuum was blijkbaar zodanig groot dat ze niet genoeg kon bewegen om de deur open te krijgen. Ze zat dus vast in die piramide, maar ze bleef moedig doorzingen tot de piramide achter de schermen verdween. Dit is Leontine Price in een van de aria's uit Antony and Cleopatra. Give me my robe.

Wat een beeld toch, Leontine Price met een groot gewaad die vastzit in een ronddraaiende piramide op een podium. Soms kan een ensenering misschien ook net iets te ingewikkeld gemaakt worden. U hoorde Leontine Price met het New Philharmonic Orchestra onder leiding van Thomas Schippers met Give Me My Robe uit Antony and Cleopatra van Samuel Barber. Kleine en grote ongelukken, calamiteiten, onverwachte gebeurtenissen tijdens klassieke concerten of wedstrijden, daar hebben we het over vandaag.

0: is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat niet optimaal werkt. Dat blijkt uit een reportage op de NOS. Het probleem zit bij de draden van de Duitse fabrikant. Die gaan sneller kapot dan die van andere fabrikanten en geven dan soms onnodige shocks. Ook in ons land zijn de mogelijke problemen bekend, maar hier worden de draden nu al enkele jaren niet meer gebruikt. En er zijn manieren om de risico's te beperken, zegt cardioloog Frederik van Heuverswien van het UZ Gent.
1: Onze strategie over de jaren heen in ons ziekenhuis is altijd geweest om net om die reden te spreiden over alle verschillende leveranciers. Er zijn wereldwijd 5 grote bedrijven die die apparatuur leveren. En we hebben altijd voorgehouden om te spreiden over de 5 verschillende merken. Net om het risico dat je bij 1 merk zit waarbij dat er als een probleem komt, heel veel patiënten hebt die met dat probleem geconfronteerd zijn, om dat toch enigszins te spreiden.
0: In Deelbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam gevallen was. De juiste omstandigheden worden nog onderzocht. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade afgebroken. Arbeidsinspecteurs die toezien op het welzijn op het werk voeren een onderzoek. Het Verbond van Belgische Ondernemingen is tevreden dat het Europees Parlement en de lidstaten een compromis hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen, in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Europa doet toegevingen, maar het is voor een hoger doel, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
2: Dat is hoger dan wat het vroeger was. Dus dat is op zich een spijtige aangelegenheid. Maar je moet het in de geopolitieke context van vandaag zien, die zeer onvoorspelbaar is, die zeer wispelturig is. En dan een vorm van stabiliteit creëren met uw belangrijkste handelspartner. En ook met andere handelspartners in de wereld. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Wolken en buien. Vanmiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. We halen tot 19 graden. Morgen droog en warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag zon en al 25 graden of hoger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
4: Goedemorgen. Van gebroken snaren tot dronken zangers. Er zijn al heel wat onverwachte gebeurtenissen op het podium gepasseerd deze voormiddag. En Luc denkt aan een concert dat hij ooit zelf speelde. Of het was een wedstrijd eigenlijk met de harmonie waarbij hij speelt. Ze moesten hun eigen slagwerkmateriaal ook meenemen. En blijkbaar waren de touwtjes van de buisklokken die zorgen voor de ophanging van de buisklokken daardoor een beetje losgekomen. En elke keer als de slagwerker op een buisklok sloeg, viel die naar beneden. Achteraf wel een grappig verhaal, maar op het moment zelf net wat minder grappig.

Het blaasorkest van de Pinte onder leiding van Peter Eekhouten met Hobbits uit de eerste symfonie The Lord of the Rings van Johan de Meij. Er zijn al verschillende calamiteiten op de Koningin-Elisabeth-wedstrijd gepasseerd, van blackout tot gebroken snaren. Maar dat een kandidaat flauw valt, dat is toch behoorlijk ongezien, behalve in 2014. In de eerste ronde viel Jody de Vos flauw nadat ze een werk van Ravel had gezongen. Ze kwam snel weer bij, maar ze moest van het podium worden weggebracht. Normaal moest ze nog een stuk zingen, maar dat ging toen helemaal niet. Het heeft haar gelukkig, haar voortgang in de wedstrijd gelukkig niet tegengehouden. Dirk moest aan dat incident denken en Arlette ook, want die was daarbij. Die zat toen in het publiek toen Jody de Vos flauw viel op het podium. Ze schrijft, het moet niet altijd glitter and be gay zijn. Ze had graag Jody's versie van Somewhere Over the Rainbow gehoord. Daar heb ik helaas geen opname van. Het is een fragment uit Mignon van Ambroise Thomas geworden. Oui, pour ce soir, je suis reine des fées. Want reine des fées, dat is ze nu ook een beetje voor altijd.

Oui, pour ce soir, je suis reine des fées. Het mignon van Ambroise Thomas met Jody de Vos en Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor onder leiding van Pierre Bleuze. Ik denk dat iedereen die wel eens naar een klassiek concert is geweest het al heeft meegemaakt. Het vreselijk irritante moment wanneer midden in de muziek, of beter nog, wanneer er net een pauze in de muziek is, een telefoon rinkelt. Ik krimp dan telkens ineen in mijn stoel. Hoe komen mensen erbij? Maar het wordt een stuk erger wanneer iemand onwel wordt in het publiek en hulp nodig heeft. Het gebeurde een aantal jaar geleden tijdens een concert van Víkingur Ólafsson. Iemand in het publiek had dringend medische hulp nodig. Mensen die in de buurt zaten zetten hun telefoonlampjes aan, begonnen te zwaaien en te roepen om het personeel en de artiesten te waarschuwen. Er werd een ambulance gebeld, het concert werd even stilgelegd. En het was midden in de Goldberg-variaties. En Víkingur Ólafsson had dat goed aangepakt. Hij stond recht en hij hield een kleine toespraak voor het publiek met wat uitleg over het stuk en hoe het in de oude tijd gebruikelijk was om een pauze te houden in het midden van het stuk, precies op het moment dat het incident plaatsvond. En daarna speelde hij het verder alsof er niks gebeurd was.

Wikinger Olafsson aan de piano met aria en variatie nummer 1 uit de Goldberg variaties van Johann Sebastian Bach. Karel denkt terug aan een concert in de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Het Requiem van Mozart stond op het programma en op een bepaald moment viel alle licht uit in de kerk. Alles was pikdonker, maar muzikanten en zangers die gingen rustig verder. Iedereen speelde en zong rustig verder tot na een paar minuten het licht weer aanging. Dat moet een zeer, zeer bijzondere ervaring geweest zijn. En Karel schrijft nog dat het applaus nadien absoluut uitbundig was, kan ik me best wel voorstellen. Er circuleert blijkbaar ook ergens een filmpje van. Het is toch, ik vind dat zo frappant. Hè? Vroeger gebeurden al die dingen en werd er wel eens over verteld, maar niemand kon het herbeleven of kon het opnieuw zien. Maar nu met de social media en alles wat gefilmd wordt, gaan die dingen soms de wereld rond. Dit zijn enkele delen uit dat Requiem van Mozart. Maar hier houden we wel het licht aan.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Clara, live.

Michiel Haspeslag. Martin denkt aan het tweede jaar dat hij werkte als professioneel balletdanser. Hij danste toen bij het Nationale Ballet van Canada. Tijdens het kerstseizoen voerden ze een lange serie van de Notenkraker op van Peter Tchaikovsky. En ze moesten daarin allemaal verschillende rollen spelen. Na een bepaalde scène als grimmige butler moest Martin snel naar de coulissen lopen om zich om te schminken en van kostuum te wisselen. En vervolgens moest hij als soldaat weer het podium opkomen. Maar op een bepaalde dag hoorde hij de muziek van de scène met de soldaten al toen hij nog in de kleedkamer was. In de coulissen zag hij dat al zijn collega's al in een keurige rij op het toneel stonden. Hij maakte dan maar van de noten deugd en marcheerde precies op de maat van de muziek helemaal alleen het toneel over naar de juiste plek. Nu, zijn collega's en balletmeesters die vonden dat allemaal niet zo erg, want het was een nogal stoffige productie en binnen bepaalde grenzen mochten ze kleine creatieve improvisaties toevoegen. Dat incident werd dan maar als creatieve improvisatie geclasseerd. Alleen zijn moeder, de moeder van Martin, die was toen net op bezoek en zat in de zaal. En ze was aanvankelijk doodnerveus. Ze zat de soldaatjes te tellen en zich af te vragen waar haar zoon toch in hemelsnaam was gebleven.

Uit een recente opname van het Requiem van Mozart, het Introitus en Lacrimosa door het Athanérès Ensemble Claricantus en Claricantoris onder leiding van

Mars van de tennissoldaatjes uit de notenkraker van Peter Tchaikovsky door de Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern onder leiding van Pietari Inkinen. Luc zag heel lang geleden een voorstelling van Le Comte Ory van Gioachino Rossini in de Munt. Op het podium stonden de graaf en dame Ragonde. En dame Ragonde die droeg een heel bijzonder hoofddeksel met twee lange puntige cilinders links en rechts. En de graaf die zette al zingend zijn vermomming af. Hij gooide zijn baard omhoog en die bleef hangen aan een van die cilinders van dat hoofddeksel van dame Ragonde. Hilariteit alom, zo erg zelfs dat de dirigent de muziek even moest stoppen. Het is een moment dat Luc in elk geval nooit vergeten is.

En proie à la tristesse, céleste providence, Soumillo zong uit Le Conte Ori van Gioachino Rossini, begeleid door het koor en orkest van de Opera van Lyon, onder leiding van John Elliott Gardiner. Eén keer een snaar die breekt tijdens een concert of wedstrijd, dat kan wel eens gebeuren, maar twee keer, dat is wel extreem. Jan denkt aan vele jaren geleden, toen een nog heel jonge Midori de serenade voor viool, strijkers, harp en percussie van Leonard Bernstein schreef, Serenade After Plato's Symposium. En twee keer brak een snaar van haar viool. De eerste keer kreeg ze de viool van de eerste violist van het orkest. Die was groter dan haar eigen instrument. Ze speelde onverschrokken verder, maar toen brak er opnieuw een snaar. En toen werd het concert heel even stopgezet, zodat Midori opnieuw tot haar positieve kon komen en een nieuw instrument in handen kon krijgen. Maar het was zonder meer indrukwekkend, schrijft Jan. Een versie met of een uitvoering van die serenade van Bernstein met Midori heb ik helaas niet. Dit is het eerste deel eruit met James Ennis.

Een fragment uit Serenade After Plato's Symposium van Leonard Bernstein met James Ennis en het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Stefan de Nijve. En het laatste verzoek voor vandaag dat komt van Marie-Claire. Zij denkt aan een incident tijdens het Glyndebourne Festival in 2009. Sopraan Anna Maria Martinez zong toen Rusalka van Dvorak, maar op een bepaald moment struikelde ze en viel ze achterwaarts in de orkestbak. Haar val werd gebroken door een cello. Het instrument was serieus beschadigd, maar zij had gelukkig alleen wat schrammen.

Ana Maria Martinez zong het lied aan de maan uit Rusalka van Antonín Dvořák met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Jiří Belohlávek. Een opname gemaakt tijdens dat Glyndebourne Festival van 2009. Gelukkig niet de uitvoering toen ze in de orkestbak viel. Hopelijk verloopt uw dag verder zonder noemenswaardige ongevallen of tegenslagen. Dank voor de vele suggesties alweer en geniet van Music Matters straks met Cara van der Aura. Mooie dag nog.

0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Universiteit Gent wil de pro-Palestijnse actievoerders zo snel mogelijk weg uit het rectoraat. De Vlaamse werkgevers zijn tevreden nu er een Europees compromis is over handelsafspraken met de VS. En Rusland en China hebben afgesproken om nauwer samen te werken. De Universiteit Gent is een juridische procedure gestart om de bezetting door pro-Palestijnse actievoerders te stoppen. De actievoerders bezetten sinds vanochtend het rectoraat. De universiteit stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Volgens de UGent was die stap nodig, zegt rector Petra de Sutter.
1: Nu zien we dat de vredevolle protestactie, zoals ze begonnen was, echt wel totaal geëscaleerd is. Dat er geen dialoog meer mogelijk is. Maar ook dat er vandalisme optreedt, beschadigingen, kantoren worden bezet. Dus dit is echt wel iets waar we een einde moeten aanmaken. En de enige correcte manier om dat te doen is via juridische weg. Die procedure is intussen gestart.
0: Wart Schoepen aan het rectoraat van de UGent. Maken de actievoerders al aanstalten om te vertrekken?
2: Nee, zeker niet. Je hoort het hier achter mij. Ze zijn nog altijd leuzes aan het skanderen. Ze verschansen zich een beetje ook in het gebouw waar ze vroeger wel, waar ze eerder deze ochtend wel buiten ook stonden. Zijn er nu meer mensen binnen in het rectoraat. Er zijn ook wat mensen op het dak gekropen. Daar zaten ze deze ochtend ook al. Maar dat nieuws is nu aan het vallen. Ik zie ze ook overleggen. Ik denk dat ze een beetje schrikken van toch die reactie van de UGent. Maar het ziet er niet naar uit dat ze er snel werk van zullen maken. De politie is hier aanwezig en zal misschien optreden, maar moet dus wachten tot er een uitspraak komt van de rechter. In kort geding. Dat kan enkele uren, maar misschien ook enkele dagen duren. Dus binnenkort horen we daar meer over.
0: Dankjewel voor je verslag, Wart. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam gevallen was. De juiste omstandigheden worden nog onderzocht. Wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade losgekomen. De vrouw van 58 is ter plaatse overleden. Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat het Europees Parlement en de lidstaten een compromis hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Frank Beks van VOCA vindt de nieuwe situatie niet ideaal, maar beter dan de onzekerheid van de afgelopen maanden.
3: Die 15% is zeker en vast een fors tarief. Zeker als je weet van waar we komen. Hè. Dat was een veel lager tarief. Het is voor vele producten een stevige verhoging. En uiteindelijk moet ons doel wel zijn om dat tarief naar beneden te krijgen. Merk ook op dat het handelsakkoord geldt tot het einde van de legislatuur van Trump. Dus we hopen natuurlijk dat er op een bepaald moment wel terug normalere handelsrelaties mogelijk zijn aan veel lagere tarieven. Daar wordt iedereen beter van.
0: Rusland en China gaan nog nauwer samenwerken. Dat hebben de Chinese president Xi en de Russische president Poetin afgesproken tijdens Poetins staatsbezoek in Peking. China is de belangrijkste afnemer van olie en gas uit Rusland. Maar Veerle de Vos over een geplande nieuwe pijpleiding tussen beide landen is nog geen overeenkomst.
4: Voorlopig niet. Er is wel een overeenkomst over de route en de bouw van de pijpleiding via Mongolië naar China, maar nog niet over alle details van het plan. Over de pijpleiding wordt al 10 jaar onderhandeld. In totaal moet ze 2600 kilometer lang worden en ze zou 50 miljard kubieke meter gas per jaar naar China kunnen leiden. Sinds de oorlog in Oekraïne heeft China Europa vervangen als grootste afnemer van Russische olie en gas. En Rusland heeft de inkomsten uit China brood nodig om zijn economie draaiende te houden. En door de oorlog in Iran is ook China afhankelijker geworden van energie uit Rusland. Dat er ook tijdens dit staatsbezoek aan Peking geen concreet akkoord is ondertekend, is dus geen goed nieuws voor Rusland. Nu, de top tussen beide landen is nog niet helemaal afgelopen. Straks gaat Poetin nog op de thee bij Xi.
0: Dankjewel, Veerle. De Vlaamse regering wil het Amerikaans theater in Brussel nieuw leven inblazen en er een Vlaamse culturele plek van maken. Het theater was het paviljoen van de Amerikanen op de wereldtentoonstelling in 1958. Daarna heeft de VRT het gebruikt tot in 2012 en sindsdien stond het wat te verkommeren. Maar daar wil Vlaanderen verandering in brengen. Peter de Kroebelen.
5: Dit ademt geschiedenis en nostalgie. Vlaanderen wil het Amerikaans theater, waar tegenwoordig ateliers zijn, in volle glorie terug. Minister van Brussel en media Sieltje van Achter.
6: Vandaag stellen we de haalbaarheidsstudie voor van het nieuwe plek voor het Amerikaans Amerikaans theater, dat wel heel iconisch is, maar vandaag leeg staat. En we willen daar met de Vlaamse gemeenschap een nieuwe invulling aan geven. En dus we hebben een studie gemaakt van wat kunnen we hiermee doen?
5: Nu wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om de eerste herstructureringen te doen. Maar de plannen zijn ambitieus. Heel de site uitbouwen tot één grote plek vol cultuur en beleving. Budget van 70 tot 170 miljoen euro. Vlaamse minister van Cultuur, Caroline Genee.
7: We willen het een nieuwe bestemming geven als een innovatieve, experimentele plek voor beeld, geluid, voor innovatie. En dat gaat een stapsgewijze oefening worden met heel veel inspraak, met heel veel stakeholders, maar vooral met een heel straffe infrastructuur werken.
5: Afwachten hoeveel er tussen droom en daad komt te staan en of er wel geld zal zijn.
0: Het graspollenseizoen is gestart, zegt gezondheidsinstituut Cienzano. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en dat zal de volgende dagen en weken nog toenemen, verwacht Cienzano. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen en daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Het graspollenseizoen loopt gewoonlijk tot in juli. Afwisselend wolken en opklaringen en vooral in het oosten nog kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droog, maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. Vooraan de pro-Palestijnse actievoerders bij de UGent. De universiteit wil hen zo snel mogelijk weg en stapt naar de rechter in kort geding, nu ze het rectoraat bezetten en daar schade hebben aangericht. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
9: Ja, de pauzeknop staat aan, maar volgende week starten de finale rondes van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En wij willen vandaag wel eens weten hoe jonge cellisten naar die wedstrijd kijken, die wedstrijd beleven. En mocht u daar zelf ook iets rond willen delen, laat dan zeker van je horen in onze chatbox. En waarom wij de keuze van Clara van vorige week nog eens extra in de verf zetten, dat kom je straks te weten, want het heeft alles te maken met deze muziek. Goedemiddag. Dag.

Straks praten we met de gastdirigent van dit ensemble, Gardelino, Florian Heyrick. Want Florian is al jaren een grote fan van deze componist, Christoph Graupner. En Florian heeft nu voor het eerst de Symfonias van Graupner opgenomen. Dit dubbelalbum stond vorige week nog in onze keuze van Clara. Maar eigenlijk weten we nog altijd niet goed wie die Graupner nu was. De man die in dezelfde periode leefde als Telemann en Bach, ook enorm veel componisten. Maar waar we duidelijk veel minder over weten. En dat is nu juist Florian Heyrick zijn specialiteit. Maar geen naam die zo tot de verbeelding spreekt. De verbeelding kietelt zelfs als die van dit ensemble uit Londen, Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen.

Vergeten repertoire willen ze onder de aandacht brengen en hiermee hebben ze al 5 albums gevuld. En dit komt uit hun jongste Vivaldi in Praag. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen en de aria La Servetta van Vivaldi, gezongen door Hanna Blazikova. En dan zit je daar meer dan een week in afzondering, jij met je cello, in volledige overgave voor de muziek. Heel veel respect hoor voor die 12 finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Want die 9 mannen en 3 vrouwen die zich volgende week opnieuw moeten bewijzen, mogen naast een concerto naar keuze ook een gloednieuw werk instuderen. En dit keer is dat van de Chinese componiste Fang Man. En om nog eens te voelen waar ze het allemaal voor doen, haal ik er heel graag de winnaar bij van vorig jaar, de editie voor piano. De eerste prijs was toen voor de Nederlandse pianist Nicola Meeuwsen.

0: Bekroond als winnaar vorig jaar tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano, deze Nederlandse pianist Nicolas Meeuwsen. Zijn prestatie staat nu op een live album van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Zijn dat ook hebbedingetjes voor jou, die opnames, Jacob van Durme? Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Opnames van mezelf.
0: Opnames van de Koningin Elisabeth-wedstrijd.
1: Ah, van de Koningin Elisabeth-wedstrijd.
0: Ja, de prestigieuze wedstrijd van het moment.
1: Ik weet niet, de opnames van de Elisabeth-wedstrijd, die komen op Spotify wel, dus soms beluister ik die wel eens.
0: Ja, oké. Okay.
1: Voor de rest, Nicola is een hele goede vriend van mij, dus hem vind ik altijd fantastisch om te horen.
0: Je kent hem persoonlijk, dat is fijn. Ja, je studeert nog, misschien zit daar een link. Je bent ook cellist, je studeert aan het Conservatorium van Brussel. De vorige editie, cello, was je een van de 6 studenten die alles gevolgd heeft voor Canvas. In die hoedanigheid zit je ook hier vandaag, student die alles gevolgd heeft. Heb je tijd om te kijken?
1: Niet zoveel als ik zou gewild hebben, helaas. Nee, ik ben met heel veel andere dingen bezig, maar ik sowieso op Instagram vind ik heel veel clips terug. En dan de mensen die ik het beste ken of die me echt interesseren, dan kijk ik wel. Dan zie ik het op de website verschijnen en dan kijk ik er graag naar. Ja.
0: Dus je pikt er eigenlijk kandidaten uit. Je kijkt
1: met
0: niet
1: interessant programma of gewoon op het gevoel.
0: Ja. Ja. Dat is ook een beetje hoe de jeugd vandaag kijkt, denk ik. Hè?
1: Ja, ja.
0: Kan je spreken voor je medestudenten ook? Is dat iets wat leeft?
1: Ik weet het niet. Zien jullie dat in de kijkcijfers of in de luistercijfers?
0: Nee, maar ik voel het gewoon aan de jonge gasten die passeren. Dat, er wordt fragmentarisch gekeken. Hè?
1: Ja, toch wel, toch wel. Ik vind het wel jammer soms, omdat dan een hele goede clip of een heel slecht moment komt er juist uit. Terwijl eigenlijk de prestatie van zo'n heel moment veel meer zegt dan zo één fantastisch wauw-moment uit een Shostakovich-concert of zo, ja.
0: Ja, maar een finale ronde bijvoorbeeld, daar kan je toch helemaal van smullen, of niet?
1: Tuurlijk. Nee, ik kan smullen van elke ronde. Het is gewoon, ik weet nog, 4 jaar geleden zijn we dan in de halve finale. Toen was het nog Haydn in Do en Haydn in Re-concerto's. En na 14 of 15 keer Haydn in Re te horen,

0: gewoon dat concert nooit meer horen. Ik heb het dan 3 jaar niet meer gehoord en dan dit jaar ben ik er zelf aan begonnen om te studeren. Dus dat is dan weer aangenaam.
1: Want hoe sta jij tegenover die wedstrijd? Is dat iets wat je zelf op termijn ziet zitten?
0: Het is een beetje een dubbel gevoel. Want als... In algemene zin... Een heel dubbel gevoel met die wedstrijd. Persoonlijk ga ik die wel proberen meedoen. Ja, waarom niet? Ik heb dat 4 jaar geleden bij de 6 ook gezegd. Ik denk gewoon self-fulfilling prophecy, als ik dat zeg. Voor mij is dat een soort afstuderen. Als ik in de eerste ronde van die wedstrijd, of een gelijkaardige wedstrijd, zou kunnen geraken, dan is dat eigenlijk een soort certificaat van, oké, je kunt goed cello spelen, dat gaat lukken. Maar veel andere dingen erbij doen en er geen ultieme prioriteit van maken, want ik denk dat je daar als persoon niet gelukkig van gaat worden.
1: Ja, want zou je het kunnen? Je dan een heel jaar daarop voorbereiden, minstens eigenlijk al nu daarop voorbereiden, tot binnen 4 jaar, en dan je ook afzonderen?
0: Ja, ik denk het wel op zich, maar dat is omdat ik ook in een context zit met 2 ouders, die misschien aan het luisteren zijn, maar die me daar ook in zouden steunen. Ik kom ook uit een muzikaal gezin. En dan ook financieel en logistiek, daar komt zoveel bij kijken om gewoon nog maar in die eerste ronde te kunnen staan, van jeugdontwikkeling naar van alles, in het conservatorium, het buitenland studeren, al dat soort dingen.
1: En even studeren aan de Chapelle, want dat is ook een vijver waarin gevist wordt.
0: Dat is een, ik heb juist 5 jaar, of 6 jaar zelf, bij Jeroen Reuling gezeten. Dus de assistent aan de kapel. En die gaf les in het conservatorium van Brussel. Want toen ik 17 was, ja, nu nog altijd, maar toen zeker, was er echt geen sprake van dat ik aan de kapel zou kunnen studeren.
1: Omdat je niet goed genoeg was op dat moment?
0: Natuurlijk niet.
1: Oké. Okay.
0: Nee. In het buitenland zijn er ongelooflijke scholen voor jeugd- en talentontwikkeling in België. Fantastisch systeem. Heel veel zo, DKO, deeltijds kunstonderwijs. Heel veel scholen, fantastische leerkrachten. Maar het topniveau wordt hier niet echt ontwikkeld. Dus de mensen die dan aan de kapel komen van Belgen, dat is meestal wel op een latere leeftijd.
1: Mm-hmm. En wat maakt dan dat jij nu zegt, ik wil daar toch binnen 4 jaar mogelijk staan? Wat heeft je beter gemaakt? Of welke klik heb je gemaakt?
0: Ik heb gewoon van nature een beetje een... misschien ben ik gewoon Engels... Ik zoek eigenlijk een ander woord dan het Engels woord, delusional. Dat is in Nederlands. Ik denk gewoon, waarom niet? Want heel veel mensen, hoe ouder dat ze worden, zeggen van, ik ga realistischer zijn. Ik heb ooit een les gehad toen ik 15 was. Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Met Andreas Brantelid. En dat is een fantastische cellist die in Kroonberg heeft gestudeerd. Overal ongelooflijke cellist. En toen ik 15 was, speelde hij de Bach-suites in het Concertgebouw van Brugge. En mijn vader heeft mij dan meegenomen en ik mocht daarvoor spelen. En ik was 15 en ik had na een jaar studeren het eerste deel van het Elgar-concert ingestudeerd. Ja, dat trok natuurlijk op niks. Die man heeft mij... Maar heel vriendelijk, hij was 28 of zo toen. Die zei van, heb je al eens toonladders gespeeld? Heb je al eens geoefend? En toen dacht ik, tja, dat is misschien nog niet zo'n slecht idee. Maar ik zei hem, Hij vroeg, wat wil je doen later? Ik zeg, ik wil wel cellist worden, maar ik wil realistisch zijn. En die heeft mij toen eigenlijk aangekeken als... Die was toen 25, voor mij natuurlijk een oude man al, of zo. En die zei mij... You are way too young to be realistic. En eigenlijk geldt dat nog altijd.
1: Oké.
0: Ja, dus waarom niet?
1: Waarom niet?
0: Waarom niet?
1: Maar nu natuurlijk eerst nog examens trotseren aan het conservatorium in Brussel. Ben je daar klaar voor?
0: Nee. Mijn cello-examen komt in orde. De andere vakken en examens... Het is gewoon ongelooflijk moeilijk om dat te combineren met... Ja, in het algemeen dingen doen in de culturele wereld hier in België.
1: Ja, want je speelt in verschillende ensembles, je volgt masterclasses, dus je bent...
0: Masterclasses, ik organiseer ook een heel festival aan het oprichten in Gent. Shapovalov, VZ2. Ik dacht, die

0: Ze gaan heel blij zijn als ik dat je vermeld. Ja, en daar komt zoveel werk bij kijken. En dat is ook heel belangrijk werk. Een werk waar ik goesting in heb. Ja, en dan met alle respect naar mijn leerkrachten natuurlijk in het conservatorium. Is dat dan heel moeilijk om wekelijks bijvoorbeeld in de les analyse of dat soort... dat soort vakken te komen zitten, helaas. Ja. Ik hoop echt dat die niet aan het luisteren zijn.
1: Maar je zal toch even door die zure appel moeten.
0: Toch wel.
1: Ik wens je daar heel veel succes bij met je examens en natuurlijk ook met je verdere ongetwijfeld boeiende cello-parcours. En deze celliste ken je zeker en vast, want ze was de eerste laureate van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello 4 jaar geleden, toen jij daar 1 van de 6 was, Ha-Yung Choi. Jacob van Durme, merci.
0: Bedankt.

Ha-Yong Choi, de eerste laureate van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 4 jaar geleden. De tweede editie voor cello, hier met een gloednieuwe opname van het cello-concerto van Camille Saint-Saëns, net verschenen bij Berlin Classics in hun nieuwe talentenreeks. Clara, blijf verwonderd.

De Zwitsers-Albanese zangeres Elina Duni en de Engelse Rob Luft, die je via zijn eigen YouTube-kanaal alles leert over hoe jazzgitaar spelen, hier met de song Camina Camina uit hun album samen Reaching for the Moon. Er komen mooie zonnige dagen aan en dat is natuurlijk ook goed nieuws voor het Lotto Brussels Jazz Weekend, dat nu vrijdag begint. Toch comfortabeler om daar op de Grote Markt te staan of het Sint-Katelijnenplein zonder natte voeten en een paraplu in de hand. Zowat de hele stad kleurt jazzy dit weekend met straffe namen als Flat Earth Society, Kaito Winse en ook ontdekkingen zoals deze Belgische trombonist Nathan Surquin.

The Creek of the Rising Sun uit het debuutalbum rond het kwartet van Nathan Surquin. Nu zondag kan je hem aan het werk zien rond 16:30 op de Grote Markt in Brussel tijdens het Lotto Brussels Jazz Weekend. En als je iets wil bijleren over een nog onbekende componist, een onbekend figuur uit de tijd van Bach, dan zeker blijven luisteren, want dat is voor na het nieuws van 1:00.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: VRT Nieuws met Gert van Boksel. De UGent is naar de rechter gestapt om een eind te maken aan een pro-Palestijnse actie. De Vlaamse werkgevers zijn tevreden nu er een Europees compromis is over handelsafspraken met de Verenigde Staten. En Rusland en China gaan nog nauwer samenwerken. De Universiteit Gent heeft aan de rechter in kort geding gevraagd om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Dat is de kantoren van het universiteitsbestuur. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten die sinds vanmorgen en een juridische stap was nodig omdat er opnieuw vandalisme werd vastgesteld, zegt rector Petra de Sutter.
2: Het is ook duidelijk, als je daar nu op terugkijkt, dat het nooit de bedoeling zal geweest zijn van de actievoerders om ergens tot een compromis te komen. Zij hebben een duidelijk statement dat ze willen maken. En dat betekent dat ze zelf ook wel weten dat dit niet kan eindigen op een andere manier dan met een juridische uitzetting. En dat is ook de reden van de escalatie, denk ik. Je ziet nu wat er gebeurd is, totaal niet meer proportioneel. Dat kunnen we echt niet meer accepteren.
1: Waarschuwen bij het rectoraat in Gent, heeft dat alles indruk gemaakt op de bezetters?
3: Ja, zo lijkt het wel, want ik verneem hier zo net van de woordvoerder van de actievoerders dat zij in onderling overleg beslissen om de actie spontaan stop te zetten. Ze hebben ook buiten al wat opgeruimd. Ze zouden dat ook binnen aan het doen zijn. Ik zie nog geen mensen vertrekken. Hier staat politie klaar om ze eventueel te onderscheppen als dat nodig zou zijn. Of ze daarmee met die spontane beëindiging hier ook de andere actie in het gebouw naast mij, het UFO-gebouw, ook stopzetten, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar zoals je zei, die juridische procedure is dus opgestart en het is nu afwachten of er een uitspraak komt van de rechter en wat die dan precies ook zou betekenen.
1: Dankjewel, Bart, van bij het rectoraat van de UGent. Mohamed Bakali, die mee veroordeeld is voor de aanslagen in Parijs, krijgt penitentiair verlof, dat schrijft La Capitale. Bakali had schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs, onder meer in de concertzaal Bataclan. Hij zou ook praktische hulp hebben geleverd voor de mislukte aanslag op een Thalys hoge snelheidstrein. Daarvoor werd hij tot 30 jaar cel veroordeeld, een derde daarvan heeft hij uitgezeten. Intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis enkele uren mogen verlaten. Nu krijgt hij langere penitentiaire verloven. Het parket van Brussel zegt dat het een negatief advies heeft gegeven, maar dat het niet in beroep kan gaan. Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat het Europees Parlement en de lidstaten een compromis hebben over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De meeste Amerikaanse producten mogen zonder heffingen Europa binnenkomen, in ruil voor een vaste heffing van maximaal 15% op Europese producten. Niet ideaal, vindt Frank Beks van VOCA, maar beter dan de onzekerheid van de afgelopen maanden.
4: Die 15% is zeker en vast een fors tarief. Zeker als je weet van waar we komen. Dat was een veel lager tarief. Het is voor vele producten een stevige verhoging. En uiteindelijk moet ons doel wel zijn om dat tarief naar beneden te krijgen. Merk ook op dat het handelsakkoord geldt tot het einde van de legislatuur van Trump. Dus we hopen natuurlijk dat er op een bepaald moment wel terug normalere handelsrelaties mogelijk zijn aan veel lagere tarieven. Daar wordt iedereen beter van.
1: Rusland en China gaan nog nauwer samenwerken. Dat hebben de Chinese president Xi en de Russische president Poetin afgesproken tijdens het bezoek van Poetin aan Peking. China is de belangrijkste afnemer van olie en gas uit Rusland, maar velen de vos over een geplande nieuwe pijpleiding tussen beide landen is er nog geen overeenkomst.
5: Wel, voorlopig niet. Er is wel een overeenkomst over de route en de bouw van de pijpleiding via Mongolië naar China, maar nog niet over alle details van het plan. Over de pijpleiding wordt al 10 jaar onderhandeld. In totaal moet ze 2600 kilometer lang worden en ze zou 50 miljard kubieke meter gas per jaar naar China kunnen leiden. Sinds de oorlog in Oekraïne heeft China Europa vervangen als grootste afnemer van Russische olie en gas. En Rusland heeft de inkomsten uit China brood nodig om zijn economie draaiende te houden. En door de oorlog in Iran is ook China afhankelijker geworden van energie uit Rusland. Dat er ook tijdens dit staatsbezoek aan Peking geen concreet akkoord is ondertekend, is dus geen goed nieuws voor Rusland. Nu, de top tussen beide landen is nog niet helemaal afgelopen. Straks gaat Poetin nog op de thee bij Xi.
1: Dankjewel, Veerle. De Vlaamse regering wil het Amerikaans theater in Brussel nieuw leven inblazen en er een Vlaamse culturele plek van maken. Het theater was het paviljoen van de Amerikanen op de wereldtentoonstelling in 1958. Daarna heeft de VRT het gebruikt tot in 2012 en sindsdien stond het te verkommeren. Maar daar wil Vlaanderen verandering in brengen. Peter de Kroebele ging nog eens binnen in het iconische gebouw.
6: Dit ademt geschiedenis en nostalgie. Vlaanderen wil het Amerikaans theater, waar tegenwoordig ateliers zijn, in volle glorie terug. Minister van Brussel en media Sieltje van Achter.
7: Vandaag stellen we de haalbaarheidsstudie voor van het nieuwe plek voor het Amerikaans theater. Dat wel heel iconisch is, maar vandaag leeg staat. En we willen daar met de Vlaamse gemeenschap een nieuwe invulling aan geven. En dus we hebben een studie gemaakt van wat kunnen we hiermee doen.
6: Nu wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om de eerste herstructureringen te doen. Maar de plannen zijn ambitieus. Heel de site uitbouwen tot één grote plek vol cultuur en beleving. Budget van 70 tot 170 miljoen euro. Vlaamse minister van Cultuur, Caroline Gené.
8: We willen het een nieuwe bestemming geven als een innovatieve, experimentele plek voor beeld, geluid, voor innovatie. En dat gaat een stapsgewijze oefening worden met heel veel inspraak, met heel veel stakeholders, maar vooral met een heel straffe infrastructuur werken.
6: Afwachten hoeveel er tussen droom en daad komt te staan en of er wel geld zal zijn.
1: Het graspollenseizoen is begonnen. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en het gezondheidsinstituut Cienzano verwacht dat dat de komende dagen en weken nog zal toenemen. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen en daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Je kan op verschillende manieren de hinder wel verminderen, zegt Asta Tiwari van Cienzano.
9: Een wonderoplossing bestaat niet, maar er zijn wel een paar tips, gelijk zonnebril dragen, om eigenlijk contactreacties te beperken met pollen. Of binnenruimtes verluchten net na een regenbui of helemaal in de ochtend, wanneer de pollenconcentraties nog het laagst in de lucht zijn. En natuurlijk ook jouw arts of je allergoloog raadplegen voor medicatie.
1: Het graspollenseizoen loopt gewoonlijk tot in juli. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in het oosten nog kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droog, maximaal tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. We begonnen aan de UGent, waar pro-Palestijnse actievoerders zo net een einde hebben gemaakt aan de bezetting van het rectoraat. Het universiteitsbestuur was naar de rechter gestapt omdat er opnieuw vandalisme was vastgesteld. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
11: Marco Beasley bouwde een feestje in de abdij Sankt Georgen am Lengzee in Carinthië. En wij mogen nog even meevieren.

Halleluja, 3 jaar geleden opgenomen, pas verschenen in beperkte oplagen. Het album La Festa met tenor Marco Beasley en het ensemble Accordone. En Christoph Graupner, misschien zegt die naam u nog wel iets, want vorige week hebben wij hier elke dag een album laten circuleren met symfonia's van die Graupner, gebracht door Cardellino onder leiding van Florian Heyrich. Het was onze keuze van Clara. Wel, Florian Heyrich dirigeert momenteel een van Graupners operas in Darmstadt en deed ook uitgebreid onderzoek naar deze componist. Dus hij lijkt ons de ideale man om onze Graupner beter te leren kennen. Maar laten we eerst nog eens luisteren naar dat bewuste album vol symfonia's van Graupner door Il Cardellino onder leiding van Florian Heyrich.

0: en weg zijn ze. Elk fragment is terug te vinden op het jongste album van Il Gardellino onder leiding van Florian Heirik. Een waar Christoph Graupner album. Tegenwoordig zegt zijn naam niet veel, maar dat is toch ooit wel anders geweest. Goedemiddag, Florian Heirik.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent dirigent, muzikoloog en hebt een ware passie voor deze componist. Via welke weg heb je de muziek van Christoph Graupner leren kennen?
1: Ik zou het zelfs nog wat meer opentrekken. Ik heb een passie voor het onbekende.
0: Aha.
1: En Graupner is dan natuurlijk een heel dankbaar slachtoffer of een heel dankbaar onderwerp daarvan. Wij zijn daar geconfronteerd en dat was bij mij 30 jaar, is dat al, 30 jaar geleden zo, is mij dat bij wijze van spreken geopenbaard via mensen die hem al beter kenden. En ik dacht, wat heb ik hier aan schat gevonden dat nog allemaal te exploreren valt?
0: Ja.
1: En daaruit komt die passie van, je kan natuurlijk wat iedereen doet ook nog eens doen in de hoop dat het zich verspreidt en misschien beter en een beetje anders. Maar bij Graupner ben je werkelijk in onontgonnen gebied en dat trekt mij enorm aan.
0: Oké, neem ons daar eens een beetje in mee. Hij was een tijdgenoot van de wereldberoemde Bach en Telemann, die kennen we natuurlijk. Maar waar situeren we dan die Graupner?
1: Hij komt eigenlijk een beetje uit hetzelfde, ik noem dat de gouden generatie van die tijd, dat is de Thomasschule in Leipzig.
0: Mm-hmm.
1: Die heel beroemd geworden is doordat Bach er later was, maar hij is daar niet opgeleid. Telemann en Graupner en nog vele andere bekende kapelmeesters uit die tijd zijn daar opgeleid. Dat was een beetje een nest van kennis dat verspreid werd. En dat waren allemaal prachtige afgestudeerde studenten die dan op diverse plaatsen kapelmeester of kantor werden en zo eigenlijk de evangelische tekstretoriek, muzikale retoriek konden verspreiden over Duitsland.
0: Okay.
1: Daarom was het zo'n krachtige barokstijl in die tijd.
0: Mm-hmm. En wat weet je dan over zijn carrière? Hoe is die verlopen?
1: Van zijn tijd in Leipzig weten we niet zoveel, maar we zien hem eigenlijk voor het eerst en heel duidelijk op de voorgrond aan de opera van Hamburg.
0: Mm.
1: Waar hij dus vreemd genoeg vanuit een school voor geestelijke muziek, tot een soort wonderkind was aan de opera van Hamburg. En wie ook in Hamburg was, was de landgraaf van Hessen-Darmstadt, die daar een huis had. Het is 500 kilometer uit elkaar, hoor. En ook een maîtresse had en heel graag naar de opera ging. En hij heeft gezegd, deze jongeman die daar nu aan het klaverstimmel zit, die wil ik thuis hebben voor mijn operahuis dat ik wil oprichten. Dus Graupner is eigenlijk als operacomponist geheadhunt, zouden wij kunnen zeggen, naar het landgraaf, het hoffelijke orkest van de landgraaf van Hessen-Darmstadt in Darmstadt.
0: Okay.
1: En hij is daar 50 jaar gebleven.
0: Amai. En jij bent nu in Darmstadt. We bellen jou daar.
1: Jawohl.
0: Je dirigeert een opera van Graupner. Hoe zit dat met zijn opera's? Heeft hij er veel geschreven? Want in totaal heeft hij 1400 kerkkantates geschreven, heel veel symfonieën. We hebben net naar een aantal stukken geluisterd, kamermuziek ook.
1: Ja?
0: Ja, heel wat materiaal, toch?
1: Ja, bij Graupner zijn we geconfronteerd met natuurlijk twee zaken. De uitzonderlijke kwaliteit van zijn muziek, die ons eigenlijk niet zo bekend is als taal, als spraak. Omdat we helemaal opgevoed zijn met Bach, die een totaal andere persoonlijkheid, een totaal andere stijl heeft. En we zijn ook geconfronteerd met die ontzettende kwantiteit, wat hem eigenlijk in de voorbije eeuwen onmiddellijk het etiket van veelschrijver gegeven heeft. Maar hij was geen veelschrijver, hij moest gewoon elke dag schrijven. Zoals Telemann, zoals Bach eigenlijk ook, maar die heeft het niet echt gedaan. Dat is een heel ander verhaal.
0: Okay.
1: Maar 1000 kantaten schrijven in een leven was voor iemand die voor de kerk werkte een normale zaak.
0: Okay.
1: Het was dagelijks werk.
0: En okay, het mag dan dagelijks werk zijn, maar wat is vandaag nog de kwaliteit van die kantaten of die operas?
1: Graupner is een meester. Hij was de meest bekende, best betaalde kapelmeester van zijn tijd. Dus wij moeten eigenlijk een beetje terugdraaiend denken, wat hebben we nu gemist? Dat we hem niet meer helemaal bovenaan stellen. Wat is er dat we niet meer kennen, dat we niet meer voelen, dat we niet meer ontdekken in hem? En het is een hele krachtige, vooral retorische taal die hij heeft. En een directe retoriek. Dus niet met getallen, niet met symbolen, maar vooral het woord volgen en daar de gepaste muziek bij maken. En dat was eigenlijk een dagelijkse vraag voor een kapelmeester in die tijd.
0: Oké. Is het voor jou dan ook een beetje onterecht dat we hem niet meer zo kennen vandaag? Ik denk dat ik het antwoord al ken, maar toch.
1: Onterecht lijkt zo negatief. Ik zou eerder zeggen, voor mij was het een openbaring. Een openbaring, omdat ik natuurlijk ook met Telemann en Bach muzikaal volwassen was geworden. En dan heb ik in Graupner een soort bijkomende, totaal bijkomend woordenboek van die stijlen gevonden. En ik vind eigenlijk dat iedereen die met barokmuziek bezig is, Graupner ook moet kennen, omdat het zo anders is en dus een aanvulling om de barokstijl in zijn totaliteit beter te leren kennen.
0: Oké, dus het opent ogen voor jou.
1: Het opent ogen en oren ook, hoop ik. Ja. Om vooral, het is zo verschillend. Het is een taal die we niet meer kennen. En wij moeten dus een inspanning doen om daarin te gaan en de eigenheid daarvan te ontdekken en die naast de andere dingen te stellen die we wel kennen. En dan wordt het eigenlijk, ik zou zeggen, elke maat wordt een feest. Okay. Omdat het zich iets toont, omdat het iets openbaart, omdat het iets een meerwaarde is van hetgeen we al kennen. Dus ik wil het niet veranderen. Hè? Dus niet weg met Bach en hop bij Graupner. Hoeft helemaal niet. We moeten het brede spectrum zien, denk ik.
0: Ja. Nu, je werpt je een beetje op, hè? Zeker met je jongste album, als ambassadeur voor zijn muziek. Merk je al een beetje verandering in de interesse in zijn muziek? Beweegt er iets? Want dat zou natuurlijk mooi zijn, hè?
1: Absoluut, ja, toch wel. Het klinkt een beetje hoogvaardig, maar ik mag zeggen dat ik een steen verlegd heb op dat gebied met Graupner, door mij daar zo intens mee bezig te houden. En alle mensen die ik daarbij betrek, zijn eigenlijk heel enthousiast over de muziek. Dus het kan niet anders dat het zich zal verspreiden. Ik doe er verder niet veel aan, maar meer mensen zeggen, ja, het is toch heel fijn, het is toch heel interessant, heel boeiend, heel fascinerend om dat te leren kennen. Wij gaan er ook eens mee aan de slag. En ik denk dat ik dan voor een stukje in mijn missie geslaagd ben, als ik het dus zo mag zeggen.
0: Ja, en wat doet het dan met jou om daar in Darmstadt te werken, nu de stad waar hij ook lang gewerkt heeft en gestorven is?
1: Ja, een heel speciaal gevoel. Dus veel van zijn opera's die hij geschreven heeft, hier voor Darmstadt, heeft hij samen met anderen geschreven. En het was een korte tijd, omdat het veel te duur was voor de landgraaf om een eigen operahuis te hebben. Dus hij is dan eigenlijk verkast naar de kerk en heeft daar dan zijn enorme reeks cantates geschreven. Maar die opera's, dat is weer een totaal ander gezicht van Graupner. En dat is natuurlijk een beetje verrassend. Wij hebben de neiging om een componist als een soort eenheid te zien, met een eigen stijl. Maar bij Graupner vallen we eigenlijk van het ene stijl in de andere. En dat is weer een totaal ander gezicht waar ik nu mee bezig ben. Het is een pastorale met heel veel ariëttes erin, kleine dingetjes, heel fijn. We gaan elke dag met een oorworm naar huis. Of hoe zeg je dat? Iets dat in het hoofd blijft, en oorworm, zeggen ze hier, blijft hangen. Het is heel fijne, aangename, spontane en onderhoudende muziek.
0: Oké, ik denk dat ik al weet waar jouw volgend album over zal gaan. Zo klinkt
1: dat
0: het ook.
1: Dat zou wel eens kunnen.
0: Dat zou wel eens kunnen. Heel veel succes daar in Darmstadt. En keep on rolling, hè, zoals ze zeggen, muzikoloog en dirigent.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, Florian Heijrik, dank je wel.
1: Heel hartelijk bedankt. Dag.
0: Hier is Telemann.

Ja, en deze hoboïste Vinciane Baudouin van Bach Concertos hier samen te horen staat tijdens dit Pinksterweekend op Sidonia Barocca. Dat is een festival dat elk jaar georganiseerd wordt door onze gast van zo net, dirigent Florian Heijerik. Hij programmeert er telkens muziek van minder bekende barokcomponisten en Graupner zit daar ook weer tussen. Ieder jaar staat er een ander barokinstrument centraal en dit jaar is dat de hobo. Dus als je de muziek van Graupner en andere grootmeesters uit de barok live wil beleven, dan kan dat dit weekend op het festival Sidonia Barocca in Gent. Clara, blijf verwonderd. Ja, en van hobo naar klarinet met een van onze oud-twintigers, Emile Sauvagy, en de mooie Schumann uit zijn twintigersconcert.

uit het twintigersconcert van 2 jaar geleden van Émile Sauvageie. En kleine jongens worden groot, want nu zaterdag staat hij in Flagey samen met Brussels Philharmonic en Kazushi Ono en het zangerige klarinetconcerto van Gerald Finzi. Dat is iets anders dan die romance die we net gehoord hebben van Robert Schumann. En 20 mei vandaag, dat is ook Eliza Doolittle Day. Come on, Audrey Hepburn.

Ja, en ze zong het. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Audrey Hepburn, volgende week 20 mei verklaar ik Eliza Doolittle Day. Dus elk jaar wordt er een feestje georganiseerd door de fans van de musical My Fair Lady. Vernoemd dus naar het nummer dat het personage Eliza zingt, You Just White. En Audrey Hepburn speelde lang de hoofdrol in de musical tot het verfilmd werd in de jaren 60 van vorige eeuw.

de muziek van Johannes Brahms staat centraal op dit jongste album van Kaleidoscope Chamber Collective. Maar het is Dora Pejacevic die verrast. En we blijven in gelijkaardige sferen voor de laatste ontdekking vanmiddag. Een recente opname van het sextet van Louise Farranque. Niet door blazers en piano, maar in een versie voor piano quintet. Een arrangement van Farranque zelf dat hier voor het eerst werd opgenomen.

Emmanuel Despax aan de piano en het Piatti Quartet met het bewerkte tweede deel uit het sextet in C-klein van Louise Farrenc. En je kan trouwens meer Farrenc, zo moet ik het zeggen, beleven live tijdens het middagconcert van Amuse nu vrijdag in Antwerpen, 22 mei, met de muzici van het Antwerp Symphony Orchestra. En diezelfde dag, nu vrijdagavond, kan je 's avonds in de Elisabethzaal terecht voor die Schöpfung van Joseph Haydn. En Mark maakt er u heel graag warm voor in Maestro. Een prettige middag verder.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij het rectoraat van de Universiteit van Gent grijpt de politie in tegen enkele tientallen pro-Palestijnse actievoerders die sinds vanmorgen het rectoraat bezet houden. De universiteit stapte daarvoor naar de rechter om die bezetting te stoppen. Wart Schoepen, daar bij het rectoraat, hoe verloopt het daar?
1: Ja, het verloopt niet zonder geweld, zou ik durven zeggen. Een aantal actievoerders is naar buiten gekomen. Dat leek eerst spontaan te gaan gebeuren. Maar ze hebben zich hier vastgeketend, zou je kunnen zeggen, in een soort van formatie. En nu is oproerpolitie aanwezig, massaal aanwezig, om ze daar eigenlijk één voor één los te maken en weg te slepen. Dat zijn de mensen in het gebouw. Je hoort achter mij ook scanderende mensen. Dat is eigenlijk een steunbetoging die ontstaan is. Een 100-tal mensen, schat ik, die hier ook kwamen om die actievoerders te steunen. En ook zij worden door de politie, de oproerpolitie, teruggedrongen. Politie met schilden, met helmen en ook de wapenstok is verschillende keren gebruikt. Het lijkt erop dat de bezetting dan toch niet vredevol geëindigd is hier.
0: Dankjewel, Wart. Het vertrouwen van de Belg in de economie zakt naar het laagste niveau in ruim 1 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De Belg is vooral pessimistischer geworden over de arbeidsmarkt. De gezinnen verwachten een lichte verbetering van hun financiële situatie, maar ze hebben hun spaarintenties voor de komende 12 maanden wel naar beneden herzien. Mohamed Bakkali, die mee veroordeeld is voor de aanslagen in Parijs, krijgt penitentiair verlof. Dat schrijft La Capitale. Bakkali had schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen op 13 november 2015, onder meer in de concertzaal Bataclan in Parijs. Hij zou ook praktische hulp hebben geleverd voor de mislukte aanslag op een Thalys hoge snelheidstrein. En daarvoor werd hij tot 30 jaar cel veroordeeld. 1/3 daarvan heeft hij uitgezeten. Intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis enkele uren mogen verlaten. Nu krijgt hij langere penitentiaire verloven. Het parket van Brussel zegt dat het een negatief advies heeft gegeven voor die verloven, maar dat het niet in beroep kan gaan. Alle Oekraïnse vrouwen krijgen opnieuw de toestemming om het land in en uit te reizen. Dat laat de grenswacht van Oekraïne weten. Tot voor kort waren er nog reisbeperkingen voor onder meer vrouwelijke parlementsleden, rechters en overheidsmedewerkers. Voor mannen blijft de situatie ongewijzigd. Tussen de 18 en 60 jaar mogen Oekraïnse mannen het land niet zomaar verlaten door de actieve dienstplicht die van kracht is. President Zelensky roept Oekraïners uit het buitenland nog altijd op om terug te keren en mee het land te verdedigen. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in het oosten nog kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droog tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. Meer op VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
2: Maestro. Met Mark Janssens.
4: Een heel fijne woensdagnamiddag. Welkom. Ooit stond in Parijs een prachtig klooster van de Augustijnen, vernoemd naar Sainte-Geneviève de Paris. Vandaag vormen enkele van de overgebleven gebouwen van de abdij een school, een lyceum. Vooral aan het begin van de 19e eeuw werden grote delen van het klooster afgebroken, er moest een weg aangelegd worden. Van de oorspronkelijke kerk blijft alleen nog de klokkentoren over. Een toren die werd gebouwd met restanten van delen van het klooster die teruggingen tot wel de 13e eeuw. Ook componist Marin Marais liet zich inspireren door La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris.

Musica Antiqua Köln van en met Reinhard Keuber in deze muziek van Marin Marais, La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris. Onder Lodewijk XIV, de Franse zonnekoning, was Marin Marais de muzikale nummer 1 onder de gambisten, de Franse gambisten zonder enige twijfel, leerling van de Sainte-Colombe. De Sainte-Colombe die al heel snel doorhad dat zijn leerling fantastisch was. Na 6 maanden zei ik heb u eigenlijk niets te leren. En ik ben ervan overtuigd dat u mij gaat voorbijsteken muzikaal. Hij was wel eerlijk, de Sainte-Colombe, naar Marais toe. Hij was een wonderlijke jonge kerel. Op zijn 23e werd hij ordinaire de la chambre du roi, Marin Marais. En dat betekende dat hij 6 maanden moest werken voor de koning. En de andere 6 maanden vrij was om te componeren, les te geven en privéconcerten te geven. Vooral natuurlijk in de huizen van de Franse adel. Die koninklijke benoeming gaf hem niet alleen heel veel geloofwaardigheid, maar er gingen ook deuren open en hij kon samenwerken, Marin Marais, met de beste componisten en artiesten van dat moment. In Napels vinden we Domenico Scarlatti, man van de opera, zoals zijn vader, maar de meeste van de opera's van Domenico Scarlatti zijn helemaal vergeten. We kennen hem natuurlijk als de man van de klaviersonates, maar dat is niet het enige. Dit Stabat Mater is van Domenico Scarlatti voor 10 stemmen... gecomponeerd in Rome, en het is een van de weinige sacrale werken van hem die we nog kennen. Het Stabat Mater van Scarlatti is in een heel meditatieve sfeer gecomponeerd, duidelijk bedoeld om gebruikt te worden tijdens de liturgie, gezongen en gespeeld tijdens de mis. En we zien ook dat Scarlatti, zeker wat vorm betreft, teruggrijpt naar de 16e eeuw. In concert in de basiliek van Sankt Florian in Oostenrijk, het Stabat Mater van Domenico Scarlatti met onze dirigent en ons ensemble van de week, Václav Lux en Collegium 1704.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

het Stabat Mater van Domenico Scarlatti in concert in de basiliek van Sankt Florian in Oostenrijk met Collegium 1704 onder leiding van Václav Lux. Waarschijnlijk gecomponeerd toen Scarlatti maestro di cappella was aan de Basilica Giulia in Rome. En natuurlijk ook uit een tijd waarin er veel van deze muziek werd gecomponeerd in dezelfde stijl. Denken we maar aan dat Stabat Mater van Pergolesi of het Crucifixus van Lotti of Miserere van Hasse. En ga zo maar door, het zit helemaal in die sfeer. Scarlatti, Domenico Scarlatti, was trouwens een bekende figuur in de salons, als ik het zo mag noemen. Het waren wel religieuze salons, maar zeker ook muzikale salons van kardinaal Pietro Ottoboni, waar de beste muzikanten uit Rome

samenkwamen, vooral om kamermuziek te spelen, daar ontmoette Scarlatti niemand minder dan Händel. Ze waren leeftijdsgenoten, geboren in hetzelfde jaar, Scarlatti en Händel. En op het moment dat ze elkaar ontmoeten daar bij Ottoboni, zijn ze nog jonge kerels, 23 jaar jong. Overmorgen dan is het vrijdag, dan dirigeert Václav Luks de schepping van Haydn. En plaats van gebeuren is de Elisabethzaal in Antwerpen. En zondag speelt het Kamerorkest van Basel een concert in de Bijloken in Gent. Wij rollen de rode loper uit met een concertopname die een jaar geleden gemaakt werd in Ludwigsburg in Duitsland, in een zaal in het park van het kasteel van Ludwigsburg. Het Kammerorkester Basel speelt toneelmuziek van Mozart, Tamos, koning in Egypte.

De minder bekende Mozart, toneelmuziek van hem, Tamos, koning in Egypte. Met het Kamerorkest van Basel in concert in het Forum Theater in Ludwigsburg onder leiding van Bar Avni, de Israëlische dirigente Bar Avni, die 2 jaar geleden de La Maestra-competitie won in Parijs. We weten dat Mozart natuurlijk van toneel, theater, van de scène hield, uiteraard, maar hij componeerde maar 1 keer toneelmuziek en dat was op vraag van een toneelschrijver, een baron, die een drama had geschreven over Tamos, die koning van Egypte. Hij had eigenlijk al aan een andere componist gevraagd om muziek te componeren, maar die stond hem niet aan. Dus kwam hij bij Mozart. Mozart aanvaarde de opdracht. Het was niet helemaal duidelijk wat hij moest doen en hoeveel muziek hij moest componeren. Eerst waren er 2 koorwerken, dat was het. Maar toen het toneelstuk verhuisde naar Salzburg, dan voegde Mozart er nog wat muziek aan toe. En dat is de muziek die we net hoorden. Niet dat hij heel populair is gebleven. Integendeel, met het toneelstuk ging de muziek ook wat verloren. Maar ik ben blij dat het Kamerorkest van Basel dat toch eens speelt, die toneelmuziek van Mozart. We schuiven 10 jaar op in het leven van Mozart en gaan als een absolute hoogtepunt in Wenen. Het 20e pianoconcerto maakt deel uit van die fantastische jaren in Wenen onder de verlichte keizer Jozef II. Echt een cultuurcentrum Wenen en Mozart was er best wel oké. Hij was er als een freelance componist en pianist. Ja, ondersteund door de concerten die hij zelf organiseerde en door het lesgeven. En het 20e pianoconcerto is zonder twijfel zo'n pianoconcerto dat hij componeerde om uitgevoerd te worden op zijn eigen concerten. Dat zelf uitvoerde natuurlijk ook, want daarvoor kwamen de mensen luisteren naar hem. Dit was een concert dat voor het eerst te horen was in de vasten. Toen in Wenen. En het blijft een fantastisch concerto. Zeker met de soliste die we nu gaan horen. Het is een kennismaking, want ze is nog heel jong. 18 jaar, Alexandra Dovgan. Met het Kammerorkester Basel onder leiding van Bar Avni. In dat 20e pianoconcerto van Mozart.

Ja, wat een talent. En ze is nog maar 18 jaar. Alexandra Dovgan met het Kamerorkest van Basel onder leiding van Bar Afni in het 20e pianoconcerto van Mozart. 29 jaar jong was Mozart. Ja, wat is jong in vergelijking dan met die 18-jarige Alexandra Dovgan. Hij was net getrouwd, Mozart, en vader geworden ook. En het waren ongelooflijk productieve jaren als componist. Hij schreef niet alleen dit pianoconcerto, maar nog 4 andere fantastische concerto's. De strijkkwartetten opgedragen aan Haydn trouwens ook. En niet veel later zijn opera Le Nozze di Figaro. En het was een helse agenda die hij had. Dat moest ook zijn vader op een bepaald moment vaststellen. Leopold, die zei van, hij holt van hot naar her. Hij is wel aan het lesgeven, muziek maken, dan componeren. En het is moeilijk voor mij om het allemaal bij te houden. En dat uit de mond van Leopold, van vader Mozart, dat betekent al wat natuurlijk. Dit concerto moet bijzonder populair geweest zijn, want een dag nadat hij de première had gespeeld, moest hij terugkomen in het Burgtheater, want het publiek, ja, de mond-aan-mond reclame had gewerkt. Het publiek wou Mozart horen in dit concerto. Ja, Alexandra Dovgan, 18 jaar, ik moet het nog maar eens zeggen, onvoorstelbaar. En ze heeft een grote pianist met wie ze heel veel samenwerkt en communiceert. En dat is, en dat verbaast me geen moment eigenlijk, Grigori Sokolov. Ze heeft ook die directheid en die uitgesprokenheid in haar pianospel van Grigori Sokolov. Volgende week is hij trouwens onze pianist van de week. Het publiek in Ludwigsburg wou pianiste Alexandra Dovgan niet meteen laten gaan. En ze veranderde het geweer van schouder, van Mozart naar Beethoven.

0: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Storm. 2 maanden geleden maakte ze haar debuut in Carnegie Hall in New York. Alexandra Dovgan, onthoud haar naam. Straks na 4 uur trouwens nog zo'n jong pianofenomeen. Alexander, man of 5.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Het is ongeveer 4:30 op deze woensdagnamiddag. We zijn op weg naar de zomer, als we de weergoden of de weervoorspellers mogen geloven. En ook met deze muziek van Joseph Haydn, zijn 92e symfonie. Het tweede deel van de Parijse symfonie, zou je kunnen zeggen, want hij krijgt weer de opdracht van de Société Olympique om een aantal symfonieën te componeren. Het wordt de tweede bundel Parijse symfonieën, die een paar jaar komen na deel 1. En dit is de 92e, de laatste van dat nieuwe pakket, als ik het zo mag zeggen, met een concertopname in het Forum Theater in Ludwigsburg met ons ensemble van de week, het Kamerorkest van Basel, hier opnieuw onder leiding van Bar Avni.

Het Kamerorkester Basel onder leiding van Barre Avni in concert in Ludwigsburg met de 92e symfonie van Joseph Haydn, ook wel eens de Oxford Symfonie genoemd, heeft alles te maken met het feit dat deze symfonie klonk toen Haydn een eredoctoraat kreeg aan de Universiteit van Oxford. Het is bijna 4:00. Na het nieuws zingt Magdalena Kozina, een aria van Benedetto Marcello.

0: Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. De hervorming komt er in zowel het basis- als het secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, wil er 100 miljoen euro mee besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden helemaal anders georganiseerd. Zo kunnen leerlingen uit verschillende jaren en richtingen samengezet worden in grotere groepen. Maar deze leerkrachten zien dat niet zitten.
2: Ik ben bang dat waar er nu ruimte voor is in mijn klassen om leerlingen zichzelf te laten zijn, hun eigen verhaal te vertellen en te laten luisteren naar elkaar, dat dat niet meer kan omdat mijn klassen in grootte gaan verdubbelen.
3: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen en dat is in 3 verschillende gemeenten.
4: Zelf ben ik nog niet zeker dat ik kan blijven op de school, maar vooral ook voor de leerlingen, dat ze niet meer aan zingeving kunnen doen of zo in de klas. Als ze in hele grote groepen gaan zitten, dat vind ik heel moeilijk.
1: In Antwerpen komt er een centrum voor jongeren uit de LGBTQ+ gemeenschap. Dat heeft de stad beslist. Jongeren zullen er terecht kunnen met hun vragen en problemen, maar het wordt ook gewoon een ontmoetingsplek. Er is meer dan ooit nood aan zo'n centrum, zegt Nina Uitenhoven van de VZW Weljong, die het centrum zal uitbouwen.
5: Er zijn steeds meer verhalen over het normaliseren terug of het oké vinden van gaybashing, van transfoob geweld, van transfobe uitspraken, van LGBTQ+ geweld. En dat geeft heel veel angst onder onze jongeren.
1: Waar het centrum precies zal komen is nog niet duidelijk en ook niet vanaf wanneer het zal opengaan. Op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Goffin verloor in 3 sets van de Brit Samuel. In 2012 lanceerde Goffin zijn carrière op Roland Garros en in 2016 haalde hij er de kwartfinales. Na dit jaar neemt Goffin, de beste Belgische tennister ooit bij de mannen, afscheid van de sport. En het was in Parijs dan ook een emotioneel afscheid.
6: J'ai toujours été accueilli ici voilà comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
1: Het weer afwisselend, wolken en opklaringen. Vooral in het oosten is er kans op een bui, maar vanaf het westen wordt het droog, maximaal tot 19 graden. Morgen worden de opklaringen breder, later krijgen we stapelwolken in het binnenland en halen we 23 graden. En vrijdag en in het weekend is het vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Maestro met Mark Janssens.

Een heel fijne namiddag met mezzo Magdalena Kozena in Collegium 1704 van Václav Luk in deze aria van Benedetto Marcello uit zijn Arianna Abbandonata. Benedetto Marcello, ja, bijna helemaal overschaduwd vandaag de dag, zeker door zijn tijdgenoot en landgenoot Antonio Vivaldi, maar er was een tijd dat eigenlijk omgekeerd was in de midden 19e eeuw, toen de muziek van Vivaldi eigenlijk zo goed als vergeten was en niemand die nog speelde. Verscheen er wel een complete editie van de 50 psalmzettingen van Benedetto Marcello, gepubliceerd in Parijs. Hij had aristocratische roots, daardoor kon hij als professionele muzikant en componist zich misschien niet helemaal profileren. Tenminste, die aristocratische kant was er heel de tijd. En we weten ook dat er een grote rivaliteit was tussen hem en zijn broer, want er is nog een andere Marcello, Alessandro Marcello, die we vaak horen met zijn hobo-concerten, maar ook dat is ongeveer het enige wat we van hem horen. En ja, de twee broers hadden eigenlijk geen hoge pet op van elkaar, toch tenminste als het ging over ja, wat ze muzikaal konden betekenen. Ik mag het me niet voorstellen, het zal ruzie geweest zijn vaak tussen de twee Marcello's. Maak kennis met Alexander Malofeev, 24 jaar en pianist.

Onlangs heeft hij zijn eerste solo-opname uitgebracht en dit kwam daaruit. Alexander Malofeev, de pianist, speelde een wals uit de drie miniaturen van Alexander Glazunov. Malofeev die in 2014 de Tchaikovsky-wedstrijd voor jonge muzikanten won. Hij was toen 13 jaar. 13 jaar. Édouard Lalo dan, die kennen we van een aantal vioolwerken. Symfonie in Spanjol onder andere. Maar het Concerto Rus is van een heel andere aard. Hij zei zelf, Édouard Lalo, dat hij goed geluisterd had naar een aantal Russische volksliederen. Twee melodieën uit die Russische volkstraditie. Dat verklaarde hij en vertelde hij aan Pablo de Sarasate. Hij had eigenlijk gecomponeerd voor de Sarasate. Dat was de violist van toen. Maar Sarasate had er heel weinig interesse voor. Lalo daarentegen was ervan overtuigd dat zijn Concerto Rus waardevol was en dus moest uitgevoerd worden. Dat deed niet Pablo de Sarasate, wel een Belgische violist. Die speelde de première en aan hem werd ook het concerto opgedragen. Marta Marsik, een man die leefde tot in 1924 en op een bepaald moment als jonge kerel van de Belgische overheid, van de regering, een beurs krijgt om te gaan studeren in Berlijn bij Jozef Joachim. Het Concerto Rus van Édouard Lalo. Heinz Horriger dirigeert het Kamerorkest van Basel. Dat is ons orkest van de week. En de violist is Dmitri Smirnov.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden

wijlen. Dmitri Vorostovsky en Ivari Ilya aan de piano in een lied van Sergei Rachmaninov, een van zijn 15 liederen. Wij zullen rusten, 15 liederen, opus 26. Naar Finland met de klarinetist en componist Bernard Henrik Krusel, een van de grote virtuozen van zijn tijd, ongeveer een tijdgenoot van Beethoven was Krusel. Hij ging lang werken in Stockholm, waar hij eerste klarinetist werd van het Koninklijke Hoforkest, daar bijna 40 jaar lang. Maar hij had nog tijd om te componeren. Heel mooie muziek voor zijn eigen instrument trouwens. Dit is het tweede klarinetkwartet van Bernard Henrik Krusel, met muzikanten van het London Haydn Quartet en klarinetist Eric Huprich.

Bernard Hendrik Kreusel componeerde dit klarinetkwartet. Het was als een tweede hier uitgevoerd door muzikanten van het London Haydn Quartet samen met klarinetist Eric Huprich. Morgen hebben we live met ons ensemble van de week Collegium 1704 en Václav Lutsch muziek van Händel, zijn Dixit Dominus. Het Molto Vivace nog uit de symfonie Roma van Camille Saint-Saëns. En dan is het 5 uur nieuws en daarna Pompidou met Nicky Aerts. Ik wens u een heel mooie avond.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Leerkrachten betogen tegen de hervorming van de lessen godsdienst en zedeleer. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop en David Goffin heeft zijn laatste wedstrijd op Roland Garros gespeeld. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als in het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Demir wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Linde Koeman.
1: De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zijn bezorgd, want leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen. Dat wordt onwerkbaar, denken ze.
2: Levensbeschouwing draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
1: Ook Koen van Kerkhoven van onderwijsvakbond COC heeft zware bedenkingen.
3: Zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van ASO, TSO, KSO en BSO samenzet in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
1: De leerkrachten zijn ook bezorgd over hun eigen toekomst, want er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse banen. Voor wie kan blijven, wordt het moeilijker om aan een volledig lessenrooster te komen.
4: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen en dat is in 3 verschillende gemeenten. Wij worden ook niet betaald voor ons weg- en weergereden.
0: In Gent heeft de politie vanmiddag een einde gemaakt aan de bezetting van het rectoraatsgebouw door pro-Palestijnse actievoerders. 44 van hen zijn opgepakt, ze hielden sinds vanmorgen het gebouw bezet. De universiteit had ook een zaak in kort geding tegen hen aangespannen. Bij de ontruiming was de politie hardhandig, zegt actievoerder Julian Burnham.
5: Iedere aantijging van geweld of vandalisme die er de afgelopen dagen of weken is geweest tegenover de bezetters, verbleekt volledig in het licht van dit politiegeweld. Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden en ga zo maar voort.
0: De actievoerders eisen al enkele weken dat de Universiteit van Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano, Stef Meerbergen. Jullie hebben gepraat met tientallen getuigen, wat vertellen zij?
6: Wel, onze getuigen hebben het over Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en ook schepen voor de PS. De getuigen, dat zijn medewerkers en ex-medewerkers, zeggen dat de schepen tussen beiden komt om bepaalde mensen voorrang te geven op de wachtlijst. En soms gebeurt het sociaal onderzoek met kandidaathuurders zelfs op zijn bureau. En dat is niet zijn taak en zorgt voor een ongelijke behandeling, dat vertellen de getuigen.
0: Ja, en hebben jullie kunnen nagaan of het klopt wat die getuigen vertellen?
6: We konden honderden WhatsApp-berichten en spraakberichten inkijken tussen de schepen en zijn voormalige secretaresse. En daaruit blijkt dat hij namen en telefoonnummers selecteert van kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Een andere huurder waarmee hij in conflict lag, daarvan zegt hij dan weer, die gaan we zeker geen huis geven. De schepen reageert schriftelijk in de reportage en zegt dat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest bij de toekenning van elke sociale woning.
0: Dankjewel, Stef. En de volledige reportage van Pano is vanavond te zien om 20:15 op VRT1 en ook op VRT Max. VRT heeft het onderzoek De Foto van Vlaanderen vrijgegeven. Over die studie was veel te doen omdat volgens sommigen de VRT-cijfers bewust zou hebben weggelaten. Maar dat klopt niet, zei Vlaams minister van Media Sieltje van Achter van N-VA in het Vlaams parlement, waar vanmiddag ook vragen zijn gesteld over de studie. Leen de Witte.
7: De hetze begon in de afspraak gisteravond, waar filosoof Maarten Boudry beweerde dat de VRT gegevens over de herkomst van jongeren had proberen weg te moffelen. Pure censuur volgens Klaas Slootmans van Vlaams Belang.
8: Pure manipulatie om de eenvoudige reden dat men zeer goed weet dat de groep moslimmigranten disproportioneel en masse verantwoordelijk zijn voor geweld tegen vrouwen.
7: Sinds 2 uur vanmiddag staat het volledige onderzoek online en kan iedereen het inkijken. En wat blijkt, zegt Gwendoline Rutte van Anders,
9: dat de vraag naar religie niet eens is gesteld. Dat de antwoorden niet gegeven werden, voornamelijk door mensen met Turkse en Marokkaanse roots, maar voornamelijk door Hollanders.
7: Minister van Media van Achter had transparantie en duidelijkheid geëist en kreeg die ook, zegt ze.
10: We hebben de uitleg gezien om 2 uur En dat lijkt logisch, maar ik denk dat het goed is dat de VRT rap in zo'n geval naar buiten komt en alle twijfel wegneemt.
0: De Russische president Poetin heeft zijn bezoek aan Peking afgerond. Poetin was op staatsbezoek in China amper een week na de Amerikaanse president Trump. Veerle de Vos, wat waren de meest opvallende verschillen tussen beide bezoeken?
11: De ceremoniële ontvangst was alvast bijzonder gelijklopend. Dezelfde wuivende kinderen aan het vliegtuig, dezelfde handdruk van president Xi en het schouwen van de troepen. Binnenskamers gingen de twee wel veel vertrouwelijker met elkaar om. Dit was Poetins 25ste bezoek aan China en zijn 40ste ontmoeting met Xi Jinping sinds hij president is. En beide leiders benadrukten dan ook hun lange vriendschap en de bijzondere band tussen hun landen. Er werden ook opvallend meer handelsdeals gesloten dan met de VS vorige week over de invoer van kritieke mineralen, technologische samenwerking en energie. Opvallend, over de nieuwe aangekondigde gaspijplijn van Rusland naar China is geen definitief akkoord getekend. En dat is toch wel een tegenvaller voor Poetin, wiens economie heel erg afhankelijk is van de Chinese olie- en gasinkomsten.
0: Dankjewel, Veerle. Op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Goffin verloor in 3 sets van de Brit Samuel. In 2012 lanceerde Goffin zijn carrière op Roland Garros en in 2016 haalde hij er de kwartfinales. Na dit jaar neemt Goffin, de beste Belgische tennisser bij de mannen ooit, afscheid van de sport. En het was in Parijs dan ook een emotioneel afscheid.
12: J'ai toujours été accueilli ici voilà, comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
0: Het weer. In het oosten kan nog een laatste bui vallen. Vannacht blijft het droog. Morgen mogelijk wat ochtendgrijs. Daarna brede opklaringen met enkele stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. De volgende dagen vaak zonnig en warm met maxima rond de 28 graden. We begonnen met een protestactie van leerkrachten godsdienst en zedeleer. Zij maken zich zorgen over een hervorming van minister Demir, waardoor de lessen anders georganiseerd worden en meer dan 1200 voltijdse banen verdwijnen. Meer op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd.
14: Care about the word art because it's been so discredited.
13: Pompidou met Niki Aerts.
15: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Kijk, ik had het er afgelopen maandag al over met Bernke Klein-Zandvoort. Zij schreef met oogsprong een verhaal over zien en niet zien. In Z33 in Hasselt doen ze een gelijkaardige oefening met de tentoonstelling Voor Onze Ogen. Een groepstentoonstelling is dat. Die focust op kijken of niet kijken, tonen of net niet tonen. En Tim Roerig zit hier aan tafel. Dag Tim, jij bent curator van die tentoonstelling.
16: Goedenavond.
15: Ja, hoe ben je bij dat thema uitgekomen?
16: Het drong zich eigenlijk aan mij op. Toen ik begon na te denken over de tentoonstelling. Toen werden we eigenlijk al dagelijks geconfronteerd in het nieuws met het vreselijke geweld in Gaza. En aan de ene kant voelde het heel zinloos om daar een tentoonstelling aan te willen wijden. Omdat de kunst natuurlijk nooit een direct effect heeft op de gebeurtenissen in de wereld. Het kan geweld niet stoppen. Maar het alternatief om weg te kijken, om erover te zwijgen, dat leek mij nog slechter. Dus ja, dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest.
15: Oké, goed. We praten zo verder. Welkom aan tafel. Hier zit hier ook Dries Doeby. Dries, je bent co-artistiek directeur, want jullie zijn met z'n tweeën van het kunstfestival Des Arts. Dat ondertussen al ver in de tweede helft zit van...
17: Ja, inderdaad. Onze ploeg was heel opgelucht met die tweede helft. Toen dat werd gezegd was van, we zijn er bijna.
15: Ja, deze editie is dus bijna afgelopen. Eind deze maand is het zover. Het is meteen jouw laatste editie ook, Dries. Ondertussen heb je wel al onderdak gevonden bij Lot in Gent.
17: Zij waren zo lief inderdaad om mij onderdak aan te bieden. Ja.
15: Maar zeg eens even kort, hoe was het kunstfestival Des Arts tot nu toe al, die eerste helft en half?
17: Ja, het is misschien raar om te zeggen, maar het heeft mij 8 jaar gekost om in volle ontspanning te kunnen genieten van het festival. Ik denk ook zo'n laatste editie is toch iets bijzonders. En ik moet dus niet meer nadenken over wat er allemaal nog moet veranderen of wat er moet verbeteren of stressen over alles wat er fout loopt. Maar ik kon voor het eerst echt aanwezig zijn en dat deed heel veel deugd. Mm-hmm. Eigenlijk ben ik jammer dat het zo lang heeft moeten duren, maar ik vind het wel mooi dat het op die manier kan afsluiten.
15: Ja, jullie hebben natuurlijk ook een moeilijke start gehad. Enfin, 2020 was dan corona, 21 een halfslachtige editie uiteindelijk, alleen online denk ik. Mm-hmm. Goed, dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. We blikken wat terug, ook wat vooruit en we hebben het ook over een voorstelling die te zien is op het Kunstenfestival des Arts, die in première gaat nu zaterdag. En die eigenlijk een productie is van Lot ook.
17: Ja, zo zie je hoe de werelden zich kunnen kruisen.
15: Alles zit met elkaar verbonden, is met elkaar verbonden. Ik nodig je alvast uit, Dries, om mee te luisteren naar de verhalen hier aan tafel. Want zit hier ook nog Christophe Vekeman, die naar goede gewoonte een boek gelezen heeft. Mm-hmm. Christophe, wat is het dit keer?
18: Een debuutroman, namelijk de debuutroman van Vijay Khurana, een Australische schrijver. En het boek heet De Bijrijder. Je kan het zien op de voorflap, het betekent een road novel. We zien hier een benzinestation. Mm-hmm. Maar in de eerste plaats is het toch een boek over mannelijkheid. Of meer bepaald, liever gezegd, de problematiek van het man zijn. Of nee, nog beter, de problematiek van het man worden.
15: Oké. Okay. Ja. Nu al benieuwd. Je zit wel helemaal aan het staartje van de uitzending, maar dat is een goede cliffhanger die je nu gegeven hebt. We gaan eerst naar Hasselt. Tim Roerig, waar voor onze ogen te zien is, een groepsentoonstelling, zei ik al, die heel erg over vandaag gaat. Je zei net dat het zich aan jou heeft opgedrongen, dat onderwerp van kijken, niet kijken, tonen, niet tonen. Hoe ben je dan precies te werk gegaan om die tentoonstelling te maken?
16: Mm-hmm. Een groepstentoonstelling begint bij mij altijd wanneer ik het werk zie van een paar kunstenaars, daar een verband tussen zie en denk, daar is een zaadje van waaruit iets groters kan groeien. En dat was in oktober 2024, zag ik in een maand tijd een tentoonstelling van Marlène Dumas in Londen, een van Rosalind Nasashibi in Amsterdam en nieuw werk in het atelier van Hamishi Farah. Die drie kunstenaars maken ook alle drie deel uit van de tentoonstelling en dat vormde het startpunt.
15: Mm-hmm. En wat zag je dan?
16: Wat ik zag was dat zij in hun werk heel erg worstelden met hun eigen rol als kunstenaar. Van hoe kan ik mij nu verhouden tot het geweld in Gaza? Wat is mijn verantwoordelijkheid als kunstenaar, maar ook als mens, als burger? En heeft het eigenlijk wel zin om hier kunst over te maken? En het feit dat zij met die vragen worstelde op hetzelfde moment dat ik met die vragen rondliep. Mm-hmm. Dat maakte dat ik daarmee verder wilde werken.
15: Ja. Nu, al gaat het natuurlijk niet alleen over het geweld in Gaza, dat is het vertrekpunt, maar er zijn ook andere aspecten van vreedheden die aan bod komen of net niet.
16: Ja, het gaat eigenlijk in de tentoonstelling over het feit dat we nu in een tijd leven waarin steeds meer het recht van de sterkste lijkt te gelden. Dat zien we natuurlijk niet alleen in Israël, maar ook in Libanon, Iran, in het geweld van de Verenigde Staten tegen haar eigen burgers. Dat zijn allemaal onderwerpen die in de tentoonstelling aan bod komen, maar nooit op een directe manier. Want de centrale vraag van de tentoonstelling is, wat laat je als kunstenaar zien en wat niet? En net op het moment dat al dat geweld zich voor onze ogen afspeelt, dan heeft het natuurlijk geen zin om dat nog maar eens te laten zien. Dan hebben we vooral nood aan beelden die ons doen stilstaan, die uitnodigen tot reflectie over wat er gebeurt in de wereld en wat onze eigen rol daarin is.
15: Ja, en beelden die misschien eerder een soort van gevoel overbrengen dan wel letterlijk gaan uitbeelden, afbeelden wat er gebeurt.
16: Inderdaad. Het is ook een heel ethische vraag, hè, wat je laat zien. Het gaat hier over geweld tegen echte mensen. Dus hoe kan je daar een beeld over maken zonder dat je van het geweld een spektakel maakt?
15: Ja. Misschien is het goed om een paar voorbeelden te geven dan, Tim. Je noemde net Marlène Dumas. Zij heeft twee portretten gemaakt, ook speciaal voor de tentoonstelling.
16: Dat waren twee van de werken die ik destijds in Londen heb gezien.
15: Okay. Ja.
16: En die mij heel erg aangrepen. Het zijn dus inderdaad twee portretten met de titels Loss en Last Man Standing. Ze heeft ze geschilderd in reactie op het zien van de beelden uit Gaza. Al in de herfst van 2023.
15: In die zin zijn ze dus eigenlijk wel voor de tentoonstelling gemaakt als je dat doortrekt. Ja.
16: Ja, zo zou je dat kunnen zien.
15: Ja.
16: En Marlène Dumas is vooral bekend, denk ik, om haar schilderijen op basis van foto's. En een van de dingen die deze twee werken bijzonder maakt is dat zij hier heel sterk voelde dat het niet juist zou zijn om foto's van slachtoffers uit Gaza als bronmateriaal te gebruiken. Dus die portretten die komen eigenlijk voort uit haar verbeelding. Het zijn twee portretten van mensen die eigenlijk met een hulpeloze blik voor zich uitstaren. En in die zin zou je ze zelfs kunnen zien als een zelfportret van de kunstenaar. Er staat in de zaalfolder ook een citaat van haar, waarin ze haar eigen gevoelens van onmacht beschrijft. En waarin ze zegt, als je mij vraagt of kunst geweld kan stoppen, dan zeg ik nee. Maar als je mij vraagt of kunst altijd het onmogelijke probeert, dan zeg ik ja.
19: Ja.
16: Dus er is denk ik ook een zeker gevoel van, ja, van tekortschieten.
19: Mm-hmm. Maar zij toont dus eigenlijk de blik van iemand die kijkt naar gruwel. Er zijn andere voorbeelden ook van werken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Luc Tuymans. Je bent er ook in geslaagd, Tim Roerig, om Luc Tuymans naar Z33 te halen. En hem een werk te laten maken, een grote muurschildering. Eigenlijk een uitvergroting van een werk dat bij een reeks hoort. Dat heeft hij gemaakt in Z33. The Maggot is dat. Ja. Wat is daar de link met geweld?
16: Mm-hmm. Nu, ik denk, Luc is natuurlijk bekend om het feit dat in zijn werk het heel vaak gaat over hoe wij omgaan met recente gebeurtenissen, wat we daarvan liever vergeten en wat we onthouden. En voor het feit dat er heel vaak een dreiging voelbaar is in het werk zonder dat het geweld op een directe manier zichtbaar wordt. En toen ik hem uitnodigde voor de tentoonstelling was hij al heel ver met een nieuwe reeks werken voor een tentoonstelling in de Verenigde Staten. Waaronder een relatief klein schilderij voor zijn doen, inderdaad The Maggot, een schilderij van een made. Wat je zou kunnen opvatten als een metafoor voor verval van politieke, democratische instituties, van mensenrechten. Maar voor Luc is het een afbeelding met een dubbele betekenis. En dat is voor hem ook iets heel belangrijks, dat een beeld zich altijd op meerdere manieren laat lezen. Dus een made is natuurlijk een beestje dat tevoorschijn komt wanneer iets begint te rotten. Maar hij wordt ook gebruikt in de geneeskunde om dood weefsel rond een wonde weg te eten. Dus in die zin zou je er ook nog iets hoopvols in kunnen zien.
19: Ja, maar er is dus geen directe link ook niet met Gaza in dit geval.
16: Nee.
19: Nee. Die is er wel bij het werk van Rosalind Nashashibi, wat je net al zei. Mm-hmm. Zij is zo een van die Palestijnen. Is ze Palestijns? Ik twijfel
16: Brits-Palestijns.
19: Nu. Ja, Brits-Palestijns die in de diaspora leeft. Maar die teruggaat naar Gaza. Naar Gaza gaat om dat te filmen. 2014 is ze daarin geslaagd, Tim. Wat heeft ze precies gedaan? Want die video die te zien is, dat werk bij jullie, dat vond ik het meest aangrijpende. Omwille van wat ze toont. Wat toont ze, Tim?
16: Rosalind is inderdaad in 2014 een dag in Gaza geweest. Probeerde volgens mij al meerdere keren Gaza binnen te komen. Dat was destijds ook al heel moeilijk. Je had natuurlijk al de zogenaamde veiligheidsmuur, waardoor Gaza eigenlijk hermetisch afgesloten was van de buitenwereld en daardoor eigenlijk een soort parallelle wereld is. En dat is het gevoel wat ze heeft willen vertolken in die film. Dus ze deelt haar indrukken van een dag in Gaza, met een atmosfeer die onder hoogspanning staat. Er hing toen ook al, men wist dat er een bombardement op handen was, dat enkele dagen daarna heeft plaatsgevonden. Maar wat je ook ziet, is de schoonheid van Gaza. Het dagelijks leven, de mensen, hun gewoontes, hoe ze zich baden in de zee.
19: Met paarden.
16: Met paarden, inderdaad. En we vonden het heel belangrijk om die film juist nu te tonen, omdat ze het menselijk gezicht laat zien van Gaza, van de Gazanen. Een kant die we nu eigenlijk niet meer te zien krijgen. En het is natuurlijk ook zo dat in het licht van het recente genocidale geweld die film een heel zware lading krijgt, omdat je weet als kijker dat veel van die plekken zijn verwoest en veel van de mensen waarschijnlijk ook zijn vermoord.
19: Ja, het is dat gevoel inderdaad dat je krijgt terwijl je zit te kijken van dat alles is niet meer. En het is heel recent.
16: Mm-hmm.
19: Ja. Ze heeft nog een ander werk gemaakt ook.
16: Een hele reeks werken zelfs. Want Rosalind is ook actief als schilder. En ze heeft eigenlijk al sinds 7 oktober en de nasleep daarvan in haar werk gereageerd op wat er gebeurt in Gaza. Er komt een hele reeks van gevoelens aan bod. Van verdriet en boosheid tot verzet en zelfs voorzichtig optimisme. Speciaal voor de tentoonstelling heeft ze een heel lang schilderij gemaakt. Ik denk van wel 20 meter. Dat is een stoet paarden die tegen de leesrichting inlopen. En dat werk heet The Return. En het symboliseert de terugkeer van de Palestijnen naar hun geboortegrond. Of het spreekt in elk geval de hoop uit dat het ooit veilig is voor hen om daar terug te keren.
19: Ja, je hebt met al die kunstenaars gesproken ook, neem ik aan. Voelen zij zich op een of andere manier genoodzaakt om te reageren met hun werk? Of is dat iets wat sommigen het gevoel van hebben dat wordt ons opgedrongen nu? Omdat ik toevallig Brits-Palestijns ben, moet ik een antwoord geven op die vraag?
16: Ik denk niet dat iemand zich gedwongen voelt. Ik denk wel dat Rosalind zeker op een gegeven moment het gevoel kreeg of zich begon af te vragen of het wel zin had om die werken te maken. Ze heeft uiteindelijk nieuw werk gemaakt voor de tentoonstelling, maar ze zei inderdaad op een gegeven moment van ja, misschien wil ik gewoon liever ander werk tonen. Dus we tonen ook een serie abstracte schilderijen. Je zou ze kunnen zien als kleurstudies. Het zijn kleurvlakken. Ze noemt ze zelf ramen. Maar wat je dan door die ramen ziet, dat is aan de kijker. Maar die vraag van wat toon je wel, wat toon je niet? Misschien ook de weigering om iets te tonen. Dat is natuurlijk net zo'n legitieme respons op wat er gebeurt in Gaza, als om het wel op te tonen. En dat is ook iets wat terugkomt in meerdere werken, zoals in het werk Permanent Night van Mohamed Sami, wat eigenlijk een schilderij is van een dichtgetimmerd venster.
19: Ja, hij heeft nog een paar andere schilderijen, onder andere een gang ook, waarin een soort van plas zichtbaar is, waar je dan het gevoel krijgt, ik moest meteen aan Redrum denken.
16: Aan The Shining.
19: Murder van The Shining, ja. Natuurlijk, omdat je die gang ziet en je ziet zo'n plas, en van, oh, ik zie alles weer gebeuren. Maar dat is zo'n schilderij ook waar je heel erg voelt dat er iets niet pluis is, maar eigenlijk toont hij helemaal niets.
16: Nee, ik denk dat Mohamed bij uitstek een spiegel voorhoudt aan de kijker. Wat je in dat werk leest, dat is echt je eigen projectie. Omdat zijn hele werk erom draait dat hij als kunstenaar die ooit uit Irak is gevlucht, niet zijn oorlogstrauma met de kijker wil delen. Maar wat hij wel toont zijn eigenlijk alledaagse dingen. Zoals bijvoorbeeld dat dichtgetimmerde venster of een spijker in de muur waar misschien ooit een schilderij hing, die bij hem een herinnering oproepen. Maar die herinnering die blijft voor ons als kijker altijd ontoegankelijk.
19: Ja, maar we hebben misschien wel een andere associatie bij hetzelfde beeld.
16: Precies. Ja. Ja.
19: En dat is wat jullie ook willen, dacht ik, gelezen te hebben met de tentoonstelling, is ons op een andere manier, ons ook als kijker, op een andere manier doen kijken naar wat er te zien is. Niet alleen, het gaat niet alleen over wat die kunstenaars tonen of niet tonen, maar ook hoe wij kijken naar wat er te zien is.
16: Absoluut. En ook hoe wij onze eigen rol als kijker opvatten. Dat is in elk geval een vraag die zich aan mij opdrong. Door toe te kijken en niet in te grijpen, worden we daardoor niet een beetje medeplichtig. Mm-hmm.
19: Hoe zijn de reacties van de bezoekers? Het is sinds eind maart open. Mm-hmm.
16: Ik denk tot nu toe overwegend positief. Sommige mensen vinden het wel een zware tentoonstelling. Dat is ook begrijpelijk door de thematiek. Maar het is geen tentoonstelling die een bepaalde mening of standpunt wil opdringen.
19: Hmm. En wat is, want jullie werken ook heel sterk met jullie gidsen, die mm-hmm. mensen aan die deze verhalen moeten doorgeven aan al die mensen die langskomen. Dat is natuurlijk een goede toetssteen. Hoe reageerden zij op alles wat er te zien was en de boodschap die je dan wil meegeven of niet?
16: Ik denk dat zij allemaal heel blij zijn om deze tentoonstelling te mogen bemiddelen, omdat er zo'n gelaagdheid in die tentoonstelling zit en omdat er ook iets belangrijks op het spel staat. En ik denk een goede publieksbegeleider die wil vragen stellen. Mm. En ik denk dat dit een tentoonstelling is die heel veel vragen oproept, die niet per se door ons beantwoord hoeven te worden, maar misschien wel door de bezoeker.
19: Ja, en heel veel mensen vragen zich natuurlijk ook vaker af, dat hoor je van, wat kan ik doen? Ik heb het gevoel dat ik niets kan doen. Maar ik hoorde onlangs een Palestijn zeggen op een gespreksavond van, ja, het feit dat jullie hier allemaal al zijn als publiek betekent al dat jullie iets doen. Dus al die mensen die komen kijken, en dan zet 33 voor onze ogen, hebben misschien ook het gevoel dat dat al een eerste stap is.
16: Misschien, ik denk dat het te weinig is. Maar ik denk inderdaad, al door het geweld niet te normaliseren, door ons er tegen te blijven uitspreken, nemen we in elk geval positie in.
19: Ja, het zijn natuurlijk 11 kunstenaars die jij bij elkaar gebracht hebt, Tim Roerig. Het is moeilijk kiezen tussen je eigen kindjes. Maar welk werk heeft jou het diepst geraakt?
16: Weet je, dat verschuift ook steeds doorheen de
19: tijd. Dat kan ik mij inbeelden, ja.
16: Toen ik die portretten van Marlène voor het eerst zag, toen hebben die mij heel diep geraakt. Inmiddels heb ik ze zo vaak gezien dat ze mij niet meer op dezelfde manier raken. Zo raak ik me natuurlijk nog steeds. Ik denk dat het toch de film van Rosalind is, waar we net al over spraken, die mij nu nog het diepst raakt. En ik ben natuurlijk ook heel trots en dankbaar voor de muurschildering van Luc Tuymans.
19: Mm-hmm. Nu, naar schilderijen kan je ook altijd terugkeren. Dat zijn beelden die met een zekere traagheid gemaakt zijn.
16: Ja.
19: Dat is anders met beelden die we via de media te zien krijgen, die we, ja, waarmee we gebombardeerd worden, om dat woord maar eens te gebruiken, maar waar we doorscrollen. Daar ga je niet naar terug, maar naar zo'n schilderij kan je opnieuw gaan kijken en andere dingen zien.
16: Klopt, absoluut. Ja. Het is een traag medium, zowel in het maakproces als in het kijkproces.
19: Ja, en het is een uitstap naar Hasselt. Meer dan waard, ook al denken mensen. Hasselt is ver. Hasselt is niet ver bij deze.
16: Het is nog geen uur van Brussel.
18: Voilà. En er luisteren ook Limburgers.
19: Oh, dat is waar. Natuurlijk. Dank je, Christophe. Wat goed om jou in de uitzending te hebben altijd.

0: Mooi is dat. Peche Elimau met My Palestinian Friend. We gaan eens kijken naar het kunstfestival Des Arts. Dries Toibi zei net als een van de curatoren, artistiek directeur, ja, wat is je titel eigenlijk?
1: Ik denk co-artistiek directeur.
0: Co-artistiek directeur. Dat je, dit is je laatste editie, je voelt je goed, je kan alles loslaten. Wow, dit is geweldig, jammer dat het zo laat gekomen is. Maar hoe gaat het eigenlijk met het kunstenfestival Des Arts? Ik heb het gevoel dat het heel goed gaat.
1: Ja, bijzonder goed. We zijn, om het mijn cliché te zeggen, een beetje slachtoffer van ons succes. Ik denk, jaar na jaar, zeker na COVID, tijdens COVID, hebben we op een fijne manier, zoals je ook al referentie aanbracht, online en via verschillende formats, in zwembaden, in bibliotheken, een soort van aanwezigheid kunnen blijven hebben. En dan na COVID hebben we een soort van, ja, hele verjonging in ons publiek ook gezien. En ook een noodzaak, een verlangen om zich te connecteren. En eigenlijk die noodzaak van ons festival is nog meer naar boven komen drijven. En dus, en dat zie je zeker in onze publieksaantallen. Het wordt bijna te gek voor woorden. Bij de opening van onze ticketverkoop, onze website is een uur gecrashed vanwege de veelheid van tickets. 10.000 tickets verkocht en alles was eigenlijk uitverkocht binnen een paar uur. Dus dat is iets waar we nu meer en meer, en dat is voor een van die opdrachten voor de volgende directie, om na te denken hoe dat we enerzijds toch een toegankelijk breed stadsfestival kunnen zijn met een scherp internationale programmering. Mm-hmm. Die voldoende mensen bereikt en niet al na één dag uitverkocht is.
0: Ja, niks zo vervelend voor ons als we moeten praten over een voorstelling die eigenlijk al helemaal uitverkocht is.
1: Maar gelukkig zijn er dus, er zijn wel twee dingen die ik daarover kan zeggen. Naar het einde toe zijn er een aantal dingen die nog niet helemaal uitverkocht zijn, dus er zijn nog een aantal tickets. En ook, een geluk bij een ongeluk, ik vermoed dat de luisteraars ook al met een groot oog aan het kijken zijn naar die prachtige weersberichten die er op ons afkomen, die zon die komt. En een van de effecten van de zon is dat wel mensen langer op terrasjes blijven hangen of plots een weekendje boeken en dus de tickets die ze gekocht hebben toch niet opnemen, waardoor dat er plots terug plaats vrijkomt.
0: Ja.
1: Dus de wachtlijsten, de wachtrijen zijn absoluut een aanrader om toch nog in die voorstelling te geraken, want ik vermoed dat er wel meer absenteeïsme zal zijn dan anders.
0: Zelfs als mensen een ticket gekocht hebben.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja,
1: en je hebt ook veel mensen die wel net wat tickets kopen en dan naar het einde toe zoiets hebben van oké, het is al mooi geweest. Het festival heeft op mij al zoveel moois gegeven. Ik kan het niet meer aan.
0: Nu, net als Inzet 33, keer even terug naar Hasselt om een bruggetje te maken. Geven jullie ook aan dat het festival misschien nu meer dan ooit plaatsvindt en in dialoog staat met een wereld in chaos? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, ik denk dat Free Lijze, de oprichtster van ons festival, een heel belangrijk figuur voor ons, het in der tijd altijd zo zei dat kunstenaars bijzondere antennes hebben en eigenlijk in aanraking staan met het heden op een manier dat wij niet altijd begrijpen. En ik heb dat in die 8 jaar, als ik zo moet terugkijken, wat we juist hebben meegemaakt, heel vaak gezien dat wij, Oekraïense of Russische kunstenaars programmeren nog voordat er sprake was van een inval. Hetzelfde met wat er gebeurd is na 7 oktober en het conflict tussen Israël en Palestina en de oorlog die ze en de genocide die daar heeft plaatsgevonden, is heel vaak dat kunstenaars daar al mee bezig zijn en dat die al deel zijn van ons programma, nog voordat we dat eigenlijk op anticiperen. Dus dat is denk ik iets dat we voelen, dat we daar niet omheen kunnen. We zijn een hedendaags podiumkunstfestival met een internationale dimensie. En dus die wereld die komt langs alle kanten binnen en die wereld is er absoluut niet vreedzamer of stabieler of evenwichtiger op geworden. Dus dat zie je ook in ons programma.
0: Ja, dit weekend bijvoorbeeld al met een programmatie in de Balsamin, niet zo ver van hier, is er een programma ook rond Palestina-geweld, tegen Palestijnen. Wat is dat precies, Dries?
1: Dat is een project van Basel Abbas en Rouhan Abu Rahman. Dat zijn twee Palestijnse kunstenaars uit de westelijke Jordaanoever die een project hebben gemaakt en dat heet Prisoners of Love. En dat gaat eigenlijk, hebben zij van allemaal gedichten, maar ook liederen verzameld die gemaakt zijn door Palestijnen in Israëlische gevangenissen van 1949 tot nu. En zij maken daar een heel ontroerende, pakkende voorstellingen rond die we dus in die Balsamine gaan tonen. Ja. Absoluut aanrader.
0: Mm-hmm. En er zijn nog tickets.
1: Er zijn, dus die is er uitverkocht, maar ik denk dat het 30 graden maandag is, ja. En 31 graden, dus ik denk dat mensen nog wel binnen gaan geraken als ze zich op de wachtlijst aanmelden.
0: Zeer goed, we onthouden. Het is goed dat je het nog eens onderstreept. Wat is het tot nu toe jouw hoogtepunt, of wat is het hoogtepunt van het festival voor jou?
1: Ja, ik denk dat we meer en meer gespecialiseerd in zijn. Ik ben blij ook dat er allemaal mensen met verschillende, vanuit verschillende disciplines vandaag rond de tafel zitten. Omdat we, denk ik, echt een verschil hebben kunnen leren maken in die podiumkunst. Om kunstenaars uit te nodigen die nog geen achtergrond hebben met theater, performance, dans. Om zich wel op dat terrein te wenden. Dus ik denk dat dat hetgeen is dat deze editie weer al naar boven komt. We hebben een Germaine Kruip gehad, een Nederlandse beeldende kunstenaar. Dus die prachtig abstractievoorstelling heeft gemaakt.
0: Ja, en toeval wil, dat Germaine Kruip een werk gemaakt heeft in opdracht van Z33.
2: Kom naar Limburg.
0: Ja. Werk gemaakt heeft in opdracht van Z33.
2: Kom naar Limburg.
0: Ja. Maar vertel eens even, wat heeft ze ook alweer gedaan? Ze is hier te gast geweest, Tim.

0: ook een naam internationaal krijgen, dat we dat vertrouwen hebben gekregen om die kunstenaars op de ander terrein te krijgen en ons te laten inspireren om op een heel andere manier die podiumkunsten aan te wenden.
1: Ja, je zal het nog missen, Dries.
0: Ik ga het nog missen. Ik ga het
1: als ik zo
0: missen.
1: Bezig ben, dan denk ik van ja, je gaat van een festival, zo'n internationaal festival, naar, oké, naar Muziektheater Lot, helemaal niks mis mee, maar Gent en eerder lokaal, of zie ik dat fout?
0: Dat is een goede vraag. Ik ga het absoluut missen. En ik denk dat ik natuurlijk mijn ervaring en mijn kennis en mijn netwerk van Kunstfestival mee ga nemen naar Lot Muziektheater. Dus die plek gaat ook een hele transformatie tegemoet.
1: Ja, misschien had je daar ook net behoefte aan. Kan ook zijn, hè?
0: Ja, ik had wel behoefte na zo'n 8 jaar heel intens reizen en ook heel intens werken. Om iets te vertragen en te verdiepen vooral. Ik denk met Kunstfestival de Zaar, we werken met 20 partners in Brussel, met 7 verschillende overheden en met al die verschillende creaties, allemaal premières, heel veel kunstenaars. Dus dat gaat echt over heel veel mensen tegelijkertijd. En nu een beetje te kunnen vertragen en verdiepen en dichter bij de kunst te staan, dat is iets waar ik een cadeau dat ik aan mezelf geef in de vorm van Lot Muziektheater.
1: Ja, het is je gegund. Hoe geef je dat eigenlijk door, al die expertise en dat netwerk?
0: Ja, ik denk dat het is een nieuw directieduo aangesteld geweest na een heel lange en secure procedure waar wij als oude directie natuurlijk niks mee te maken hadden. En die directie komt met een eigen netwerk, een eigen ervaring. Dat zijn twee mensen, twee internationale mensen ook. Iemand van Italië, iemand vanuit Duitsland, die elk al een eigen carrière en achtergrond hebben op dat vlak. En tegelijkertijd hebben we er als oude artistieke directie er heel bewust voor gekozen om heel lang op voorhand ons afscheid aan te kondigen, zodat de ploeg en het bestuur en iedereen samen een traject kon uitstippelen samen met ons, zodat we een half jaar overlap kunnen hebben. Dus er is meer dan een half jaar tijd om dubbel te lopen met beide directies, zodat alle kennis kan doorgegeven worden.
1: Mm-hmm. Naar Lot dan. Want, naar Lot, en we blijven ook in het Kunstenfestival de Zaar, want er gaat dus een voorstelling in productie van Lot in première op het Kunstenfestival de Zaar, nu zaterdag. Ja. Die is van Louis van Haverbeke. Mm. Iemand met wie jij, Dries, al vaker hebt samengewerkt. Mm. Al hoe lang maken jullie al samen
0: jaar,
1: voorstellingen?
0: 15 jaar,
1: kijk eens
0: zoiets,
1: aan. Ja. Jij kent de man beter dan wie ook. Tractor of Tractor Rhapsody, hoe moet ik het uitspreken?
0: Tractor Rhapsody.
1: Tractor Rhapsody.
0: Ja,
1: misschien eerst even voor we naar die voorstelling gaan kijken, nu iets over Louis van Haverbeke zeggen. Wat voor maker is hij?
0: Ja, ik denk dat dat is niet zo makkelijk om te beantwoorden, ondanks dat ik hem inderdaad door en door ken. Ik denk, Louis is iemand die... het is grappig, want hij is een hele tijd uit geweest en onlangs kwam er iemand naar zijn repetitie en direct zei, dit is Louis van Haverbeke. Het is iemand met zijn eigen universum, een soort van eigen cosmologie heeft, die een heel bijzondere relatie met objecten aangaat en die vaak mensen, die eigenlijk een eigen universum creëert en dan het publiek uitnodigt om aan dat universum deel te nemen.
1: Ja, dat klinkt nu eigenlijk heel vaag, vind ik.
0: Ik weet het, oké. Okay. Maar we zullen nog wel concreter gaan. Hoe kan ik dat goed uitleggen? Dus Louis is iemand, ik heb die 15 jaar of 20 jaar geleden leren kennen in Gent. Hij deed zo'n experimenteel atelier in Sint-Lucas. En iedereen zei van, je moet er echt naar gaan kijken. Je moet er echt naar gaan kijken, dat is echt bijzonder. En is dan van die experimenteel beeldende kunstpraktijk, waar hij al performance deed met zo, met rolschaatsen en met verschillende objecten, dat hij vaak een soort van eigen logica in vond, is hij dan naar een dansopleiding gegaan. En is iemand die beide werelden van beeldende kunst en performance op een eigenzinnige manier kan samen doen gaan.
1: Ja, jij zit daarvoor of daarbij als dramaturg in dit geval, wat is dan jouw rol?
0: Mijn rol is die van proberen heel goed te begrijpen wat Louis in deze bijvoorbeeld kan doen en proberen zo te mediëren, te helpen, feedback te geven, want Louis staat zelf op zijn ook. Dus ik sta eigenlijk naar hem te kijken om te zeggen van hoe dat het overkomt en daar proberen sturing aan te geven en feedback aan te geven.
1: Ja, en je bent er ook altijd live bij om eventueel bij te sturen.
0: Absoluut.
1: Dus die Tractor Rhapsody, iets doet vermoeden dat het over een tractor en dus de landbouw gaat, of is dat fout?
0: Ja, dus Louis zijn verhaal is, dus ik denk de laatste keer dat hij op Kunstfestival Zaar stond was in 2018. Mika Doremix, ik weet nog, Louis was hier in de studio geweest bij Chantal. Chantal was naar de voorstelling gegaan, staande ovaties, was een fantastisch resultaat. En Louis was in der tijd, ik denk dat nu waarschijnlijk de luisteraars het niet direct de naam is die een belletje doet rinkelen, maar 10 jaar geleden.

0: geleden stond hij in alle cc's, in alle kunstcentra. En er stond ook een tour naar Wenen, Parijs, ik weet niet waar. Overal een beetje, zowel in Europa als in Vlaanderen. En hij is eigenlijk niet zo lang na die voorstelling volledig gecrashed. Hij heeft voor alles moeten annuleren. En die voorstelling heeft eigenlijk nooit zijn leven gekend. Vanwege heel zware mentale problemen heeft hij heel lang zitten worstelen. Dat is denk ik, als ik er juist al moeilijk kon uitleggen waarom dat zijn voorstelling is. Omdat hij eigenlijk een soort van eigen mentale architectuur heeft. Louis zit een beetje anders in elkaar dan de meeste anderen. We zouden die denk ik vandaag dan neurodivergent noemen. En hij weet dat op een heel inzichtelijke manier, een heel bijzondere manier, die eigen gevoelswereld, die andere mentale architectuur op de scène te brengen. En dus, ik als dramaturg, maar ook als persoonlijke kennis, heb ik hem nu in die jaren dat hij heel hard aan het worstelen zat en heel hard aan de grond zat gevolgd.
1: Je hebt altijd contact gehouden,
0: maar ik was eigenlijk overtuigd dat hij nooit meer iets ging maken. En ik moet zeggen dat ik tot 4-5 maanden geleden ook overtuigd was dat dat nog nooit meer ging gebeuren. En ja, hij was nu sinds een jaar, 2 jaar beter gegaan. En hij heeft eigenlijk, hoe dat hij terug zich zachtjes in de maatschappij geïntegreerd heeft, is door landbouwwerk te beginnen doen. Hij is naar de natuur gegaan om te gronden, om terug connectie te maken met de aarde. En dan is hij zo in landbouwprojecten beginnen stappen, verschillende sociale economie projecten die mensen laten integreren in de maatschappij. En beetje bij beetje heeft hij zo zijn eigen ritme teruggevonden. En dan, ja, zo gaat het dan. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En tijdens dat eeuwige repetitieve werk op het landbouw is hij toch, denk ik, in zijn hoofd liedjes beginnen maken. Is hij objecten beginnen anders zetten. En dus, ja, het is een soort van... Dat kunstenaarschap zit gewoon in hem. En dat wist ik eigenlijk. Niemand wist dat. Hij had ook zo'n ateliertje waar hij op een heel bizarre manier met papier mâché allemaal groenten aan het nabouwen was. Of die heel landbouw-universum eigenlijk aan het kopiëren was in zijn eigen atelier, waar dat niemand iets van wist. Eigenlijk een beetje op zichzelf. En dan had hij mij deze zomer zoiets uitgenodigd en had hij zo al die materiaal samengebracht. En ik zei van, Louise, ben je terug iets aan het maken? en dus ja, dat kwam allemaal op een eigenzinnige manier samen. We waren niet zo heel duidelijk van, oké, waar gaat dat naartoe leiden? En dan beetje bij beetje was duidelijk dat er bij hem een sterke urgentie was om dit verder te werken. En dus vandaar dus Tractor Rhapsody, waar het nu enkele maanden later zitten we op Kunstfestival des Arts in de Krikelaar, een première.
1: Waar is dat, de Krikelaar?
0: De Krikelaar is in Schaarbeek. Dat is een gemeenschapscentrum, wat ook wel fijn was voor Louis om daar te zijn. Het is ook een plek, historisch Schaarbeek, waar heel veel landbouw werd gedaan. En je voelt dat ook wel nog ergens. En eigenlijk gaat de voorstelling daar ook wel over, van die vraagstelling van... enerzijds spreekt en deelt hij over zijn eigen mentale worstelingen en ook hoe belangrijk is om de relatie met natuur en de aarde, maar ook over hoe dat de maatschappij veranderd is, versneld is en hoe dat een effect heeft op mensen hun mentale gezondheid.
1: Ja, het is dus eigenlijk sterk ingegeven door zijn eigen verhaal. Het is een semi-autobiografisch verhaal.
0: Een soort van autobiografisch zelfportret met liedjes, met objecten, met heel veel, ja, met zijn eigen universum waar dat we deel van kunnen worden, ja.
1: En is hij er klaar voor? Misschien raar om dat te vragen, maar met wat je net allemaal vertelt, Dries Toibi.
0: Ja, ik kan die vraag op verschillende manieren interpreteren. Laten we zeggen, ik kom letterlijk nu juist van een doorloop en die was zeer goed gegaan, dus daar was ik zeer blij mee. En voor de rest denk ik dat het een experiment gaat blijven. We hebben deze creatie ook heel anders aangepakt. Veel minder gestresseerd, veel meer uitgerekt in de tijd. Namelijk heel, heel hard zijn ritme proberen. Ook te kijken of dat de aarde ook een deel van repetitieproces kunnen laten zijn. Dus in die zin is de voorstelling eigenlijk al klaar nu. Mm-hmm. De première is zaterdag. En dan zal het een test blijven of dat dit leven nu effectief voor hem is. Of dat hij effectief gewoon boer gaat worden.
1: Ja, ja.
0: We zullen zien.
1: Ja, hij heeft nog keuzes, hè, dus dat is wel
0: absoluut
1: mooi. Ja. Is het atypisch voor het Kunstfestival des Arts dat dit soort van begeleiding, want ik voel wel dat er veel ruimte, zoals je zegt, ook letterlijk gecreëerd wordt voor hem en dat er een intensieve begeleiding van jou is, ook van wat kan niet. Gebeurt dat vaker?
0: Ik heb dat wel bij Kunstfestival des Arts altijd proberen doen. Maar dat was atypisch, denk ik, wel vanuit de positie. Maar dat kwam meer vanuit een persoonlijke affiniteit en persoonlijk verlangen. En dat verklaart ook meer mijn stap naar Lot Muziektheater, waarbij ik dat traject nog veel meer kan doen en waar dat meer logisch is. Dus ik denk dat vorige directies dat niet deden. Maar dat onder onze directie, dat we daar ruimte voor hebben gemaakt, omdat we daar ook heel veel voldoening uit halen. Maar ook dat we voelen dat zeker voor lokale kunstenaars in zo'n internationaal visibele context, met allemaal uitverkochte voorstellingen, dat het ook belangrijk is om die begeleiding te kunnen geven.
1: Ja, maar dan zeg je dat je eigenlijk nood hebt om dichter bij de makers te staan.
0: Ja, absoluut, ja. Ja.
1: Het blijft wel wat gek dat een voorstelling over landbouw in zo'n typisch stedelijk kunstenfestival terechtkomt, of zie ik dat fout?
0: Ja, maar zoals ik zei, het is niet zo, voor ons is dat niet zo toevallig dat we het dus in Schaarbeek hebben geplaatst. Dus dat was vroeger was dat een tuinwijk of een landbouwwijk.
1: Ja, je kiest dan ook een locatie die je beantwoordt.
0: En ik denk ook dat die reflectie over onze, ik denk dat dat deel is van de inhoud van de voorstelling, die disconnectie tussen wat er geproduceerd wordt op het land, onze disconnectie met de natuur, en ook hoe dat dan plots groenten in de supermarkt terechtkomen, en dat we niet goed meer weten hoe dat die geproduceerd zijn, waar dat die komen, dat daar denk ik een deel van, dat daar een soort van parallel zit die Louis trekt, namelijk tussen enerzijds zijn eigen mentale huishouden, maar ook het mentale huishouden van onze maatschappij.
1: Ja. Wanneer trek jij, Dries, de deur dan dicht van het kunstenfestival? Dus daar is dat op 30 mei, als het feest daar nog in volle gang is.
0: Wat ooit een kunstenaar, een Chassol genaamd, een fantastische pianist, die heeft een voorstelling voor ons gemaakt van Brussel, een soort van portret van Brussel. En die zei, Brussel is fantastisch, want je kunt Brussel nooit verlaten. En ik denk dat je hetzelfde voor Kunstfestival des Arts zou kunnen zeggen. Ik denk dat ik voor altijd deel van die familie zou zijn. En dat is dus ook een mooi perspectief. Zelfs als ik niet meer deel op de payroll sta of niet meer betaald word, zal ik daar altijd deel van zijn. Maar ik vermoed wel dat ik vanaf juni niet meer daar op kantoor te vinden zal zijn.
1: Nee, maar de deur staat er in zekere zin altijd een beetje op een kier.

0: Jasmine Lullaby, een compositie van Bijan Chimirani. Christophe Fekeman, jij wil het hebben over mannelijkheid.
1: Wel, ja.
0: Ja, omdat het boek dat je gelezen hebt, dat afdwingt natuurlijk niet dat jij dat per se wil komen.
1: Nee, ik heb er niet zoveel mee zelf, maar goed. Nee, De Bijrijder, dat is het boek. Debuutroman van de in 1984 in Sydney geboren Vijay Khurana, die ondertussen weliswaar woonachtig is in Berlijn, waar hij aan de kost komt als vertaler. Maar dit boek speelt zich af in Amerika. In de Verenigde Staten. Roman die wordt voorafgegaan door twee motto's. Eén van Cathy Aker en één, ja, dat een uitspraak is die wordt toegeschreven aan Norman Mailer, over mannelijkheid gesproken. Het is een apocrief citaat. Ik lees het voor. Het gaat als volgt. Als twee mannen elkaar op straat begroeten, verliest één van de twee. Ja, geestig vind ik zelf toch wel, omdat het zo karikaturaal wordt uitgedrukt. Het gaat dus over mannelijkheid. Het gaat over de verhouding tussen jongen zijn en man worden en de verhoudingen tussen mannen onderling. En dan zal je zeggen, dit is natuurlijk misschien nogal een modieus thema. Of in elk geval een eigen tijdsonderwerp dat toch sterk in de belangstelling staat. Dagelijks kan je zeggen. Maar aan de andere kant mag je niet vergeten, het is natuurlijk ook een onderwerp dat al zo oud als de straat is in de literatuur. Denk alleen nog maar, en ik maak van de gelegenheid gebruik om het toch nog eens aan te prijzen, aan dat geniale oeuvre van Richard Yates dat ongeveer volledig draait over dat thema. Denk vooral niet aan die Netflix-serie Adolescence, want dat zou wat mij betreft een grove belediging zijn ten aanzien van deze geweldige roman, De Bijrijder, van Vijay Khurana.
0: Oké, over mannelijkheid, twee mannen. Komen twee mannen elkaar tegen op straat?
1: Wel, nee. Het gaat over twee jongens of mannen, zo worden ze consequent genoemd. En ze zijn 17 en we lezen dat de afgelopen maanden hun vriendschap in een stroomversnelling is geraakt. En de roman begint ermee dat ze quasi hand in hand van een brug af de dieperik van een rivier inspringen, in de hoop op die manier door passerende, bij voorkeur meisjes en vrouwen, voorbijrijders te worden gezien.
0: Want
1: gezien
0: dat worden, kijken weer, toch?
1: Ja, gezien worden, dat is echt de drijvende de kracht achter hun doen en laten. Gezien worden door anderen, maar ook wel gezien worden door elkaar. Of zoals het later in het boek wordt uitgedrukt. Het komt niet in hem op dat hij misschien wel banger is voor alleen zijn dan voor wat dan ook. Of dat hij niet echt een zelfbeeld heeft, anders dan wat hij in anderen weerspiegeld ziet.
0: Oké, dus die twee trekken met elkaar op en de vriendschap komt in een stroomversnelling.
1: Ja, en na analogie met het motto van Norman Mailer is ook een zeer competitief georiënteerde vriendschap. Die weliswaar heel subtiel onder woorden gebracht wordt en wordt beschreven. Kijk, je hebt bijvoorbeeld het feit dat Adam de in sociaal opzicht mindere is van de twee. Zijn pizza-bezorgende vader bijvoorbeeld is in die mate een mislukkeling dat hij zelfs het drinken heeft opgegeven. He? Zijn moeder die heeft het gezin.
0: Het is humoristisch ook, of jij maakt dat er nu van?
1: Nee, er valt wel wat te lachen zonder dat het natuurlijk een komedie is. Maar de moeder die heeft 6 jaar geleden haar gezin in de steek gelaten. Die is verdwenen met de noorderzon. Teddy op zijn beurt, ja, die is toch, laten we zeggen, van betere komaf. Die ouders zijn wat rijker, maar, zegt hij, die blijven eigenlijk alleen maar bij elkaar, omdat het nu eenmaal een gesprek vergt om uit elkaar te kunnen gaan, weet je wel. Dus dat bedoel ik ook met geestig.
0: Voor het gemak dus.
1: Geestig uitgedrukt, ja, precies. Zo ver zijn ze heen dat ze zelfs niet uit elkaar kunnen gaan. Ook heeft Teddy, en ik druk mij opnieuw gepast competitief uit, ook heeft Teddy op Adam voor dat hij een vriendin heeft en zijn vriend niet. Maar daar staat dan weer tegenover dat Adam degene is met een rijbewijs en een wagen. Dus Teddy zou zonder Adam elke dag opnieuw, oh schande, met de bus naar school moeten gaan.
0: Ze hebben elkaar nodig dus eigenlijk.
1: Wel, daar komt het wel min of meer op neer, hoewel dat niet het hele verhaal is. Nu, op dit moment, en ze stellen hun gezelschap zeker op prijs. Op dit moment in het boek is het geen schooltijd, is vakantie. En ze maken zich op om samen met de fan van Adam noordwaarts te rijden, om daar te gaan baden in warm waterbronnen. Misschien bereiken ze zelfs de Noordpool wel. Ze zeggen tegen de ouders van Teddy, kijk, we zijn maar een paar dagen weg, maar onderling gaan zij hoe langer hoe meer grappen dat ze misschien wel nooit meer zullen weerkeren. En dan voeg ik daar onmiddellijk aan toe. Be careful what you joke about.
0: Yeah, want, what you wish for.
1: What you wish for. Want vrij aan het begin van hun reis of hun trip schaft Teddy zich een geweer aan. Hij heeft een jachtvergunning. En dat is dan het startschot van een verhaal vol ellende en vol geweld. Die stroomversnelling waarvan ik sprak, die brengt hen of die brengt met zich mee dat zij belanden waar ze nooit zijn willen komen. Zowel de man achter het stuur als Teddy, de bijrijder. Teddy, die overigens nooit een rijbewijs heeft behaald, nooit heeft leren rijden, omdat hij bang was om met een van zijn ouders in een en dezelfde wagen te zitten. Hij dacht, ja, die moeder die gaat misschien de waarheid vertellen over haar minnaar, die vader gaat misschien in tranen uitbarsten enzovoort.
0: Maar bij Adam dus lukt het hem wel om bij hem in de auto te zitten?
1: Bij Adam is het zeker aan het begin geen probleem. Dat verandert.
0: Oké. Zeg eens iets over hoe het geschreven is.
1: Het is fantastisch geschreven. Het is indrukwekkend geschreven. Alleen de taal van Vijay Khurana is al heel meeslepend van aard. Dus ik werd echt alleen al gewoon de beschrijvingen van alledaagse taferelen zelfs meegezogen in dat boek. Maar vooral verdient hij een pluim op zijn hoed omdat hij zo heel scherp psychologisch te werk gaat. Ik bedoel, hij gaat zeker beklemtonen dat die twee fanatieke gamers zijn bijvoorbeeld. En met de suggestie van die natuurlijk dat fanatieke gamers een beetje meer moeite hebben dan anderen met de grens tussen feit en fictie of werkelijkheid en waan. Akkoord. Hij gaat inderdaad vermelden dat met name Adam verslingerd is aan het werk van schrijvende mannelijkheidsgoeroes en met anderhalf been in de sfeer van de manosfeer staat. Dat is allemaal zeker waar, maar hij trapt niet in de val, en dat apprecieer ik met name, om de psychologische portrettering van die twee personages daar volledig aan op te gaan hangen. Hij kiest niet voor de gemakkelijke uitleg, hij kiest niet voor de gemakkelijkheidsoplossing. Nee, hij kiest voor complexiteit, hij kiest voor ambiguïteit, hij kiest voor verwarring die zich gaandeweg het verhaal zal verplaatsen van die personages naar de lezer. Mm. Dus die slaat echt over op de lezer en die verwarring spruit ook ten dele voort, denk ik, uit een van de vaststellingen waarmee je dit verhaal zou kunnen samenvatten. Namelijk, we hebben allemaal, wij, mannen en vrouwen, behoefte eraan om bewonderd te worden. En dat brengt met zich mee dat we allemaal ook een heel klein beetje bang zijn voor elkaar. We zijn bang voor het oordeel van de anderen, die wij daarom misschien wel meer macht verlenen dan goed is voor ons.
0: Ja. Iets voor jullie om te lezen, heren?
2: Ja, absoluut. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Lees jij veel, Tim?
2: Redelijk.
0: Goed. De bijrijder van Vijay Khurana is uit bij Meridiaan Uitgevers. Dankjewel, Christophe Liefman. Kende jij de man trouwens al?
1: Nee, maar het is een debuutroman, dus dat is geen schande. Hè?
0: Nee, het is geen schande. Had je dat gezegd, dat zijn debuutroman, was ik heb het niet gehoord?
1: Wel, het maakt het nog indrukwekkender in elk geval. Ja. Okay. En we kijken uit naar nieuw werk van hem, zeker weten.
0: Oké. Dankjewel, Dries Duibi, ook om het verhaal van Tractor Rhapsodie van Louis van Haverbeke hier te komen toelichten. En om dat mogelijk te maken ook. Zijn daar nog tickets voor?
2: Daar zijn dus wel effectief nog tickets voor.
0: Ik durf het al bijna niet meer te vragen.
2: Dus voor zij die daardoor getriggerd zijn of die daardoor aangetrokken worden, er zijn absoluut nog tickets. De laatste tickets. Dus ga naar onze website kfda.be en dan kun je ze daar te pakken krijgen.
0: Voilà. Veel succes in Gent ook bij Lot. Dries, we zien je zeker nog terug. Dankjewel ook Tim Roerig voor de tentoonstelling Voor Onze Ogen. Het is, ik zei het al, het is een heel pakkende tentoonstelling. Gaan kijken. Nog te zien tot 23 augustus. Dus je hebt nog even de tijd ook. Morgen zit hier onder andere Benno Barnard met een nieuwe lading dagboeknotities die tot een boek gemaakt zijn. En ook fotograaf Jan Kempenaars, die komt langs om het over zijn nieuwe boek Memorials te hebben. Dat is voor morgen. Zometeen is er Django met Tine de Donder. Fijne avond nog met Clara en met elkaar.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biese. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Leerkrachten betogen tegen de hervorming van de lessen godsdienst en zedeleer. Verschillende landen, waaronder België, vragen Israël uitleg over de behandeling van gevangen genomen activisten. En David Coffin heeft zijn laatste wedstrijd op Roland Garros gespeeld. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als in het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Lien de Koman.
2: De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zijn bezorgd, want leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen. Dat wordt onwerkbaar, denken ze.
3: Levensscherming draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
2: Ook Koen van Kerkhoven van onderwijsvakbond COC heeft zware bedenkingen.
4: Zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van ASO, TSO, KSO en BSO samenzet in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
2: De leerkrachten zijn ook bezorgd over hun eigen toekomst, want er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse banen. Voor wie kan blijven, wordt het moeilijker om aan een volledig lessenrooster te komen.
5: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen en dat is in 3 verschillende gemeenten. Wij worden ook niet betaald voor ons weg- en weergereden.
1: De Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting zich bij de toewijzing van sociale woningen, blijkt uit onderzoek van Pano. Stef Meerbergen, jullie hebben gepraat met tientallen getuigen, wat vertellen zij?
6: Wel, onze getuigen hebben het over Lotfi Mostefa, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in Anderlecht en ook schepen voor de PS. De getuigen, dat zijn medewerkers en ex-medewerkers, zeggen dat de schepen tussen beiden komt om bepaalde mensen voorrang te geven op de wachtlijst. En soms gebeurt het sociaal onderzoek met kandidaathuurders zelfs op zijn bureau. En dat is niet zijn taak en zorgt voor een ongelijke behandeling, dat vertellen de getuigen.
1: Ja, en jullie kunnen nagaan of het klopt wat zij vertellen.
6: We konden honderden WhatsApp-berichten en spraakberichten inkijken tussen de schepen en zijn voormalige secretaresse. En daaruit blijkt dat hij namen en telefoonnummers selecteert van kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Een andere huurder waarmee hij in conflict lag, daarvan zegt hij dan weer, die gaan we zeker geen huis geven. De schepen reageert schriftelijk in de reportage en zegt dat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest bij de toekenning van elke sociale woning.
1: Dankjewel, Stef Meerbergen. De volledige pano is vanavond te zien om 9:15 op VRT 1 en ook op VRT Max. De VRT heeft het onderzoek De Foto van Vlaanderen volledig vrijgegeven. Over die studie was veel te doen, omdat volgens sommigen de VRT-cijfers bewust zou hebben weggelaten. Maar dat klopt niet, zei Vlaams minister van Media Sieltje van Achter van N-VA in het Vlaams parlement, waar vanmiddag ook vragen zijn gesteld over de studie. Leen de Witte.
7: De hetze begon in de afspraak gisteravond, waar filosoof Maarten Boudry beweerde dat de VRT gegevens over de herkomst van jongeren had proberen weg te moffelen. Pure censuur volgens Klaas Slootmans van Vlaams Belang.
8: Pure manipulatie om de eenvoudige reden dat men zeer goed weet dat de groep moslimmigranten disproportioneel en masse verantwoordelijk zijn voor geweld tegen vrouwen.
7: Sinds 2:00 vanmiddag staat het volledige onderzoek online en kan iedereen het inkijken. En wat blijkt, zegt Gwendoline Rutte van Anders,
9: dat de vraag naar religie niet eens is gesteld. Dat de antwoorden niet gegeven werden, voornamelijk door mensen met Turkse en Marokkaanse roots, maar voornamelijk door Hollanders.
7: Minister van Media van Achter had transparantie en duidelijkheid geëist en kreeg die ook, zegt ze.
10: We hebben de uitleg gezien om 2:00 en dat lijkt logisch, maar ik denk dat het goed is dat de VRT rap in zo'n geval naar buiten komt en alle twijfel wegneemt.
11: politie van Gent heeft vanmiddag een einde gemaakt aan de bezetting van het rectoraatsgebouw door pro-Palestijnse actievoerders. 44 van hen zijn opgepakt. Sinds vanmorgen hielden zij het gebouw bezet. De universiteit had een zaak in kort geding ook aangespannen. Bij de ontruiming was de politie hardhandig, zegt actievoerder Julian Burnham.
12: Iedere aantijging van geweld of vandalisme die er de afgelopen dagen of weken is geweest tegenover de bezetters, verbleekt volledig in het licht van dit politiegeweld. Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden en ga zo maar voort.
11: De actievoerders eisen al enkele weken dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. En verschillende Europese landen, waaronder ook ons land, vragen uitleg aan Israël over verontrustende beelden die zijn opgedoken van gevangengenomen activisten. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje. De activisten waren met hulpgoederen op weg naar Gaza toen ze gisteren in internationale wateren werden opgepakt door Israël. En Veerle de Vos, wat zie je op die beelden?
13: Wel, op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
11: Dankjewel, Veerle. De Russische president Poetin heeft zijn staatsbezoek aan China afgerond. Amper een week geleden was de Amerikaanse president Trump daar nog op bezoek. Er werden tussen Rusland en China meer handelsdeals gesloten dan met de VS. Over de invoer van mineralen bijvoorbeeld, over technologische samenwerking en energie. Maar over een nieuwe gaspijplijn van Rusland naar China is er nog geen definitief akkoord getekend. Sport. Op het tennistoernooi Roland-Garros is David Coffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Coffin verloor in 3 sets van de Brit Samuel. In 2012 lanceerde Coffin zijn carrière op Roland-Garros en in 2016 haalde hij er de kwartfinales. Na dit jaar neemt Coffin, de beste Belgische mannelijke tennisser ooit, afscheid van de sport. En het was in Parijs dan ook een emotioneel adieu.
14: J'ai toujours été accueilli ici voilà, comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
11: En in de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 11e etappe gewonnen. Narváez versloeg de Spanjaard Mas in een sprint met 2 nadat ze de hele tijd in de aanval hadden gereden. Het is al de 3e ritwinst voor Narváez in deze ronde. In het klassement behoudt de Portugees Eulalio de leiderstrui. Het weer. In het oosten kan nog een laatste bui vallen, maar vannacht blijft het droog. Morgen mogelijk wat ochtendgrijs, daarna brede opklaringen met enkele stapelwolken in het binnenland. Tot 23 graden en de volgende dagen vaak zonnig en warmer met maxima rond 28 graden. We begonnen met een protestactie van leerkrachten godsdienst en zedeleer. Zij maken zich zorgen over een hervorming van minister Demir, waardoor de lessen anders georganiseerd worden en er meer dan 1200 voltijdse banen verdwijnen. Meer op vrtnieuws.be.
15: Verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara. Django. Met Tine de Donder.
16: Een hele goede avond. Vandaag gaan wij beginnen met een muzikant die komt van diep in het Amazonegebied in Peru. Zijn naam is Ranil en zijn muziek dat is een mengeling van geluiden uit dat Amazonegebied met veel warme gitaren en ook duizelingwekkende percussie die uw voeten misschien wel vanzelf in beweging zal brengen. Welkom!

Ranil is su conjunto tropical, met een van die nummers die platenlabel Analog Africa opgedoken heeft. En zij doen eigenlijk niet anders dan van die verborgen schatten uit Afrika of Latijns-Amerika uitbrengen. Dat is allemaal de verdienste van de labeloprichter Sami Ben Rejeb. Die noemen ze de Indiana Jones van de onontdekte muziek vandaar. Dit kwam van hun 43ste release in deze reeks, net verschenen, dus muziek van Ranil is su conjunto tropical. En dan nog een nieuw album van de Ghanese zanger Nana Osei Toun Barima.

De stemmen van de Ghanese man Nana Osseitoun Barima, die woont nu in Gent en die speelde hier samen met Nicolas Mortelmans op sitar. Het was een stuk van hun nieuwe album Message to My Ancestors. En met die sitar zaten wij in India en daar moeten we ook de volgende muziek situeren. Het is een werk van Kala Ramnath, een Indiaas klassiek violiste. Zij stamt uit een muzikale familie die al 7 generaties violisten voortgebracht heeft. Ze heeft een heel eigen viooltechniek met een geluid die heel dicht komt bij de Indiaanse klassieke zang. Zo noemen ze haar viool vandaag de Singing Violin. We horen haar hier niet zelf, maar het is Hilary Haan die haar muziek speelt.

Mary Hahn op viool met Corey Smythe aan de piano in een stuk van een album vol encores. En daarvoor heeft Hilary Hahn een Grammy gewonnen. Wij gaan dan verder met een van de meest geliefde arias aller tijden. Un bel di vedremo. Op een mooie dag zullen we zien. Komt uit Giacomo Puccini zijn opera Madame Butterfly. Wat is het verhaal? De jonge Japanse geisha Cho-Cho-San is getrouwd met een Amerikaanse marineofficier. Die man is al jaren weg van huis. Zij wacht op hem met hun zoontje en ze droomt van de dag dat hij zal terugkomen. Maar de hartverscheurende waarheid en wat zij op dat moment nog niet weet, maar wij wel, dat is dat hij haar in de steek heeft gelaten voor een andere vrouw. Een aria over hoop tegen beter weten in.

Een van de meest geliefde en meest opgevoerde stukken uit het klassieke opera-repertoire voor sopranen. Un bel di vedremo van Giacomo Puccini. Hier gezongen door Angela Giorgiou met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Een nieuw album dan, met muziek van een mij onbekende naam. Leocadia Kasperova. Zij was de pianoleerkracht van Igor Stravinsky en zelf studeerde ze bij de legendarische Anton Rubinstein. Maar de muziek van die Kasperova bleef tot nu toe in de schaduw van de grote mannelijke meesters. In maart heeft het Rundfunk Symfonieorkest van Berlijn haar muziek dan uitgebracht, samen met pianist Oliver Trindel. En nu laten wij dat graag ook aan u eens horen.

Javier Girotto op bariton sax en Jean-Pierre Comeau aan de piano in een stuk van hun album met de titel Parfum d'Azur. Muziek die ons deed wegdromen naar de Middellandse Zee. En ook de volgende muziek spreekt de verbeelding aan. Tuur Florizone met zijn trio Tricycle.

Thur Florizone op accordeon, Philippe Lallois op sopraansaxofoon en Vincent Noiret op contrabas. Samen vormen zij trio Tricycle. En dan een deel uit het werk Les Voix Humaines, de menselijke stemmen van Marin Marais. Hij schreef het nogthans niet voor zangstem, maar wel voor viola da gamba. En hij gaf het die titel omdat dat instrument zo warm klinkt en zo lijkt op een stem, dat je bijna zou vergeten dat er ook een strijkstok aan te pas komt. Het is hier gespeeld door Le Poème Harmonique samen met Vincent Dumestre op de orpen.

Le poème harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. De Italiaanse pianist Enrico Pieranunzi heeft een nieuw album uit. Evanscape. Dat is een samentrekking van Evans, van Bill Evans, en Escape, een vlucht dus in de wereld van Bill Evans. Die typische sfeer van stille melancholie. Er staan op dat nieuwe album bewerkingen van muziek van Bill Evans, maar Pieranunzi die schreef toch ook zelf stukken in zijn stijl. De titeltrack is zo bijvoorbeeld iets van zijn hand. Hij speelt het hier met gitarist Bebo Ferra.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Canada en verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over verontrustende beelden die opduiken van gevangen genomen activisten. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Prévot, roept de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten waren met hulpgoederen op weg naar Gaza toen gisteren in internationale wateren hun boten geënterd werden en de activisten werden opgepakt. Vele de Vos.
1: Op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
0: De rechter in kort geding heeft de Universiteit Gent de toestemming gegeven om ook de resterende bezetters uit het UFO-gebouw te verwijderen. Eerder vandaag werd een bezetting van het rectoraatsgebouw door de politie beëindigd. Dat gebeurde volgens de activisten hardhandig. Het is nog niet duidelijk of de pro-Palestijnse activisten ook vrijwillig zullen vertrekken uit het andere gebouw. Bij de ontruiming van het rectoraat zijn 44 activisten opgepakt. Twee agenten zijn licht gewond geraakt. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, anders georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs, Soal Demir, wil daar 100 miljoen euro mee besparen. Leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen samengezet worden in grotere groepen, maar deze leerkrachten zien dat niet zitten.
2: Levensscharing draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samenzet, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
3: Bovendien zullen de leerkrachten allemaal veel meer scholen moeten bedienen, waardoor dat ze eigenlijk hun betrokkenheid met de school een stuk vermindert.
4: Eigenlijk willen ze ons vak weg, he. Dat is uiteindelijk de bedoeling. He. Eigenlijk was het zogezegd organisatorisch moeilijk om ons overal te zetten, maar nu wordt het nog veel erger.
0: Door de hervorming verdwijnen ook meer dan 1200 voltijdse banen. De vakbonden vragen om de hervorming met een jaar uit te stellen, maar minister Demir laat weten dat ze die vraag om uitstel zal voorleggen aan de ministerraad. Het weer. In het oosten kan nog een laatste bui vallen. Vannacht blijft het droog. Morgen mogelijk wat ochtendgrijs. Daarna brede opklaring met enkele stapelwolken in het binnenland tot 23 graden. De volgende dagen vaak zonnig en warm met maxima rond de 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Ancorque col partire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozar horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen en reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozar, samen met Clara. Django, met Tine de Donder.
6: Een goeie avond en welkom terug. Wij gaan hier verder met de romantische programmamuziek van Eigen Bodem. Met een fluit die danst als een lichtje in de duisternis. In de dwaallichten van Peter Benoit.

Het Nieuw Vlaams Symfonieorkest onder leiding van Sylvere van den Broek met Gabi Pas van Riet op fluit. En zij draagt de muziek van Peter Benoit. En dit is het Quatuor Modigliani. Zij spelen het levendige derde deel van het Amerikaanse strijkkwartet van Antonín Dvořák.

Quatuor Modigliani in muziek van Antonin Dvorak. En dan de fijne stem van sopraan Fatma Said in een Italiaans liefdeslied uit de jaren 60. Senza fine, zonder einde. Jij bent geen moment, jij bent de tijd zelf. Geen gisteren, geen morgen, jij bent alleen deze handen, groot en eindeloos. Maan, sterren, zon, jij bent gewoon alles, zonder einde.

Fatma Said met Bente met het Vision String Quartet in Saint-Saphine. En nu Kenny Barron aan de piano bij Charlie Hayden. En zij spelen ook een nummer van Hayden. Zijn Waltz for Ruth.

Annie Barron en Charlie Hayden live at the Iridium Jazz Club in 1996. Dino Rubino, dat is een Italiaanse pianist met een mooie ronkende naam. Die heeft een paar jaar geleden een driedubbelaar uitgebracht. En daarop staat dit nummer van Kenny Dorham, Blue Bossa.

Dino Rubino speelde Blue Bossa. En nu twee Belgische muzikanten. Gitarist Stijn Konings en violist Nicolas Dupont. Zij vormen samen het duo Andalusa. Er bestaat niet zoveel repertoire voor viool en gitaar, dus ze zijn echt op zoek moeten gaan naar die werken. Zo kwamen ze onder andere uit bij dit stuk van Laurent Boutros.

Duo Andalusa speelde de titeltrack van hun album Ambos Mundos. En dit is Portugees. Cristina Branco die zingt het lied van de tikkende tijdbom die de liefde is. Bomba Relógio.

tik-tak en het is gedaan als een bom die ontploft. Christina Branco zong over een relatie die zo ineens stuk kon lopen. Christina Branco, Portugese fado-zangeres. En van Portugal schuiven wij dan op naar Spanje voor een concerto van Joaquín Rodrigo.

Een Spaans onderrondje. Het Symfonisch Orkest van Castilië en León met Asier Polo, Spaanse cellist. En ook de componist was een Spanjaard, dat was Joaquín Rodrigo. In Clara in Concert trekken wij straks naar Zuid-Amerika met Dirk van Esbroek. De man die geboren is in Gent, maar toen hij 2 was, emigreerde hij met zijn ouders naar Argentinië. Rond zijn 20ste kwam hij dan terug naar België, waar hij de Argentijnse gitarist Juan Massondo ontmoette. Samen waren zij een invloedrijk duo dat de Zuid-Amerikaanse gitaartradities met tango en folk een vaste plek gaf in Vlaanderen. Michael Robrechts die presenteert u straks een concert met Dirk van Esbroek en Juan Massondo en nog een hele reeks uitstekende muzikanten. Dat is voor na 8 uur, maar nu toch alvast een voorsmaakje van Dirk van Esbroek.

De avondstonden hebben nooit sindsdien de zonen van de zon de ondergang gezien. Zonder dat hen de wonden kwelden van voordien. Zonder dat hen de wonden

Dirk van Insbroek. Straks krijgt u dus een heel concert van de man. Wij trekken nu nog heel even naar Cuba voor die klassieker vandaar. Quizás, quizás, quizás. En dan rest er mij niks meer dan u nog een heel mooie avond toe te wensen met Clara. En heel graag tot morgen.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe, veel strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
1: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2, daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur daarover op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. In Bangladesh in Zuid-Azië wordt een grootschalige vaccinatiecampagne opgestart tegen de mazelen. De bedoeling is om zo'n 18 miljoen kinderen te vaccineren. In maart is in Bangladesh een zware mazelenepidemie uitgebroken. Intussen zouden al zo'n 50.000 mensen besmet zijn. Bijna 500 kinderen zijn al aan de ziekte overleden. En in Gent houden pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een tweede gebouw van de universiteit bezet, nadat de voorbije dag het rectoraat werd ontruimd. Dat rectoraat hadden actievoerders vanmorgen bezet, maar de politie heeft hen daarna de middag weggehaald. 44 mensen werden opgepakt en er komt ook een onderzoek naar de schade die is aangericht in het gebouw. De rechter in kortgeding heeft de universiteit intussen ook de toestemming gegeven om de resterende bezetters uit het tweede gebouw te verwijderen. De actievoerders hebben beloofd dat ze dat zullen ontruimen en de universiteit hoopt ook dat ze woord zullen houden, want het vertrouwen tussen actievoerders en universiteit is nu wel weg, zegt collega Thijs Nijrink.
2: De universiteit hoopt alvast dat ook die actie snel ten einde zal zijn, want zij zeggen, we zijn een beetje het vertrouwen kwijt in de actievoerders. Er is inderdaad een grens overschreden, dat hoorden we ook de rector zeggen. En daardoor is er niet veel ruimte meer voor nog gesprek met die actievoerders volgens de universiteit over het echt inhoudelijke thema, namelijk die samenwerking met die Israëlische instellingen.
0: De actievoerende studenten eisen dat de Universiteit Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen opzegt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. Clara in concert met Michael Robrechts.
4: Een goeie avond. Dirk van Esbroek was een grote meneer in de folk van de jaren 70, 80 en 90. Eerst met rum, later met zijn eigen liederen, heel vaak met zijn Sexteto Tango al Sur of met zijn vriend en geestesgenoot Juan Massondo. De 1 juni zou Van Esbroek 80 zijn, maar de man overleed de 23 mei in 2007, bijna 20 jaar terug. Voor ons en voor samensteller Christopher Biest de gelegenheid om een concert te laten horen van Juan Massondo en Dirk Van Esbroek, een VRT-opname uit 2007 in de Werft, het CC van Geel. Geniet ervan, er staat tango op het programma, uiteraard. En ook chacareras en milongas. Dit zijn Juan Massondo en Dirk van Esbroek in 2007 in Geel.
5: Er bestond nog geen aarde, geen zee, geen zon. Alleen een dichte, donkere, vochtige duisternis. En daar middenin leefde Coach. De eeuwige Coach. Maar op een dag voelde Coach zich eenzaam. Zo eenzaam dat hij er moest van wenen. En hij weende zo lang tot zijn tranen een zee vormden. Toen hield Coach maar op met wenen. Hij slaakte een diepe zucht. En die eerste zucht werd de wind. En de wind baande zich een weg door de nevels en bracht de zee in beweging. Coach werd nieuwsgierig, maar hij zag niet veel. En omdat hij niet veel zag, hief hij zijn arm op en zo spleet hij de duisternis in tweeën. De vonk die daardoor ontstond, werd de zon. Xalishin, zoals het de Tehuelches de zon noemden, steeg op hoog boven de zee en begon dat groots landschap, dat uitgestrekt door de wind opgejaagd wateroppervlak, te verlichten. En nu er een zon was, kwamen er ook wolken. En die wolken begonnen te zwerven van hier naar daar en van daar naar hier. En op het wateroppervlak zag je hun schaduw. En toen schiep Coach maar pas zijn meesterwerk. Hij deed een groot eiland uit het water oprijzen en plaatste daarop alle dieren, vogels, insecten en vissen. De wind, de zon en de wolken waren in de wolken van Coach werk. Ze vonden het zo mooi dat ze overeenkwamen dat alles te laten bestaan. De zon scheen over de aarde en warmde ze op. De wolken zorgden voor de weldoende regen en de wind hield zich af en toe in om het gras de kans te geven te groeien. Het leven was goed op het vredelievend eiland van Coach. Coach was natuurlijk ook tevreden. Zo tevreden dat hij er genoeg van kreeg en weer naar huis wou. En hij keerde terug naar huis. Onderweg deed hij hier en daar nog een ferm stuk grond oprijzen en weg was hij, richting horizon, om nooit meer weer te keren. Alles in peace en vrede. Waren er niet de geboorte geweest van de reuzen, de zonen van Tons, de duisternis. Nostix, een van de zonen van de reus, ontvoerde de wolk Theo en sloot haar op in zijn grot. De zussen van Theo werden natuurlijk ongerust en besloten haar te gaan zoeken. Maar ze konden haar nergens vinden. Niemand scheen haar gezien te hebben. Theo's zussen werden woedend en hun woede veroorzaakte een storm. Het water begon de bergen af te lopen, sleepte rotsen met zich mee, drong binnen in de holen van vele dieren. 3 dagen en 3 nachten duurde hun protest. Xalishin, de zon, zag dat gebeuren en bracht verslag uit bij Coach. Coach, die zich zoals elke dag had teruggetrokken achter de lijn waar de hemel en de zee elkaar raken. Ik beloof je dat wie Theo heeft ontvoerd, gestraft zal worden, zei Coach. En als het blijkt dat ze van hem in verwachting is, zal ik ervoor zorgen dat die pasgeborene machtiger wordt dan zijn vader. Nostix stond inderdaad op het punt vader te worden van een zoon. En toen hij hoorde dat hij machtiger zou worden dan hij zelf, besloot hij moeder en zoon van kant te maken en op te eten. Hij scheurde het kind uit haar schoot en zonder om te kijken naar de pasgeborene die op de grond lag, peuzelde hij haar op. Toen hij ook Elal, zijn pasgeboren zoon, wou verorberen, voelde hij een beet in zijn grote teen en hij zag nog net hoe Terwer, een glimworm die ook diep in dat spelonk woonde, verdween met de baby. De grot werd te klein voor de verontwaardiging van de reus. Glimworm wist toch te ontsnappen en riep de hulp in van de dieren die ze tegenkwam. Een tjorlo, dat is een vogel op hoge poten, kende de weg naar dat verre land waar Coach woonde. En nu zouden alle dieren El Al helpen vluchten. Wel niet echt alle dieren, want de puma bijvoorbeeld, die weigerde mee te doen. En de Nyandu en de flamingo waren te laat op de afspraak. En het stinkdier, dat toen nog niet stonk, praatte zijn mond voorbij toen hij per ongeluk de reus tegenkwam. En sinds die dag is hij blijven stinken. De reus zag nog net een grote witte vogel wegvliegen. Op zijn rug zat El Al, zijn zoontje. Ze vlogen naar het westen, naar Patagonië. De Tehuelches, de Aoniken, zoals zij zichzelf noemen, zeggen dat Patagonië slechts ijs en sneeuw was toen die witte vogel over haar vloog de eerste keer. Hij kwam van over zee, van op het magisch eiland waar Coach het leven had geschapen en waar de kleine El Al was geboren uit Theo de Wolk en de Reus. De witte vogel zette El Al neer op de top van de Chaltén.

Droef is het lot van Arauco. Ik kan het niet langer verzwijgen. Iedereen ziet het gebeuren en niemand die er wat aan doet. Sta op, Wen Chuyang. De blanke conquistador kwam uit de vreemde op zoek naar bergen goud. De Indiaan, hij heeft genoeg aan het goud dat de zon hem biedt. Sta op, Kuriman. En dan vloeit het bloed. De Indiaan weet niet wat hij moet doen. Men wil hem zijn grond afnemen en hij verdedigt zich. Waar is Lautaro? Verloren in de blauwe hemel. En de ziel van Galvarino meegevoerd met de zuiderwind.

eenzame ruïnes, het graan op de velden, geel en rood van het bloed. Venijnige bronnen, schilden en wonden, 5 eeuwen lang. Stilstaande vrijheid, gescheurde vlaggen, leugens bij de vleet. Gouden medailles, die alle hoop ontnemen, 5 eeuwen lang. Hier in dit deel van de wereld viel de geschiedenis van haar stok. Tuimelend uit de hemel, als een steen uit de buurt van de zon. Recht naar de grond, recht naar de grond. 5 eeuwen lang. 5 siglos igual.

Thank you. Op weg naar Gatschel, gezeten op mijn ezel, ontmoette ik in de bocht van de rivier een dame. Het was net een koningin zoals ze daar lag in het mulle zand en in de schaduw van de struiken. Ik die weet hoe ik met dames moet omgaan, streelde haar ranke nek, gleed met mijn trillende vingers over haar lichaam en dan met een dorstige ruk sloeg ik mijn ogen ten hemel en kuste haar mond. Zal ik u vertellen dat die dame van die ontmoeting daar in de bocht van de rivier een dama Juana was, een damjan met 10 liter van de beste wijn? Ik zal je ondertussen vertellen dat dit een cueca wordt. De cueca is de nationale dans van Chili. Want deze cueca komt van de Argentijnse kant van het Andesgebergte, van een streek die El Cuyo heet. En dat zijn 3 provincies. En die cuecas daar in Argentinië heten dan cueca cuyana. Ze zijn een beetje anders dan die Chileense. De Cuyo ligt net ten noorden van Patagonië. Zeg maar de noordengrens van Patagonië. En dan daarna, na dit stuk, gaan we nog iets verder naar het noorden, naar de provincie Santiago del Estero. En daar komt de chacarera vandaan. Een ritme dat ondertussen in heel Argentinië, zelfs tot in het zuidelijk punt van Patagonië, bekend is. En chacarera komt van een provincie met een heel droog klimaat. De rivieren zijn daar zo droog dat men de vissen van ver kan herkennen aan de stofwolk die ze achter zich laten.

0: Ik zeg wel, zeg maar.
1: En nu komen twee chacareras uit Santiago del Estero. De eerste chacarera de Mediaflor.

Daar komt ze aangedraven, uit vergeten tijden, gezeten op een vurig ros en het ritme van de chacarera. Telesfora, zegt men, doet haar rokje draaien, laat haar beentje zwaaien. Maar de vlammetjes in haar ogen doven bij het eerste ochtendlicht. Nu danst ze en danst ze, danst ze, danst op blote voeten, zegt men. Brandend als brandend brandhout. Een vurige duif is ze. Daar komt ze in galop, uit ver vervlogen tijden. Telesfora Castillo, la Telesita.

Dames en heren, nu is het ogenblik aangebroken voor een liefdeslied. En het is daarbij ook nog een wals. Al bevend, Tim Blandon.

De nacht tooide de wind met de zwarte poncho van de gaucho. Over het gras rolden een paar sterren. En dan met een magische toets van Pampa, een losgeslagen galop, een beek, een grasveld, klaver en de taaie schoonheid van een distel, werd met het Zuiderkruis aan het firmament de Malambo geboren.

0: Al bevend, temblando. En dan de geboorte van de Malambo, een typische dans voor de mannen in Argentinië. De uitstekende band rond Juan Massondo en Dirk van Esbroek. In de winter van 2007, enkele maanden voor zijn dood, in het geval van Van Esbroek.
1: Clara in concert met Michael Robrechts.
0: Dirk van Esbroek zorgde al dan niet samen met zijn compadre Juan Massondo voor een stevige injectie van Latijnse, Zuid-Amerikaanse invloeden in de folk van de jaren 70 tot 90. De tango, de chacarera en de milonga. Het waren begrippen waar het publiek van Esbroek al gauw wist mee om te gaan. Van Esbroek speelde en zong met zijn laatste krachten, zolang zijn gezondheid het toeliet. De

overleed op 23 mei 2007 aan de gevolgen van blaaskanker. Dankzij dit concert kunnen we nog nagenieten van zijn kijk op de folk en op de tango en alle genres die ertussen liggen. Juan Massondo en Dirk van Esbroek in de winter van 2007 in de Werft in Geel.

Dames en heren, we laten het podium aan deze twee jonge muzikanten die een tango gaan spelen en zingen over een oude gitaar.

Na deze oude gitaar, een oude milonga uit 1921. Het gaat over de Afrikaanse invloed in die muziek en het heet Liberata.

0: We laten het podium aan een nog jonger duo. Viool en gitaar. Viool en bandoneon. Een compositie van Astor Piazzolla.
1: La muerte del ángel.

Toen El Al, de held van de Tehuelches, pas geboren was, werd hij gered uit de klauwen van zijn vader, van die kwaaie reus, door een chorlo, een vogel op hoge poten, die dan met behulp van nog andere dieren hem bracht naar dat land bedekt met sneeuw en ijs, Patagonië dus. Eenmaal daar aangekomen, vond die vogel, die chorlo, dat het toch in de winter daar een beetje te koud was. En hij besloot sindsdien, telkens als de winter in aantocht is in Patagonië, tijdelijk te verhuizen naar het warmere noorden. Een van de plekken om te overwinteren voor vogels zoals chorlos is de Bahía de San Borombón. De Bahía San Borombón ligt niet zo ver van Buenos Aires. 150 kilometer. Dat is een peulschil, want het is een heel groot land. En van daar, aan de Bahía San Borombón, kan je met weliswaar een beetje goede wil en als de wind goed zit, het nachtelijk gewoel van de stad Buenos Aires horen.

En de Chorlo vluchtte weer naar het rustige Patagonië. We blijven even in Buenos Aires met een tango van Julián Plaza, Sensiblero.

Elal was een jongetje van een jaar of 4 oud toen hij eens op een zekere dag in het gras lag en hij keek naar het spel van de wolken in de hemel. En plots zag hij tussen 2 wolken een zwarte stip die langzaam draaiend dichterbij kwam. Elal was nog maar een klein kind, maar hij was al heel slim en hij wist meteen dat dat een condor was die hem kwam grijpen. Heel rustig nam hij een boogje en een pijltje dat hij net had gemaakt, dat in het gras naast hem lag. En hij mikte naar boven, recht in de buik van die reusachtige vogel. Die condor dook naar beneden en riep, ¿Qué pasa? Condor, zei Elal, ik wou alleen maar die 3 witte pluimpjes van op je hoofd. De condor wou van niets weten en ze begonnen te vechten. Elal was niet alleen slim, hij was ook nog sterk. En hij won het van die grote vogel. Die droop af. Elal bleef met 3 witte pluimen in zijn hand. En de condor vliegt sinds die dag rond met een kaal hoofd. Dit is een malambo sureño, een malambo uit het zuiden. Patagonische malambo. Malambo sureño.

0: Carlos Díaz.
1: Stil, Patagonië, met je eenzame wegen. Je denkt bij jezelf, veel blabla, beste vriend. Mucho blabla, compañero. Men beweert al heel lang dat de toekomst in het zuiden ligt. Maar hier zitten we nog steeds te wachten. Mucho blabla, compañero. Het vaderland is soeverein. En de toekomst heet petroleum. En het zuiden, zegt men, is onze horizon. Mucho blabla, compañero.

Dames en heren, mag ik u voorstellen, uit het verre West-Vlaanderen, bas, klavier en gitaar, Guido de Simpelare. Uit het vanavond zeer nabije Patagonië, uit Rio Gallegos, helemaal in het zuiden van het vasteland van Patagonië, gitaar en cajón, Carlos Díaz. Komt uit Buenos Aires, speelt bandoneon en maakt muzikale arrangementen. Alfredo Marcucci.

Uit de Argentijnse provincie Córdoba, speelt gitaar, zingt en is legaal geïmmigreerd in Limburg, Juan Massondo. Nu komt het aangenaamste gedeelte van deze presentatie. Onze Patagonets. Ze hebben zich vandaag nog mooier gemaakt, omdat de radio het vanavond opneemt. Klarinet, basklarinet en fluit, Christel Borchlevens. APPLAUS.

0: uit Brabant komt zij. Uit, zeg maar, het Roemeense Patagonië, Transylvanië, speelt viool Daniela Rapan. Mogen wij uw applaus ook voor de mensen aan de techniek. Klank, lieve muzen. En aan de belichting uit dit cultureel centrum, zijn naam is makkelijk te onthouden voor mij, Dirk.
1: En van een kleine kolonie de vakans tegen Antwerpen, Berchem, Dirk van Esbroek.
0: Dank u wel voor uw aandacht. We gaan nu besluiten met Libertango.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

Atardecer en el sur, de zonsondergang in het zuiden, tot besluit van deze laatste van vele passages van Juan Massondo en Dirk van Esbroek in het cultuurcentrum van Geel. U herkende ook de Libertango van Astor Piazzolla en de rookgordijnen en het lied van Welk verdriet, liederen van telkens van Esbroek zelf. Dirk van Esbroek overleed op 23 mei 2007 en binnenkort, de 1 juni, zou hij 80 zijn. Een VRT-concertopname in de Werft in Geel. Dit zijn Ahmed El Mai en het Amsterdams Andalusisch Orkest op het nieuwe album Shadows of El Andalus.

Marokkaanse luidspeler Ahmed El Maï en het Amsterdams Andalusisch Orkest. Zo pas brachten zij het album uit, Shadows of El Andalus. Dit zijn nog Shadows of Flowers on My Wall. Het subtiele trio Redi Haza, Bijan Cherimani en Rami Khalife. Op dat prachtige album L'Antidote. Veel plezier straks met Ronnie Verbeest, met Arouj Aftab en met Jan Garbarek, met John McLaughlin, straks na 10 in Undercover. Dit is nog L'Antidote. Een fijne avond nog, hier bij Clara.

0: Het is 10 uur, goede avond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS klaagt Castro aan voor zijn rol bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in het Litouwse luchtruim aan het toenemen is. De voorbije dag was er opnieuw een drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten worden overgebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in het land. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van Litouwen, maar ook op dat van Letland en Estland. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. VRT-directeur Karen Donders blijft erbij dat het onderzoek De Foto van Vlaanderen relevant is. Dat onderzoek kwam gisteren onder vuur te liggen na een debat in het televisieprogramma De Afspraak. De discussie ging erover of de VRT de herkomst van mensen verborgen wilde houden bij een vraag over transpersonen, maar dat bleek niet het geval. Tegelijk bleek wel dat bijvoorbeeld zeer weinig mensen van Marokkaanse of Turkse origine hadden meegedaan aan het onderzoek. Donders zei in De Afspraak dat ze in een volgende studie meer deelnemers van Turkse of Marokkaanse origine wil zien, maar die groep is moeilijk te bereiken.
3: Ik hoor van het onderzoeksbureau dat men daar effectief, en niet alleen bij bevragingen voor media, want het is een onderzoeksbureau met een mooie reputatie en dat ook onderzoek doet voor andere bedrijven, dat het niet makkelijk is om vanuit die doelgroepen voldoende responsgraad te hebben.
0: En in het wielrennen zal Lennart van Eetveld morgen niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de lottoploeg kwam vandaag ten val en liep daarbij enkele blessures op. Van Eetveld brak onder meer een vinger. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is de kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Undercover. playlist van Greet van het Veld.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten. Dat beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes. And killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Morgen wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van België bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, de Engelse club, heeft zijn favoriete rol dus waargemaakt.
3: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3de goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. En deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. De komende dag wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2, daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd vanwege een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch geëvacueerd worden. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen de komende dag vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
0: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.